0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdi is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 21 juni 2026. Op en neer. In de Bijbel staat een verhaal over 7 vette en 7 magere jaren. Ja, ik ga die Bijbel niet uitleggen, maar als we die 2x7 jaren vertalen in het gaat soms goed en het gaat soms minder, dan hebben we een aardige benadering. Ooit ging het slecht met de politieke aandacht voor verduurzaming. Toen ze uiteindelijk dat door hadden, was het ineens een belangrijk verkiezingsissue. Kijken we naar Europa en Nederland, dan zien we dat de politiek inmiddels weer een aardig tandje teruggeschakeld heeft. Wetten worden afgezwakt, net iets anders uitgelegd en verduurzaming is maar lastig en kost geld. Nu kost verduurzaming geen geld, maar vereist een investering. Met andere woorden, je verdient het wel weer terug. Een uitstel van sommige maatregelen wordt het dan ook eigenlijk alleen maar een stukje duurder. Dit is goed om dat te realiseren. Toch even terug naar Gouda. In Gouda zijn 2200 gezinnen die te maken hebben met energiearmoede. Een combinatie van de hoge energierekening en weinig inkomen. Dat is 6,3% volgens DNO in 2024. Van de huizen en deels is dat ook gekomen recentelijk na de energiecrisis. Doordat veel van deze gezinnen ook lastig benaderen zijn en zelf de weg naar hulp niet of moeilijk kunnen vinden, komen ze dus daardoor in de problemen. In dit verband is het lastig te verteren dat de Goudse politiek, net als in de landelijke politiek, de kop een beetje laat hangen en hun ambitieniveau op voorhand inlevert. Hun doelstelling om in 2040 CO2-neutraal te zijn, wordt uitgesteld naar 2050. Slappe hap. Is dat erg? Ja, op een van de gasafbijeenkomsten in Plaswijk met 600 mensen, dat is bijna 10% van de wijk, haakt een deel af onder het motto, ja, ik kom over 10 jaar wel een keer terug. De druk die er na al die jaren van inspanning is ontstaan, was niet meer nodig. Deze verminderde ambitie is dus ook een slag in het gezicht van al diegenen die zich inzetten om wel die doelstellingen te halen en de maatschappij wel een stukje beter te maken. Die 7 jaren, magere jaren, die zijn dus weer volop in aantocht. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door, eigenlijk door mij samen met Thijs Neven. Want Victor kon niet. Christopher die maakte de muziek nog. En ik heb nog wel dank aan de kleine virtuele redactie. En techniek natuurlijk weer van Arjan Doelman. En dan gaan we naar de eerste muziek. Het gaat over de toekomst. Het gaat over waar gaan we naartoe. En Christopher die kwam met het idee van we gaan back to the future. En natuurlijk hebben we ook in de toekomst nog wel eens een keer een technisch probleem. En als het goed is, is die nu wel te luisteren. Ja, techniek is soms lastig, mensen. Ja, hij komt. Back to the future.

0: Ja, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen met de muziek. We hebben nog een paar nieuwtjes. Normaal hoor je ook Victor. Alleen, hij had ook een vaderdag-evenement. En ja, dan mag je vader worden.
1: Ja, ik ben ook vader. En ja. Ik zit hier gewoon. Maar ik heb hier iemand buiten op de speelplaats.
0: Dus die zorgt voor de achtergrondgeluiden.
1: Ja,
0: precies. een paar dingetjes die we... Wat toch wel opvallend nieuws was. De versteende buurten. Dat is landelijk nieuws geworden. In Gouda waren we het al een tijdje mee bezig. Dat ze zeggen volgens de NOS dat er 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. Waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Dat werkt op allerlei manieren door. En volgens een brede coalitie van maatschappelijke organisaties er zijn landelijke maatregelen nodig. In Gouda meten we dat via Weerclub Gouda. Die hebben een site Meteo Gouda. Waar je gewoon zo'n 10 weerstations in Gouda zit. Er zit ook eentje bij ons op de studio.
1: Ja.
0: Waarin je ziet hoe de temperatuurverschillen zijn in de versteende en in de groenere buurt.
1: Ja.
0: Dan zie je hoe belangrijk dat is. En dat is dan meer dan alleen maar in de tropisch warme dagen die zeker op dit moment ook aan gaan komen.
1: Ja, nee, dat is heel bizar, of nou, eigenlijk bizar hoe groot dat verschil ook is. En,
0: ja.
1: En dat dus inderdaad al met de weerstations al inzichtelijk gemaakt wordt.
0: Ja. Hè,
1: van het duurzaamheidsplatform maken we ook met dronebeelden ook opnames over hittestress. En dan nemen we expres ook stukjes groen mee om dat verschil ook op bedrijventerrein ook in beeld te brengen. Ja, en het is echt die extreme, het wordt ook alleen maar erger.
0: Ja, ik was die diverse berichten een beetje bij elkaar aan het vegen. En toen kwam ik op een uitspraak eigenlijk van groen is geen luxe meer, maar wordt een levensvoorwaarde.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat is gewoon, je hebt het gewoon nodig. En ik was een van de deelnemers die meedeed aan de cursus Goudologie Groen.
1: Uh-huh.
0: Waarin je ziet ook in de loop der eeuwen hoe men met groen is omgegaan. Elke eeuw is dat nog anders geweest. En waarschijnlijk wordt dit dus de uitgangspunt voor de komende tijd.
1: Ja. Ja.
0: Ja, historie blijft geschreven worden. Hè?
1: Ja.
0: Meteo Gouda is interessant om te kijken, want daar staan al die cijfers in detail in. En daar kun je ook zien van, wat voor impact heeft dat. En dat is puur de temperatuur. En ook al omdat er geen wind is zeg maar de temperatuur, gevoelstemperatuur vaak hoger.
1: Ja.
0: Dat, ja. Dus dat is één. En gisteren, vrijdag, waren we bij Stadsakker.
1: Ja.
0: En toen werd een van de opmerkingen even terloops geplaatst door Gert. Van horen jullie dit vliegtuig? Merken we gelijk aan de kikkers, want die beginnen te kwaken.
1: Ja.
0: En ik vond dat zo'n, dat was even een bijzinnetje. Maar eigenlijk is het omdat je daar zo midden in de natuur zit.
1: Mm-hmm.
0: Zie je dat de natuur toch reageert op invloeden van de mens. Zonder dat we dat in de gaten hebben.
1: Ja, nee, precies zoals je het beschrijft inderdaad. Ja. Dat die kikker die was duidelijk te horen. Die liet zich duidelijk horen. Ik begreep ook dat de kikkers dat altijd doen. Hè, dus redelijk standaard
0: want is. Ze voelen die trillingen en dan gaan
1: precies,
0: ze
1: reageren. Precies, daar reageren ze op. Maar wij zien dat natuurlijk in de gebouwde omgeving, dan merk je dat niet.
0: Nee,
1: je
0: hebt misschien eens een keer. Lawaai,
1: ja.
0: Ja, daar was het stil genoeg om het te merken.
1: Ja.
0: Dat waren was een van de leuke opmerkingen. Er waren er wel meer, hoor. Dus, maar
1: ja, gelukkig. Ja.
0: Straks gaan we wel even op terug. Dus we gaan er een rustige uitzending van maken. En we gaan eerst nog even naar een toekomstmuziekje. Arjan, ga je gang.

0: Mijn maandelijkse column is deze keer als titel het Spijkerbroekenreservaat. Over goede bedoelingen en een lastige werkelijkheid. Onlangs besloot ik dat het thuis tijd was om mij serieus op te ruimen. Niet een beetje schuiven met spullen en vervolgens tevreden vaststellen dat de rommel nu ergens anders ligt, maar echt opruimen. En dat werd op zijn zachtst gezegd een interessante exercitie. Tussen de spullen die in de loop der jaren een permanente verblijfsvergunning in mijn huis hadden gekregen, bevond zich namelijk een indrukwekkende verzameling oude spijkerbroeken. Versleten, gescheurd of simpelweg de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Kleding die misschien ooit weer in de mode zal raken, maar waarvan de stof inmiddels wel betere dagen heeft gekend. Samen vormden ze iets wat nog het meest weg had van een klein spijkerbroekenreservaat. Later, als ik groot ben, kan ik het nog in menig geschiedenisboek als voorbeeld van verzamelwoede worden aangehaald. Maar omdat ik mij los wil worstelen van mijn Arie-Bewari-status, wilde ik dat reservaat mijn huis uit hebben. Nu stond mij iets bij dat oude jeans kunnen worden verwerkt tot isolatiemateriaal. Een prachtig voorbeeld van circulair denken en doen, zo vond ik zelf althans. Een broek die ooit de regen trotseerde op de fiets naar het werk, krijgt een tweede leven in een muur of dak. Een soort natuurlijke evolutie van katoen naar isolatiemateriaal met ritsen. Dus besloot ik mijn bijdrage te leveren. Althans, dat was het plan. Want het bleek makkelijker bedacht dan gedaan. Na een avond zoeken had ik een indrukwekkende hoeveelheid informatie verzameld over mijn toch al niet beperkte kennis van circulariteit, textielstromen en duurzame ambities. Ik ontdekte waar spijkerbroeken vroeger van werden gemaakt, hoe de wereldwijde textielindustrie werkt en waarom hergebruik belangrijk is. Alleen wist ik nog steeds niet waar ik mijn spijkerbroeken kwijt kon. En precies daar schuurt het als spijkerstof waar de gaten in vallen. We hebben het vaak over verduurzaming alsof het vooral een kwestie van bewustwording is. Maar ik ken genoeg mensen die zich al lang bewust zijn van het probleem en die best de helpende hand toe willen steken. Ze willen spullen hergebruiken, repareren of recyclen. Alleen blijkt de praktijk om te beginnen uitdagender dan de theorie. Dat is wat mij betreft overigens geen reden om het dan maar op te geven. Want opgeven is geen optie, weten de mensen die mij als fietser in de Alpen al wat langer kennen. Juist omdat grondstoffen schaarser worden, blijft het belangrijk om materialen zo lang mogelijk in omloop te houden. Maar mijn eigen kruistocht in spijkerbroek laat wel zien dat er nog een wereld te winnen is in het makkelijker maken van duurzame keuzes. En zit hier dan ook een kans voor ondernemers? Nou, misschien ligt daar wel meteen een interessante vraag voor hen. Want als iemand die actief op zoek is naar een circulaire bestemming voor een stapel oude jeans die bestemming niet eenvoudig kan vinden, hoeveel vergelijkbare grondstoffen blijven er dan onbenut? Circulariteit gaat niet alleen over idealen, maar ook over logistiek, dienstverlening en nieuwe verdienmodellen. Wie het makkelijker maakt om materialen in te zamelen, te sorteren, te hergebruiken of een tweede leven te geven, levert niet alleen een bijdrage aan een duurzame economie, maar creëert mogelijk ook nieuwe bedrijvigheid. Mijn spijkerbroekenreservaat ligt voorlopig nog even hoopvol in de wachtstand. Hoopvol dat er ergens een plek bestaat waar deze veteranen van talloze fietsritten, werkdagen en weekendklussen alsnog een tweede leven kunnen krijgen. En mocht er een ondernemer zich geroepen voelen om er iets mee te doen, dan heeft hij of zij alvast een eerste klant.
1: Ja, ik moet aan dit verhaal denken. Een oud verhaal van een school die ging verbouwen en verduurzamen en er inderdaad ook spijkerbroeken op wilde nemen als isolatie. En toen werden ze benaderd door de weduwe van een oud leraar.
0: Ja.
1: Die had allerlei spijkerbroeken. En die heeft hij geschonken aan die school. Ja. Zodat hij op die manier nog een beetje onderdeel uit kon maken van die school.
0: Ja, nou, dat is toch super.
1: Dat is tranentrekkend.
0: Ja, absoluut.
1: Dat heb ik een paar jaar geleden gehoord. Ik weet niet meer precies welke school. Maar dit is wel een verhaal waard om verteld te worden.
0: Ja. Ja, zeker. Ja.
1: Dus, maar jij plaatst deze column altijd op Zo Gouds.
0: Ja, dat is eigenlijk
1: iets gebeurd, hè?
0: Ja, dat is oorspronkelijk de aanleiding geweest waarom ik met deze columns ook begonnen ben. Dat, ja. Dat Pieter van Vliet van Zo Gouds mij vroeg, wil jij een column schrijven? En dan kan ik die op Zo Gouds plaatsen. En nu bereikte alleen helaas ons het trieste bericht van het overlijden van Pieter. Ja. Ja, dat is wel voor velen, denk ik.
1: En dan een aparte plaats in de journalistiek in het Goudse.
0: Ja, dat absoluut. Hij was ook wel altijd overal. En hij was, moeten we dus helaas zeggen, zo Gouds. Ja. Ik ben hem heel dankbaar dat hij deze kans ook geboden heeft. En dat dat uiteindelijk ook ertoe geleid heeft dat ik ook maandelijks hier zit.
1: Ja,
0: ja dat is... Dat
1: wat we zeer waarderen overigens.
0: Ja, dus dat, ook nou, gelukkig.
1: Ja. Overigens, we willen met alle plezier ook jouw columns op de website van Gouden Stad
0: dat zou een mooie...
1: Dus dat gaan we gewoon regelen. Ja. Want de beschouwingen zoals jij doet hebben zeker waarde ook in het gebied van verduurzaming. En de insteek vanuit DPG en de insteek van jou als persoon, die zijn het waard om te verspreiden.
0: Nou ja, blij om te horen. Ja. En ook fijn dat ze ook hun weg weten te vinden en hun plek krijgen.
1: Ja.
0: En dat het ook bijdraagt ook, hè, vanuit bedrijvigheid in Gouda. Dat we ook hier de verbinding kunnen vormen. Nou, je hoort het net ook in jouw vorige bespiegeling ook over de Stadsakker. Ja. Dat is natuurlijk deelnemer, een trotse deelnemer van het duurzaamheidsplatform. Daar vinden ondernemers elkaar. Maar ja, ondernemers zijn ook net mensen. Dus die doen ook thuis dingen met duurzaamheid.
1: Die moeten ook hele nieuwe technologieën ontwikkelen om als bedrijf nog te kunnen functioneren.
0: Ja.
1: Daar heb ik meerdere voorbeelden van gehad. Bijvoorbeeld de meneer van de garages van de bekendste automerken hier in de buurt.
0: Uh-huh.
1: Hij zei van vroeger, ik zou die garage overnemen en ik weet alles van olie en vet en hoe de auto eruit ziet. Maar ik moest maar één keer bezighouden met de aansluiting van Elektra voor laadpalen.
0: Ja.
1: Dat heb ik er nog nooit iets van geleerd. Maar ik moet het wel doen.
0: Ja.
1: Nou, in dat verhaal komen we straks nog eventjes met een voorbeeld.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Reageren we ook op. We gaan niet exerceren. Alhoewel, de muziek heet wel Apologize. Het is gewoon mooi muziekje. We gaan er even tussenuit.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, appeltjesgroen van Corinne weer. Heerlijk. Heerlijk om haar stem ook weer een keer te horen op deze manier. Iets heel anders. Wanneer was de laatste Elfstedentocht? En ja. Ik stel dat aan een paar mensen die nu met hele grote vraagtekens kijken van wanneer was dat ook alweer?
2: Ja, ik denk 1989.
1: Ja, nou, dit soort vragen en meer worden op de klimaatexamen gesteld. En gisteren was Harry Clemens hier in de studio, die heeft een heel verhaal over verteld. En die een stukje ervan heb ik gebruikt. En daar gaan we even naar luisteren, met name wat is een klimaatexamen en waarom is dat een... Waarom zet hij zich hiervoor in? Dus we gaan even naar Harry Clemens luisteren.
3: Het geldt ook voor de Global Call. Ja, ja.
4: Wat maakt nou dat Gouda, dat jullie als platform Duurzaam Gouda aanhaken bij zo'n landelijk initiatief?
3: Ja, dus dat is inderdaad van, nou ja, wij zijn breed, hè, dus het is voor de burgers, zeg maar, en het is voor iedereen. In het platform, daar zitten dus verschillende organisaties, hè, dus de Raad van Kerken en de IVN en NIVON. En ook Groothouders voor het Klimaat. Ja, wij vinden het goed om aan bewustwording te werken. En ook aan de feiten, zeg maar. Dus een klimaatexamen, dat is echt iets voor... Wat is de wetenschap? Wat zijn de feiten? Wat gebeurt er nou werkelijk in de wereld? Daar is het klimaatexamen een interessant iets voor. En het is in samenwerking met een school. Dus dat vinden wij leuk en interessant en nuttig om te organiseren.
4: Ja, want de school die levert meer dan alleen een lokaal.
3: Ja, nou ja, dus het is vooral de locatie natuurlijk. En ze faciliteren het. Ze zorgen ook voor de koffie en thee.
4: Eerlijke koffie.
3: Juvetta is een groene school. Hè, dus dit past heel goed bij wat zij willen.
5: Dus het
3: willen.
5: Is bewust eigenlijk die samenwerking gekozen met die school?
3: Voorheen was het ook een eco-school. En we hebben eerder als platform, hebben we in 2019 ook een heel mooi event gehad in het Juvetta. Toen heette het nog Welland College.
5: Ja.
3: Goud Sustainable Food Event.
5: Ja.
3: Waar notabene ook iemand van Urgenda aanwezig was. Iemand van de Troeprijzing. En er was een maaltijd bereid door leerlingen. En dat was een heel leuk evenement.
4: Dus dat wordt weer een beetje nieuw leven ingeblazen, die samenwerking.
3: Ja. Ja.
4: Wat houdt dat examen nou precies in?
3: Eigenlijk? Ja, precies. Want het examen, dan denk ik, het is iets om te slagen. Maar dat is dus niet. Hè. Het gaat om je eigen kennis te testen. Dus het is echt op jezelf. Je kijkt het ook zelf na. Het is een examen om je eigen kennis te testen. Dus het is in een examensetting. Hè? Dus je zit in een schoollokaal waar je 60 minuten, precies 60 minuten kunt zitten. En dan aan 22 vragen beantwoorden. Tegelijkertijd is het een soort van bewustwording van hoe zit het nou eigenlijk precies, hè? We hebben dus ook die poster, daar staat dan op de Elfstedentocht een tijdje geleden, toch?
5: Ja,
3: weet jij nog wanneer de laatste editie was?
4: Gerrit? Weet je het nog?
5: 1996. 30 jaar geleden.
3: Ja, wel warm, maar nog niet.
5: 95?
3: Nee, je koelt af.
4: Oh.
3: 97. Ja, en dan op 4 januari. Hè, dus
5: dat klopt.
4: 96. Ja.
3: Dus, maar dat is dus, soms denken we dat we het weten, maar... Toch niet precies als je dat doorvraagt.
5: Dus zulke soort vragen misschien ook verwacht.
3: Zo is met klimaatverandering ook. Veel mensen die hebben wel een beeld. Maar hoe zit het nou precies?
4: Maar wat hoop je dan dat mensen meenemen na zo'n examen?
3: Ja, dus toch een stukje meer bewustwording en ja, dat, van de feiten. En ja, dus bij klimaatverandering, ja, er zijn zoveel dingen die de mensen eigenlijk toch niet weten. Dus en, ja, ook de ongelijkheid speelt een grote rol. Hè. Dus, want nu wordt er gezegd van ja, China die stoot zoveel uit. Maar ja, historisch gesproken, bijna het hele carbon budget komt uit Europa en de VS. Hè.
4: Ja, dus, want je gaat zo'n examen doen en je kijkt het zelf na. Wordt er daarna nog nagepraat? Ja. Krijg je nog wat meer informatie achter de vragen en zo?
3: Ja, ja, zeker. Dus het is dus, nou ja, je hebt dus die antwoordvellen, maar je hebt dus ook het totaal is dus op de avond, hè, 7 uur is het inlopen, koffie en thee, een welkomstwoordje, dan om 19:30 begint het de sessie, zeg maar, ja. En dan 19:30 tot 21:30. Dan is er napraten en dan zorgen we voor een drankje en wat nootjes. En dan kun je dus napraten onderling. En dan, ja, dan kun je dus een beetje erop terugkijken.
4: Met het idee. Ik ga me nog eens verder verdiepen in waar ik andere ideeën over had. Ik bedoel, je kan klimaatgesprekken cursus volgen. Of talloze dingen die je zou kunnen doen.
3: Nee, zeker. Dus ja, klimaatgesprek is inderdaad een hele mooie verdieping. En er zijn meer middelen natuurlijk. Ja. Er zijn ook bonusvragen. Dus dat heb je ook. Want nou ja, toen ik hem maakte, 60 minuten is best kort, zeg maar. Hè. Dus ook voor mij was het van, nou ja, ik kon net die 22 vragen behappen in die 60 minuten, maar er zijn ook nog 9 bonusvragen, maar die kun je dus mee naar huis nemen.
4: Oké, want weet jij de vragen al?
3: Ja, ik heb dus...
4: Kan je eentje weggeven?
3: Nou ja, dus...
4: De 11-stedentocht?
3: Nee, dus...
1: ja, die vraag die komt niet meer, want zij... het originele gesprek ging hij daar nog verder op in dat hij dat niet wilde doen. Maar er zijn nog plekken. En dan kun je zelf ervaren wat het is. Om te kijken wat is je kennis nu op het gebied van verduurzaming en wat er gebeurt in deze wereld. Dus ik van harte aanbevolen. Het is dat ik een andere afspraak heb. Anders ga ik er ook naartoe. Maar ik doe even mijn best nog.
2: Kan je het ook als duo doen?
1: Dan ben ik bang dat jij meer wilt weten dan ik, maar...
2: Nou ja, nee, ik zat meer te denken. Dan ga ik gewoon samen met mijn dochter doen. Gaan we dat samen doen dan?
1: Ga je samen examen doen? Op een echte school?
2: Ja?
1: Ja?
2: Oh, nou, ben ik in één keer verlegen.
1: Ja, je hebt je dochter meegenomen.
2: Ja.
1: Is hoeveel? 4?
2: Ze is 5.
1: 5 jaar, ja. Die mag nog een hoop leren. Wij gaan even met een muziekje verder.

0: Ja, een klein agenda nieuwtje. Op 24 juni, dat is woensdagavond, kun je mee op zoek naar de wilde planten in het Noorderhout. En om 7 uur verzamelen bij de Ruiterclub aan de Bloemendaalseweg aan het eind tegen de A12 aan. Het Noorderhout vormt in Gouda een geluidswal voor de A12. En die geluidswal is gevormd door jarenlang grote hoeveelheden afval te dumpen. En dit is inmiddels helemaal bedekt met een laag aarde en beplanting. Inmiddels is er een enorm natuurgebied ontstaan met flora en fauna, waar veel wandelaars gebruik van maken. En ook is er een natuurspeeltuin. En deze avond wandelen ze door de gedeelte van het Noorderhout en kijken naar planten, bomen, struiken en ja, allemaal dingen die je normaal niet ziet, die worden opgewezen. Dus van harte aanbevolen. Dat is toch ook wel in de trend van dat mensen ook wel weer die natuur opzoeken.
1: Ja, nee, absoluut. En ik denk ook dat het goed is om te ruiken en te proeven.
0: Ja. Ja,
1: om gewoon ook rond te lopen in wat er allemaal is. En weer opnieuw te leren wat we eigenlijk allemaal collectief vergeten zijn.
0: Ja, nou ja, daar hadden we vrijdagmiddag natuurlijk een leuke sessie van.
1: Ja.
0: Dat was het stadsakker. Dan vinden ze dingen uit die ze al eeuwenlang verloren zijn.
1: Ja, ja, een hovenier die weer tips uit grootmoeders tijd, zou ik bijna zeggen, toe gaat passen om niet met pesticiden en dergelijke aan de slag te hoeven.
0: Nou, hij had een bestrijdingsmiddel verving die door kaneel te strooien.
1: Ja, okay.
0: Dat is natuurlijk een heel andere benadering. En dat staat onder andere ook, Gert Olbertijn heeft een boek uit 1700 over energievriendelijk koken en dingen uit de natuur.
1: Ja.
0: Ik denk dat we dat soort informatie opnieuw weer moeten recyclen in deze moderne tijd.
1: Ja, ja, ik denk dat Gert dat boek inmiddels in grote oplagen kan gaan laten herdrukken.
0: Ik heb al een paar keer aan hem getrokken op dat gebied, maar hopelijk dat dit er nu ook doet.
1: Ja.
0: Dus... Want daar staat inderdaad in hoe je met heel weinig energie toch een fatsoenlijke maaltijd kan maken.
1: Ja.
0: Dus had je nog meer hele opmerkelijke dingen van die bijeenkomst? Want het was een hele gezellige, leuke bijeenkomst natuurlijk.
1: Nou ja, geen opmerkelijke dingen, want wij doen dit natuurlijk met heel veel enthousiasme en energie. Dus weten ook dat daar mooie dingen uit voortkomen. En het was vooral weer interessant om te zien dat deelnemers die elkaar nog niet zo goed kennen, elkaar toch eigenlijk wel meer blijken te kennen. Of ook aanvullen op zakelijk vlak, maar ook gewoon de uitwisseling van ervaringen. Daar hadden we denk ik ook wel weer een... We hadden het weer mee. Dat, misschien iets te goed. Hè?
0: Ja,
1: gelukkig stonden we daar in de schaduw.
0: Het dode aardig.
1: Ja, precies. Maar om ook gewoon het verhaal van de stadsakker zelf te horen. Oh, mijn dochter zegt nu dat ze weg wil. Dat hoort ook iedereen natuurlijk. Ja. Dat gaan we straks ook maar doen. Maar we hebben nog een klein stukje uitzending nog eventjes te vullen, schat.
0: Ja, het is heel gezellig hier met jouw dochter.
1: Dit is mijn type vaderdag inderdaad.
0: Kijk, want op het moment dat je met mensen overlegt, terwijl je tussen de aardappels en de slaapplantjes loopt, is heel anders dan in de conferentiezaal. Hè?
1: Nou ja, weet je, en ook omdat we daar natuurlijk wel met de duurzame insteek allemaal rondlopen. Dat je af en toe ook de onverwachte vragen op je afkrijgt, wat je weer op nieuwe ideeën brengt.
0: Ja.
1: Ik vroeg aan Gert ook van het afdekken van de gewassen.
0: Ja.
1: Waar doe je dat dan mee? Nou ja, dat is dus wel een kunststof, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan hoor je dus wel de dames van Wending zo van, oh, nou, als ze dan op termijn eruit moeten, dan hebben wij nog wel een nieuwe bestemming voor in de ontwerpen in het interieur waar we mee bezig zijn.
0: Het viel mij op dat er heel veel organisaties kwamen die eigenlijk wel een keer wilden proeven, wat is dat nou, de duurzaamheid?
1: Ja.
0: Organisaties die zoiets hadden van, ja, we doen gewoon technisch onze dingetje zoals altijd, onder andere van een bank, die gewoon kwam kijken van, wat voor soort mensen zijn dat nog en wat gebeurt er, wat voor spanningen zijn er?
1: Ja, maar dat is denk ik ook de samenstelling die we altijd hebben van deelnemers die duurzaam denken en doen.
0: Ja.
1: Maar ook nieuwsgierigen die nieuwsgierig aangelegde mensen. Ja. Die inderdaad eens willen weten van ja, maar wat kan ik überhaupt doen? Ja. En wat gebeurt er allemaal al? Ja. Ja, en dan zeker op zo'n locatie als de Stadsakker is natuurlijk heel interessant om dat ook een keer te zien. Omdat ja, je fietst er vaak genoeg langs of je hebt er wel over gehoord. Maar waarom kom je, wanneer ga je er eens een keer naartoe? Ja. En dit is nu een uitgelezen kans.
0: Ja. Er was ook heel verslag vanuit Goud Asfalt. Ja. Die ook heel erg met projecten bezig zijn. Onder andere met een gezamenlijke accu voor alle aangesloten organisaties op het terrein. Ja. Dat was ook heel indrukwekkend. Die staan nog aan het begin van de ontwikkeling. Maar eigenlijk is dat dezelfde soort ontwikkeling als bedrijfsterreinen.
1: Ja. Ja, nee, het is natuurlijk een verzamelplaats van energieverbruikers. Ja. Dat kunnen ook woningen zijn, hè, in een woonblok. Maar ook op bedrijventerreinen en op een locatie als Goud Asfalt. Ja, kan dat natuurlijk heel mooi tot wasdom komen. Ja. Als daar de energieuitwisseling en opslag collectief geregeld wordt.
0: Maar het gaat ook heel erg over het ontwikkelen van het idee, hè?
1: Ja. Ja, je moet altijd mensen hebben die daar die het zien, die ervoor willen gaan. En er ook tijd in blijven steken. Ja. Want anders dan valt het stil. En dan zijn we zo weer 10 jaar verder. Zoals jij ook in het begin van jouw...
0: Als de ambitie wegvalt, dan schuift het zomaar op.
1: Ja.
0: Wat een beetje aan verwant daaraan is dat ik een artikel tegenkwam van een bedrijf die een organisatie, een grote organisatie, helemaal ontziet qua handelen van energie. Dus die gewoon zorgt van, dat bedrijf zorgt gewoon voor dat grote bedrijf gewoon energie heeft, geregeld wordt, contracten afgesloten wordt, de onbalans opvangt, zorgen dat apparaten op tijd aan en uitgezet worden om de energieaansluiting niet meer te missen op het net.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk hier ook technische toepassingen voor, energiemanagement systemen, maar heel veel ondernemers die ik ook spreek of waar ik ook van hoor, ja, die lopen daar dan tegenaan. Het wordt ook wel ballast, hè, als het niet doet en als het niet geregeld is.
0: Ja, vroeger bestelde je gewoon een hoop stroom en dat was er.
1: Ja, je zette inderdaad het apparaat aan en het begon te draaien. En nu ga je wel de situatie krijgen dat, dat er schaarste is dat met de netcongestie. Ja, dus die balancering, die wil je wel gemanaged hebben. Ja. En dan kun je technische toepassingen voor inzetten. Maar je moet wel weten waar het over gaat.
0: Maar toch worden een historisch.
1: Nou. En, ja.
0: Het bedrijf is een congestie service provider. Ik vond het een mooie scrabble woord.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Kijk, en we zitten natuurlijk hier in de regio ook met het servicepunt voor energietransitie. Ja. Die gaan niet dat hele management overnemen. Maar die maken ondernemers wel bewust en helpen ze op weg. Ja. Ook in die congestieproblematiek. Ja. En dit zou een mooie aanvulling daar op het servicepunt zijn om het ook praktisch te maken. En ondernemers hierin dus ook echt te ontzorgen.
0: Ja. Want dat is wel hard nodig. Hè? Dus vanuit DPG zien jullie dat ook heel aan.
1: Ja, tuurlijk. Hè. Het was eerst nog niet zo lang geleden was het de uitdaging om grote daken vol te krijgen met zon. Dat moet nog steeds. Ja. Daar is nog steeds een grote opgave. Vervolgens is nu wel een grote opgave om de congestieproblematiek het hoofd te bieden. En om daar toch ook vaak wel weer in collectiviteit een oplossing voor in te zetten.
0: Ja. Er is nog genoeg te doen.
1: Zeker.
0: Ja. En wij gaan nog even gezellig naar muziek luisteren. Terwijl ondertussen er een mooie tekening gemaakt wordt aan de overkant. Gaat helemaal goed zo. Ja.

0: Ja, de power afloop is groot genoeg. Alleen het vliegtuig komt er inmiddels bovenuit. Dus dat heb ik ook mee te maken. Hier horen we trouwens de kikkers niet, hè?
1: Nee, dat blijkt dus maar weer.
0: Wel een stadsakker, ja. We gaan het over hele lastige zaken.

0: groenere wereld, die gaan samen een statement maken.
1: Ja, we hebben natuurlijk voor de verkiezingen hebben we het verkiezingsdebat gehad in de Gale Spinnerij.
0: Ja.
1: Daar natuurlijk ook alle partijen aan de tand gevoeld op een aantal thema's rond duurzaamheid. En nu ligt er een concept samenlevingsakkoord. Ja, heeft de coalitie toch wel, de duurzame coalitie Gouda,
0: ja,
1: wel de gelegenheid aangegrepen om daarop te reageren.
0: Ja.
1: Omdat het qua inhoud niet overloopt van ambitie.
0: Nou ja, ik gaf dat in mijn intro al aan. Hetzelfde van die ambitie die gewoon 10 jaar uitgesteld wordt.
1: Ja.
0: Maar zijn er meer gedetailleerde kritiekpunten?
1: Nou, kijk, het zijn niet alleen kritiekpunten. Hè. Dat, er is veel aandacht voor circulariteit. De onderwerpen zitten er wel in.
0: Ja.
1: Maar het mag allemaal veel concreter uitgewerkt worden. Ja. En als je juist een thema als circulariteit eruit ligt, hè, dat wat prominenter naar voren brengt, terwijl dat binnen duurzaamheid nou het meest complexe en lastiger concreet te maken onderwerp is, ja, dan kun je daar ook wel weer afvragen van, zijn we dan op dit moment met de meest urgente zaken bezig? Hè?
0: Ja.
1: Natuurlijk, het is ook urgentie, want het is een thema. Maar wil je zeker binnen je periode van je coalitie, wil je die 4 jaars planperiode, wil je daar iets realiseren? Ja, dan zijn er ook andere onderwerpen. Sorry, ik begin even te lachen. Omdat die kleine van mij die is. Ja, ook dat is natuur. Door een mug gebeten. En ze is daar nogal allergisch voor. Dus daar moeten we zo eventjes wel even. Misschien dat iemand nog grootmoeders tip heeft. Want ik heb de Azeron niet bij me.
0: Ja.
1: Dus dat we daar iets een plantje langs de weg op kunnen smeren.
0: Ja, volgens mij de wortel van paardenbloem.
1: Van de
0: weet
1: paardenbloem.
0: Ik niet zeker. Okay. Als er iemand een beter idee heeft, graag.
1: Ja, meld u in de uitzending alsjeblieft.
0: Ja. Ja, toch even terug naar de politiek, want we doen het wel ook voor die kleine dochter van jou.
1: Ja, zeker.
0: En die ambitie is verdwenen, daar zijn we het snel over eens. Zijn ze nog bij te sturen? Wat kan de oppositie doen? Zitten die goed in die wedstrijd?
1: Nou ja, ik denk dat we moeten er ook weer niet te negatief naar kijken. Hè, dat de ambitie is misschien bijgesteld.
0: Ja.
1: Zeker als het over 2040 en 2050 is. Je kan je ook afvragen of een aantal plannen of het niet te ambitieus was. Ik denk dat we als collectief, hè, bewoners, maar ook bedrijven, dat we bij moeten blijven sturen, maar dat wel op onderwerpen moeten blijven doen. Gewoon ook scherp blijven en inspreken in de raad, de raadsvergaderingen ook volgen. Ja, ogen en oren open houden en niet bang zijn om het gesprek ook aan te gaan.
0: Ja. Ja. Maar als je globaal kijkt naar cijfers zoals CO2-uitstoot en dat soort zaken, doet Europa het niet zo heel erg slecht.
1: Nee.
0: Maar het kan beter.
1: Het kan beter. Het moet ook beter. Ja. Hè? Want niks doen, dat is achteruit gaan.
0: En het is ook natuurlijk voor bedrijven belangrijk om erbij te zijn. Want Amerika haakt natuurlijk voor een deel af.
1: Ja.
0: Omdat het niet meer kan.
1: Klar.
0: Dus er zit nog een hele hoop te winnen. Gaan nog heel eventjes wachten op een reactie op die muggenbulten.
1: Ja. Die reactie is er wel, hoor.
0: Ja, die.
1: bij haar. Dus ik ga gauw even daar aandacht aan besteden.
0: Ja,
1: sorry.
0: Precies. Dus wij gaan nog even een klein muziekje draaien. Het zal de laatste zijn, denk ik. Everything I do.

0: Ja, dit is bijna aan het eind van onze uitzending. Dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren naar Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Vanaf morgen, over een uurtje. Of via de website gouwestad.nl. Je kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het gewoon groen. Reactie via redactie@gouwestad.nl. Ook voor als u nog een mooi plekje weet voor spijkerbroeken. En een middel tegen muggenbeten.
1: Ja, mag allemaal gewoon naar, mag naar de redactie. Allemaal, reactie naar de redactie.
0: We gaan het helemaal doorspelen. Dat komt helemaal goed.
1: Super.
0: En bedankt voor het luisteren. En ook ik wil jouw dochter bedanken voor de achtergrondgeluiden. Dat maakt het toch een beetje menselijker.
1: Ja, ze is nou weer door beeld afgeleid. Dus die
0: ja, je geeft die, er een telefoon in en het gaat goed, hè?
1: Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar ik zal de dankzegging overbrengen als ze weer losgekoppeld is van het scherm.
0: De volgende uitzending is op 19 juli 2026. Heb een goed weekend. Voorzichtig met de warmte. En we horen elkaar. Dankjewel, Thijs.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Een knetterend en gevarieerd begin van deze uitzending, dankzij de Tsjechische componist Bohuslav Martinů, die Sinfonietta de la Hola schreef. En u hoorde het derde deel, het Allegro. Het werd uitgevoerd door het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Christopher Hawkwood. Ik ben Lea van Koeverde en maak daar volgens mij weer een gevarieerd uurtje klassiek van. Adrie Oudenes is er ook. Hij doet de techniek, want dat kan ik niet. Maar we gaan ervan genieten en u hopelijk ook. We gaan verder met Mozart.

derde deel van het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart is het Rondo Allegro. Het is een van zijn meest geliefde werken voor klarinet en orkest. En dit deel is lekker vrolijk en opgewekt. En dat terwijl hij het werk vlak voor zijn dood componeerde. Maar ja, dat kon hij natuurlijk niet weten. In die tijd was de klarinet nog niet echt een bekend en veel gebruikt instrument. Dus het was een uitdaging om er muziek voor te schrijven. Maar het is gelukt, zoals u hoorde. Uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden met dirigent Hans Vonk op de bok en Sabine Meijer bespeelde de klarinet.

Symfonie nummer 8 werd gecomponeerd door de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Het derde deel dat u hoorde is het Allegretto Grazioso Molto Vivace. Dvořák componeerde deze symfonie in 1889 en hij deed er ongeveer 2 maanden over om het perfect af te ronden. Hij was nogal een pietje precies. U hoorde het Cleveland Orchestra onder leiding van dirigent George Sell.

En toen kwam ik Ernst Guiraud tegen, een Franse componist en dirigent, vooral bekend door zijn werk voor opera's, balletten en orkest. De ouverture D'Artenveld is een van zijn composities. Guiraud componeerde deze ouverture als een op zichzelf staand orkestwerk, dus het bleef alleen bij dit stuk wat u net hoorde. En het stuk is genoemd naar Jacob van Artevelde, een historische figuur uit Gent, België, die in de 14e eeuw leefde en een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de stad. U hoorde het Orkest Nationaal de Lyon en Nicolai Seps Schneider dirigeren.

0: Het Capriccio is een compositie van Felix Mendelssohn, een van mijn favoriete componisten, want ik laat regelmatig werk van hem horen. Dit keer een solo piano compositie en u hoorde Christopher Williams op het klavier. Adrie,
1: ja?
0: Wat is een Capriccio eigenlijk? Je riep al lekker cappuccino, ja, en een bakkie doen.
1: Nou, ik dacht dus, maar ik las het verkeerd, dat het inderdaad cappuccino was.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, het klinkt ook als lekkere koffie.
1: Ja.
0: Maar weet je wat het wel is?
1: Nee,
0: het is een muziekterm die aangeeft dat het werk levendig, maar grillig en fantasierijk kan zijn.
1: Kijk eens aan.
0: Met weer, onverwachte capriolen.
1: Weer wordt gehoord, geleerd.
0: Goed zo. Nou, je hoorde ze volgens mij allemaal.
1: Ja.
0: We gaan door met Manuel de Falla. Alsjeblieft, wil je hem aanzetten?
1: Ja hoor.

Serenata Andaluza is een van de werken van de Spaanse componist Manuel de Falla en hij schreef het in 1924. De Falla was een prominente figuur in de Spaanse muziek van de 20e eeuw.

Deze uitvoering van Ave Maria is een bewerking van Franz Schubert's Ellens Dritter Gesang. Schubert componeerde het in 1825 als onderdeel van een verzameling van 7 liederen gebaseerd op Sir Walter Scott's The Lady of the Lake. Het 7e lied, het Ave Maria, is het meest beroemde. U hoort een vertolking door Lang Lang. En dan gaan we dit uurtje klassiek alweer afronden met een deel van het werk Poème de l'amour et de la mer, een gedicht over de liefde en de zee, geschreven door Ernest Chausson rond 1892. U gaat tot aan het nieuws een stukje uit het eerste deel horen, uitgevoerd door het Orkest L'Amoureux met prachtige zang van de beroemde Spaanse sopraan Victoria de Los Angeles onder leiding van dirigent Jean-Pierre Jacquia. Dit programma wordt wekelijks op woensdag tussen 2 en 3 uur herhaald en is terug te luisteren, net als alle programma's van mijn collega's, via de website. Dank je, Adrie Oudenes, voor je technische ondersteuning. Wij zijn er volgende week weer. En u toch ook?

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek vandaag. De gasten van vandaag zijn Stijn Dekker, burgerraadslid namens de Socialistische Partij, oftewel de SP. En Heike Branders, de kersverse fractievoorzitter van D66 in de Goudse gemeenteraad.
1: Goedemorgen.
0: Van harte welkom.
2: Goedemorgen.
0: We gaan straks praten over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. Maar we beginnen even met de introductie van Stijn. Want we hebben de afgelopen weken hebben we heel veel nieuwe raadsleden en burgerraadsleden geïntroduceerd. En jij bent sinds 10 juni jongstleden, dus nog maar heel kort, burgerraadslid. Ja. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Hele eer. Mooi om voor de stad waar ik 41 jaar geleden geboren ben inmiddels.
0: Dan hoef ik die vraag niet meer te stellen. Je bent een geboren en getogen Gouwenaar, begrijp ik. En 41 jaar oud. Wat voor gezin kom je?
2: Mijn vader werkte bij de Belastingdienst. Mijn moeder was pedagogisch medewerker op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in die tijd. Ik heb twee zussen. We zijn hier in Gouda, in Bloemendaal, samen opgegroeid. Allemaal dingen gedaan. Ik heb een hele fijne jeugd gehad.
0: Hoe zag je schoolcarrière in Gouda eruit?
2: Ik ben begonnen op wat toen de Schakel heette, nu het Schatteiland. Ik woon daar ook nog steeds in de buurt, dus ik fiets er nog regelmatig langs mijn jeugdherinneringen. Na de Schakel ging ik naar het Sint-Antonius College, naar het VWO. En daarna ben ik na een kort uitstapje op de kunstacademie van een jaar geschiedenis gaan studeren in Utrecht.
0: Ja, geschiedenis en internationale betrekkingen.
2: Ja, dat was de specialisatie op het einde, de master.
0: Ja, ja. En wanneer is je interesse in politiek ontstaan?
2: De trigger om politiek bewust te worden was de begin van de 21ste eeuw. Hè, de oorlog in Irak brak uit, Pim Fortuyn werd vermoord. Allemaal van dat soort grote ontwikkelingen. Daar werd ik politiek geïnteresseerd door. En in mijn studietijd ben ik in contact gekomen met de jongeren van de SP. Die waren daar heel actief. Die gingen, die bezochten iedereen die in Utrecht kwam wonen. En mijn huidige vrouw was toen ook al lid van de SP. En die werd opgezocht. En die vroeg op een dag van, kom je dan met mij mee om een keertje te kijken wat ze daar aan het doen zijn bij de jongeren van de SP. En zo rolde ik er heel snel in.
0: Ja, want we zien jou als een nieuwkomer, maar in feite ben je al 21 jaar actief in de SP.
2: Ja, ik heb ook al vrij lang op een beetje het landelijk niveau van de partij. Ik heb bij de jongeren ook al met de hele jongerenorganisatie heel veel gedaan. Acties gevoerd tegen huisjesmelkers. Onderzoek naar Irak, heel veel dingen gedaan op het gebied van de opkomende social media toen in die tijd. En in 2010 ben ik voor de SP gaan werken op het Landelijk Partijbureau om daar dingen met websites en de ICT te gaan doen.
0: Ja, en ik las dat je ook hier in de omgeving, dat je organisatiesecretaris voor de SP in Gouda en de Krimpenerwaard bent.
2: Ja, de afdeling strekt zich uit buiten Gouda. Ik denk dat we wel meer politieke partijen zo georganiseerd zijn, dat je een wat groter gebied bestrijkt dan één gemeente. Voor de SP is dat voor Gouda en de Krimpenerwaard dan één afdeling. En daar ben ik in 2022 in het bestuur gekomen. En de taak van organisatiesecretaris, het is een manisje van alles in het bestuur, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, het echte werk doe jij.
2: Deed ik. Inmiddels ben ik opgevolgd door een hele goede opvolger.
0: Want je hebt nu een andere taak in de gemeenteraad gekregen.
2: We kunnen niet alles tegelijkertijd hebben.
0: Hoe gaat het eigenlijk met de SP? Heeft het al moeilijk gehad in Gouden. Maar hoe gaat het in de Krimpenerwaard met de SP? Vraag ik me dan af.
2: Ja, we hebben er best veel leden zitten. Het is alleen omdat zo'n uitgestrekt gebied is erg lastig om een vaste groep bij elkaar te krijgen om actief te zijn. En we vinden als SP altijd heel belangrijk dat je iets in de gemeenteraad probeert te doen, dat je daarnaast ook in de buurt actief bent en langs de deuren gaat. En dat is voor ons een voorwaarde voordat je daar echt een zelfstandige afdeling hebt. En het liefste zou je met zo'n groep mensen een zelfstandige afdeling zijn. Maar dat is heel hard werken en zoeken naar mensen die dat willen doen.
0: Dus ze zijn nog niet in de gemeenteraad gekomen.
2: Nee, dat is daar, omdat het ook zo'n versnipperd gebied is, is dat best wel lastig voor een kleine partij als de SP om dat te organiseren.
0: Nou wonen wij niet ver van elkaar vandaan, ongeveer 50 meter. En ik weet dat je twee kinderen hebt.
2: Maak je drie kinderen.
0: Drie kinderen zelfs. Ja, heb ik er één gemist.
2: Eentje opvallend, gelukkig.
0: Ja. Ja. Heb je wel eens zorg voor de toekomst voor je kinderen?
2: Ja. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, van klimaatverandering tot de opkomende autoritaire leiders in Amerika, mensen als Trump, wat er allemaal meekomt. Maar
0: ja, Trump, China, Rusland, Rusland, Turkije.
2: De oorlogen die maar niet opgelost worden, van Oekraïne tot wat er in de genocide die er in Gaza gaande is.
0: Ja. Maar goed, die geopolitieke zaken kunnen we niet helemaal beïnvloeden, maar lokaal kunnen we het in ieder geval wel proberen.
2: Ja, en je denkt dat het ver van je bed is, maar een van de vrienden van mijn middelste zoon zat laatst bij ons aan tafel en die komt uit Syrië en die vertelde ons over de barrelbombs die hij uit helikopters heeft zien vallen. Dus ja, je denkt dat die grote internationale dingen ons niet raken. Maar het komt in één keer heel dichtbij. Ook in Gouda.
0: Ja. Je werkt, je hebt een baan. En dat staat bij product owner bij een ICT-organisatie van de overheid. Nou weet ik niet wat een product owner is.
2: Ja, het hangt er vanaf hoe ver je in de ICT zit en wat... Dus ik kom neer op teamleider op dit moment, hoe ze het binnen mijn organisatie hebben ingericht. Ik ben teamleider van een groep ICT'ers die ervoor zorgen dat de organisatie Logius, bekend van DigiD, beschikt over alle software die ze nodig hebben om intern het werk goed te kunnen doen.
0: Ja, bij geschiedenis en internationale betrekking denk je niet onmiddellijk aan een baan in de ICT. Maar hoe ben je daar dan in terechtgekomen?
2: Ja, ik heb altijd naast mijn studie websites gebouwd. Daar helemaal niet over nagedacht dat ik daar per se ook nog een studie bij zou kunnen volgen. Dat was gewoon iets wat ik deed. Om geld te verdienen, omdat ik het interessant vond, omdat ik het leuk vond om creatief bezig te zijn. En ja, dat gecombineerd met politiek activisme voor een politieke partij als de SP, die graag heel erg zelfstandig wil zijn op het gebied van ICT, leidde ertoe dat ik op dat vlak uiteindelijk bij de SP ben gaan werken. En daar heb ik verder alles geleerd wat ik moet kunnen om dit werk goed te doen.
0: Klinkt prima. Dat is ook een deskundigheid die wel te gebruiken is binnen de gemeente, denk ik. En daarover gesproken, heb je een bepaalde portefeuille? Want burgerraadsleden doen vaak het commissiewerk. Hè?
2: Ja.
0: En wat is jouw specialiteit?
2: Ja, we zijn nu met een vrij nieuwe groep in de raad. En we zijn dus een beetje aan het kijken wat het beste bij iedereen past. Maar in de eerste verdeling mocht ik me gaan bezighouden met de fysieke leefomgeving.
0: Oké, okay. Nou, interessante portefeuille, denk ik.
2: Ja, zeer. Ja.
0: Doe je best, zou ik zeggen. Dan gaan we het hebben over de... Heike, we gaan het hebben over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. Het was een ongelooflijk bijzondere vergadering. Ik ben er niet bij geweest, dat was me goed ook, want het was heel druk, zag ik. Maar ik heb hem wel volledig gezien op internet. Hoe heb je dat ervaren? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het bijna een feestje voor jullie was. Of overdrijf ik dan?
1: Nee, ja, natuurlijk is het een feestje voor ons. We hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vormen van een college. En het schrijven van een samenlevingsakkoord waar we dat college mee op pad willen sturen. Dus het feit dat die nu geïnstalleerd worden, dat is natuurlijk wel een feestje.
0: Ja.
1: Het feit dat Maartje is geïnstalleerd bij ons als raadslid. Het stond bol van de installaties.
0: En jij bent fractievoorzitter geworden.
1: Gefeliciteerd. En ik ben fractievoorzitter geworden, ja, dankjewel.
0: Want er is een nieuw college met vijf wethouders. Wat opvalt is natuurlijk dat D66 ook een wethouder heeft in dit gezelschap. Ben je een beetje tevreden over de portefeuille van Evert Bobeldijk?
1: Ik ben zeer tevreden over de portefeuille van Evert Bobeldijk.
0: Ja, want er zit onder andere financiën in, maar ook onderwijs en cultuur. Twee onderwerpen die natuurlijk voorheen bij D66 zaten. Ja. En die, ik neem aan, in goede handen zijn bij Evert. Maar daar het is natuurlijk een hele vreemde situatie. Want we hebben natuurlijk vijf wethouders die daar op voordracht zijn van zeven partijen. Die vijf wethouders vertegenwoordigen. Kijk, ze vertegenwoordigen de hele raad. Dat heeft iedereen nog eens een keer heel duidelijk gezegd. Maar als je kijkt naar de partijen, dan zijn er drie partijen die maar twee zetels hebben. Nog nooit voorgekomen volgens mij in Gouda. Dat er een college is met drie partijen die maar twee zetels hebben. En in totaal hebben ze maar 13 zetels. Dat is natuurlijk de unieke situatie die hier ontstaan is. En die past bij die cultuurnieuwe stijl.
1: Die past absoluut bij de nieuwe bestuurscultuur. Kijk, de uitkomst van de verkiezing was natuurlijk ook wel erg versnipperd. Hè? We hebben... een grote partij, Pro, die doet niet mee. En dan heb je voor de rest Leefbaar, D66. Die hebben nog een aantal zetels. En dan gaat de ChristenUnie als enige met drie. En dan krijg je alle partijen met twee en één zetel.
0: Ja.
1: Dus er was ook niet echt een andere samenstelling denkbaar, waarin je geen partijen hebt met...
0: Ja, maar wat ook vreemd is, dat de twee grootste partijen in de raad, Leefbaar Gouda met vijf zetels en Pro met zeven zetels, niet in het college zitten. Dat is ook nog nooit gebeurd.
2: Ja, ik vind het ook wel wonderlijk hoe dat gegaan is. Helemaal aan het begin van de formatie werd er al heel snel aangegeven dat Pro niet welkom was in dat traject. Dat heeft Leefbaar Gouden heel nadrukkelijk gezegd. Van ja, we zien zoveel principiële bezwaren dat wij niet met hun verder willen praten. En de andere partijen zijn daarin meegegaan. Wat ik tot op de dag van vandaag niet helemaal begrepen heb. Wat daar nou de fundamentele bezwaren achter zijn.
0: Ja, nou misschien heb jij daar nog een visie op.
1: Nou ja, ik weet niet eens zozeer of dat echt fundamentele bezwaren zijn. Het is ook gewoon
2: dat is wat er gezegd is in de eerste...
1: Vanuit Leefbaar.
2: Vanuit Leefbaar. En daarmee al vrij snel een streep door. En daar gingen de andere partijen in mee.
1: Nou ja, omdat er ook niet zo heel veel andere opties dan zijn. He, dus op het moment dat Leefbaar zegt, er is geen optie om samen met Pro verder te gaan, in de zin dat Pro dan ook een wethouder levert. He, want de uitgestoken hand die was er wel degelijk. Dan zijn er niet heel veel andere opties. He, de Pro die had het over links kunnen proberen. Dat is niet gebeurd. En dan blijf je met de derde optie zitten. Dat is namelijk de manier waarop we het nu hebben gedaan met elkaar.
2: Ja. Wat ik wel lastig vind is dat ook de principiële bezwaren die er dan zouden zijn. Hè, met het idee van er is een nieuwe open bestuurscode. Het is nooit hard op tafel welke standpunten van Pro dan het bezwaar zouden zijn geweest.
1: Nee, dat zul je toch echt aan Leefbaar moeten vragen.
2: Ja, ik hoop dat daarin. Het stuk wordt binnenkort, volgens mij is dat volgende week, in de gemeenteraad alsnog besproken met alle partijen. Ik hoop dat dan ook daardoor, ook door de coalitiepartijen, we mogen het niet meer zo noemen, dat er ook wel wat openheid over. Wat waren nou die fundamentele dingen waardoor dit niet op die manier kon, waardoor we het niet echt raadsbreed hebben gedaan.
0: Maar dat is niet meer terug te draaien. Er is nu een nieuw college. En wat het fijne is van deze manier van werken, die andere bestuurscultuur, is dat voor alle voorstellen in de toekomst ook een meerderheid gezocht moet worden in de gemeenteraad. En dat voorheen was het zo, er zitten coalitiepartijen en die hebben een meerderheid en die kunnen alles uitvoeren in principe wat ze willen. Want als de oppositie tegenstemt, hebben ze toch een meerderheid. Die situatie is nu wezenlijk anders. Dus er liggen ook kansen voor de SP of voor Ja 21 of voor Pro om toch bepaalde onderdelen van het beleid te ondersteunen of juist te proberen dat te voorkomen. Of zie je dat anders?
2: Ja, nee, ik heb het oude coalitieakkoord nog een keer nagelezen. En ik raad iedereen ook aan om dat toch even te doen. Want daar staan precies dezelfde voornemens in. Dat was ook een akkoord op hoofdlijnen. Waarbij werd gezegd, we spreken niet meer van coalitie en oppositie. We gaan dit ook op een soort van raadsbrede manier doen. Maar dat is dan blijkbaar niet gelukt. Ondanks alle goede intenties. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Wat is nu het verschil met de huidige situatie? Ja. Er worden bijna letterlijk dezelfde dingen opgeschreven. Alleen met andere partijen. En nu gaat het in één keer wel.
0: Je ziet het wel.
2: En nu spreken we in één keer van een vernieuwende bestuurscultuur.
1: Nou, ik denk dat die vernieuwing van die bestuurscultuur. Kijk, daar hebben we de vorige periode een start mee gemaakt. Hè? Met hoofdstuk 1. Met het proberen te vermijden van termen als coalitie-oppositie. Maar wat we nu ook wezenlijk anders doen, dat is niet alleen het feit dat we proberen iets raadsbreed te doen, of zo raadsbreed als mogelijk, maar dat we ook zeggen, we doen dit samen met de samenleving. En ik denk dat daar een heel groot stuk van de vernieuwing in zit.
2: En dat kon niet samen met Pro?
1: Pro hebben we gevraagd om aan te sluiten. Net als dat we dat bij de SP hebben gedaan. En beide hebben gezegd, dat doen we niet.
2: Nou ja, goed. Ja, we hebben daar in een vroeg stadium al best wel wat kritiek op geleverd. Met name omdat we zagen hoe het proces ging. Dat je aan de ene kant zegt, het is raadsbreed. Maar niet op deze manier. Het is een kleine groep die bepaalde dingen al afgekaderd hebben met elkaar. Wie de wethouders gingen leveren.
0: Dat is ook een uniek proces geweest. Dat eigenlijk eerst al gesproken is over wethouders, er al nog geen inhoudelijk stuk lag.
2: Ja, en echt al een heel vroeg stadium. Er was nog geen woord over de inhoudelijke verschillen uitgesproken. Of misschien bepaalde obstakels die overwonnen moesten worden. Maar er lag al wel een lijstje met wethouders, hadden wij begrepen. Als we zien wat het lijstje was, is dat ook de ploeg die er nu aantreedt. Dat is echt al in maart was dat bekend dat dit de mensen zouden moeten worden die wethouders zouden gaan worden. En die partijen hebben ook vervolgens met elkaar de financiële afspraken al gemaakt.
0: Ja, we gaan straks even over de inhoud praten van de stukken. Ik denk dat het tijd is voor muziek. Stijn, jij hebt gekozen voor een nummer van
2: Jesse Wells.
0: Ja, Jesse Wells, Will the Computer Love the Sunset? En wat is de achtergrond daarvan?
2: Jesse Wells is een Amerikaanse protestzanger. Hij heeft een heleboel mooie liedjes ook tegen Trump en dergelijke geschreven. Zoek vooral ook No Kings op. Maar dit is een wat introspectiever nummer, waarbij hij naar zichzelf kijkt. Met ook een aantal hoe moet ik omgaan met alle frustraties die ik heb over de wereld en de kant die de wereld opgaat. En er zat een element in, Will the Computer Love the Sunset? Met een vraag die ik als ICT'er ook heel vaak stel. Gebruiken we die AI, die computers, die machines die we aan het bouwen zijn, niet om onze eigen ondergang te faciliteren?
0: Ja, een goede vraag trouwens.
2: En vandaar dit liedje. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ja, we gaan verder met dit programma. Heike, even een vraagje. Ik hoorde net dat jij werkt bij de dienst toeslagen van de Rijksoverheid.
1: Ja.
0: Durf je daar nog wel voor uitkomen op een verjaardagsfeestje?
1: Zeer zeker.
0: Of, ja, want ik las dat jij ook direct betrokken bent bij de afronding van de toeslagenaffaire. Klopt dat?
1: Nou,
0: dus dat staat op internet.
1: Ja, in mijn vorige rol als product manager heb ik me veel bezig gehouden met de ICT-wijzigingen die nodig waren om de afhandeling van de regelingen voor de toeslagenaffaire te doen.
0: Ja.
1: Dus de kindregeling, de ex-partnerregeling.
0: En hoe gaat het nu met de afronding van die affaire?
1: Nou, qua ICT zijn we zo goed als klaar.
0: Dus, en dat betekent?
1: Dat betekent dat we alle regelingen kunnen uitvoeren. We zien dat we ook al aan het afbouwen zijn met de mensen binnen de organisatie UAT. Want het was natuurlijk een tijdelijke organisatie.
0: Ja.
1: En nu zit het vooral nog op bezwaar en beroep behandelen.
0: Ja, en zijn er nog heel veel?
1: Het zijn er nog heel veel.
0: Heel veel, dus nog niet afgelopen. We gaan even terug naar wat we net over hadden. Het concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld is door 10 partijen.
1: Ja.
0: Er zijn 10 partijen bij betrokken. Maar daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken vastgelegd en die zijn van 7 partijen. En ik heb gemerkt, als ik met gewone burgers sprak over dit onderwerp, dat ze dat niet helemaal snapten. Waarom zijn er 2 stukken? Waarom zijn worden die door verschillende partijen ondersteund? En wat is nou de status van die stukken ten opzichte van elkaar?
1: Ja. Nou, er zijn 2 stukken. Je hebt enerzijds het samenlevingsakkoord.
0: Ja.
1: Dat ligt nu voor. En je hebt de samenwerkingsafspraken. Die samenwerkingsafspraken die hebben we opgezet omdat we over een aantal onderwerpen ook vonden dat we een korte klap moesten maken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rondom het parkeren in Korte Akkeren.
0: Ja.
1: Vonden we echt, daar moeten we echt snel nu iets mee gaan doen. En we moeten heel snel richting en perspectief gaan geven over hoe we dat gaan doen.
0: Maar ik heb vanochtend nog eens gelezen. Er staan ook dingen in die niet in die versnelling zitten. Ook dingen die gewoon in het stuk terugkomen.
1: Ja,
0: is wat onevenwichtig.
1: Ja. We hebben gekeken in dat samenlevingsakkoord over de zaken waar we het met z'n allen grosso modo over eens zijn.
0: Ja.
1: Daar hebben we niet alleen gekeken naar de 10 partijen, maar naar de verkiezingsprogramma's van alle 13 partijen. Dus iedereen zou daar, als het goed is, wel iets in moeten kunnen terugvinden. Maar sommige afspraken, die waren daar wat lastiger. En daarvoor hebben we gezegd van, we kunnen niet alleen maar zeggen dat we allerlei extra dingen gaan doen, extra dingen gaan doen, extra dingen gaan doen. We zullen ook afspraken moeten maken over waar we het van gaan betalen. Dus de dingen die we minder doen.
0: Ja.
1: En dat zijn ook dingen die zijn bijvoorbeeld in de samenwerkingsafspraken beland.
0: Ja. Ik heb al reacties gezien in de pers van gemeentebelangen Gouda en van Pro op de stukken zoals die nu liggen. Want de SP heb ik hem niet gevonden. Hij schijnt er wel te zijn.
2: Ja, misschien op onze website.
0: Vertel eens wat jullie inhoudelijk van de stukken. Kijk, het ene stuk is nog een conceptstuk. Het andere stuk, samenwerkingsafspraken, is niet beschikbaar. Is wel beschikbaar gesteld en iedereen kan het lezen. Maar daar wordt geen reactie op gevraagd in het inspraak- en input-traject. Dus hoe kijken jullie tegen de inhoud van beide stukken aan?
2: Nou ja, wij bekijken het als geheel. En een van onze grote kritiekpunten was met name gericht op wat we terugzien in de samenwerkingsafspraken. Die we in de PDF van het stuk vind je die in de kadertjes ertussen. Maar daar zitten dingen in waarvan ik me afvraag waarom wordt daar al een beslissing over genomen? Je zegt, je moet een korte klap geven. Maar waarom moeten we in deze fase een korte klap geven op minder sociale nieuwbouw? Dat gaat van 33% naar 30% terug. En dan vragen wij ons af, waarom mag de stad zich daar niet over uitspreken? Waarom is dit zo'n spoedeisende, beperkende afspraak voor alle afspraken die je met elkaar verder wil maken? We zien verder in, soms toch wel mooie tussen de mooie woorden in het samenwerkingsakkoord, zien we ook allerlei hints die spreken over toch bezuinigingen en het het minder betaalbaar maken voor Gouda. Iets waar we met de SP ons heel erg druk over maken. Over de betaalbaarheid op dit moment. Voor mensen die al een beetje die het einde van de maand al helemaal niet makkelijk halen. Gaan we wel al zeggen van we nemen ons voor dat een aantal gemeentelijke financiële ondersteuningsmaatregelen voor een kleinere groep mensen beschikbaar wordt. Over de zorg wordt gezegd van we gaan toch een veel groter beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen. We gaan ervan uit dat we met allerlei preventiemaatregelen die we gaan nemen, gaan we waarschijnlijk besparen. En we durven die besparingen alvast in de begroting op te nemen. Kortom, we gaan in ieder geval bezuinigen en dan kijken we daarna of ons beleid lukt.
0: Wat ik nog niet gehoord heb trouwens.
2: En daar zijn wij heel kritisch op.
0: Dus, is het armoedebeleid, hè? De 120 en de 130% norm.
2: Ja, die stipt ik dus ook. Ja. Ik noem dat niet aan. Ik ben niet heel lang in de gemeentelijke politiek. Maar de financiële ondersteuning die er voor mensen is vanuit de gemeente. Dat wordt afgebouwd voor een grote groep mensen.
1: Nee, die worden afgebouwd voor... wat we hebben gezegd. Nu zitten we boven het landelijk gemiddelde. Met het feit dat we... mensen toegang geven tot armoederegelingen die tot 130% verdienen van het sociaal minimum. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
0: Ja.
1: Het landelijk gemiddelde dat ligt op 120%. Dus wat we hebben gezegd, we gaan kijken of we dat generieke voor die hele groep tussen die 120 en die 130%, wat daarvan echt nodig is, en hoeverre we dat generieke daar wat af kunnen halen en ervoor zorgen dat we met maatwerk, echt maatwerk, ervoor kunnen zorgen dat de mensen die het echt nodig hebben, daar ook gewoon een beroep op kunnen blijven doen. Want we zijn dingen generiek aan het uitstrooien voor een hele grote groep mensen, voor wie het misschien niet eens allemaal even nodig is. We moeten ervoor zorgen dat we het wel beschikbaar houden voor de mensen die daar wel degelijk afhankelijk van zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook wat er staat.
0: Ja.
1: En dan wil ik één ding nog eventjes zeggen over die zorg. Want ik snap dat je... we hebben echt een uitdaging als het gaat over de zorg beschikbaar houden voor de mensen die dat nodig hebben. Zorg en ondersteuning. Maar als we niks doen aan de manier waarop we nu in Nederland onze zorg organiseren, hebben we in 2040 één op de vier werkende mensen nodig in de zorg en ondersteuning. En die mensen hebben we niet. Dus het is niet eens zozeer een geldkwestie. Het is, en natuurlijk zien we ook dat de zorgkosten exponentieel stijgen. Ongeveer de helft van ons totale budget in de gemeenteraad gaat op aan het sociaal domein. En dat groeit. En dat groeit harder dan de mensen die daar een beroep op doen. Dus het is niet alleen dat de groep stijgt, maar ook dat de kosten die we daarvoor maken steeds hoger worden. Nou, ik vind best dat je als gemeente mag zeggen van dat gaat ook ten koste van heel veel andere dingen die noodzakelijk zijn voor de stad. En daar mogen we kritisch naar kijken. Maar dat niet alleen. We kunnen het niet meer. Want we hebben de mensen simpelweg niet om die zorg en ondersteuning op het huidige niveau te blijven. En we zeggen juist, luister, als wij preventieve maatregelen nemen. En daar investeren we in. Dan moeten we donders goed zeker weten.
0: Ja, die preventieve maatregelen gaan vooral over de jeugdzorg.
1: Die gaan niet alleen over de jeugdzorg. Ook
0: maar zoals in de stukken staat gaat het voornamelijk over de jeugdzorg.
1: Ja. Preventieve maatregelen nemen we natuurlijk ook, ook breder. Maar dan moet je ook durven om die alvast in te boeken. Want wat je anders doet, is de kraan verder opendraaien. En dan lopen de kosten eigenlijk alleen maar verder op. Als je niet aan de achterkant ook zegt van wij verwachten dat we hiermee gaan besparen. We investeren. Want dat is wat je doet met preventieve maatregelen. We investeren zodat we verderop in het proces kunnen besparen. En daar vertrouwen we in. Dus dat boeken we ook vast in. Want anders zet je hier de kraan open en loopt het hier alleen maar op.
0: Ja, maar als je naar de jeugdzorg kijkt, om dat even als voorbeeld te nemen. In het verleden, nog niet zo heel lang geleden, is Veendam wel eens genoemd als voorbeeld van hoe je het zou kunnen doen. En dat lijkt heel erg op de aanpak waar Gouda al voor gekozen heeft. Een intensief samenwerking met onderwijs en met huisartsen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Om vroegtijdig problemen te herkennen en dus al een vroegtijdig stadium hulp te geven. Maar wat zij wel terecht zeggen, is dat er ondertussen wel een wachtlijst in de jeugdzorg is. En dat er heel veel kinderen en gezinnen hulp nodig hebben op dit moment. En dat dus in dit geval de kosten voor de baten uitgaan. Dus je moet eigenlijk eerst investeren in investering. En tegelijkertijd moet je werken aan het wegwerken van wachtlijsten. En dat betekent dat je op korte termijn niet geld overhoudt, maar er juist geld bij moet doen om in een later stadium geld over te houden.
1: Maar we zeggen niet dat je die kosten ook moet besparen in de huidige begroting, hè?
0: Wat zeggen jullie dan wel?
1: We zeggen dat op het moment dat je voorziet dat je met de huidige aanpak in 2027, 2028 denkt dat je kunt gaan besparen, dat we het dan wel gaan inboeken.
0: Ja, maar die inschatting is nog niet ergens op gebaseerd. Ik bedoel, het is een aanname.
1: Het is
0: een aanname.
1: Ja, en elk jaar dat je daar dichterbij komt, kun je die preciezer maken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kom je tot een begroting.
0: Hebben we hiermee het inhoudelijk gedeelte van deze stukken? Want het is het samenwerkingsakkoord komt in een definitieve vorm op 8 juli in de gemeenteraad. Ja. Maar ik ben erg benieuwd naar hoe het proces van input verlopen is. Er zijn 10 bijeenkomsten georganiseerd. Of bijeenkomsten, op verschillende manieren is geprobeerd die input te verzamelen. Vandaag is de laatste volgens mij.
1: Ja.
0: een kraam op de hoek van de Kleiweg en de Blauwstraat die daar van 10 tot 2 staat. Ik kan me zomaar voorstellen dat je daar straks naartoe gaat.
1: Daar ga ik absoluut zo naartoe.
0: Ja, precies. Ja. Dacht ik al. Dus dat is de laatste gelegenheid op dit moment om op dit stuk zeg maar input te leveren als bewoner of instelling of andere belangstellende bedrijven, ondernemers. Hoe zijn die bijeenkomsten allemaal verlopen? Die andere 9? Ik ben er niet geweest.
1: Nee.
0: Heb jij er één bij gewoond?
1: Ik heb er meerdere. Oh, sorry. Je vroeg het
2: eens. Groot gedeelte van de bijeenkomsten was tijdens kantooruren. Ik moest gewoon werken.
0: Ja, dat is lullig.
2: Helaas kon ik daar niet langs. Ik heb wel de online peiling.
0: We komen zo tegen op. Ja. Maar even de bijeenkomst en zo. Hoe is dat gegaan?
1: Ontzettend leuk. Ja, het is natuurlijk best wel spannend. Hè? Op het moment dat je daar gaat zitten en dat je denkt, nou, kom maar. En wie komt er dan? Nou, het was echt met vlagen hartstikke druk dat we met alle mensen die er dan waren, hè, vanuit de gemeenteraad of vanuit de 10 partijen, dat we niet eens iedereen één op één al konden spreken en konden helpen. Dus sommige mensen moesten ook eventjes wachten. Maar we hebben hele goede gesprekken gevoerd. De gesprekken die ik voerde gingen echt over de zorgen van mensen, oprechte feedback en kritiek op de plannen die er zijn, maar ook meegeven wat ze er goed aan vinden. Ik denk dat elk gesprek heeft minimaal wel een uur geduurd.
0: Ja.
1: Dus het is super mooi en waardevol om op die één op één manier met mensen in gesprek
0: te zijn. En heb je enig idee hoeveel gesprekken er in totaal hebben plaatsgevonden op die manier?
1: Nou, ik denk, ik doe natte vingerwerk, ergens tussen de 150 en de 200.
0: Ja. Maar zoals Stijn net al zei, het was gedurende de werktijd. Kan dat betekenen dat je toch een niet-representatieve steekproef dan doet? En dat er eigenlijk een bepaald soort mensen op afkomen?
1: Nee, we hebben 2 bijeenkomsten in de avond gehad. We hebben er eentje ook op een zondag gehad. Dus in die zin is er voor iedereen de mogelijkheid geweest om op verschillende momenten in de week en op verschillende tijdstippen in de week langs te komen. Dus we zijn ook in elke wijk geweest. Dus wat dat betreft hebben we geprobeerd de drempel zo laag mogelijk te maken en voor iedereen toegankelijk te zijn.
0: Ja, er was ook een online peiling die een redelijk beperkte omvang had qua vraagstelling. Hè. Er was een selectie van onderwerpen gekozen en een selectie van beschrijvingen van wat er in de stukken staat. Stijn, heb jij hem ingevuld en wat vond je ervan?
2: Ja, ik heb hem ingevuld en je ziet een aantal aspecten die hier terugkomen. Ik vond een deel van de vragen redelijk ingewikkeld omdat er combinaties van meningen worden
0: gevraagd. Ja.
2: Ik heb bij een aantal dingen dat 2 aspecten van het beleid worden aangestipt.
0: En dan is maar 1 antwoord op mogelijk.
2: En daar is het antwoord, je bent het ermee eens, je bent neutraal of je bent het ermee oneens. Op het moment dat je het ermee oneens bent, dan krijg je de mogelijkheid om aan te geven of het meer of minder moet. En ik vroeg me bij iedere vraag ik steeds af, maar hoe gaan ze mijn antwoord nu interpreteren? Want er waren zoveel verschillende mogelijkheden.
0: Ja.
2: Dat als ik zei, ik ben het er niet mee eens en ik wil dat je het minder doet. En welk aspect van het beleid wat je voorlegt, ik denk een concreet voorbeeld kan noemen. En dan ging het over parkeren. Parkeerbeleid. We willen op inzetten op draagvlak. Maar tegelijkertijd zal dat misschien betekenen dat het ten koste gaat van openbaar groen als er meer parkeerruimte moet worden gerealiseerd. Draagvlak helemaal voor. Dat openbaar groen, daar ben je dan minder positief over. Ja. Dat misschien moet sneuvelen. Dan wil je liever dat daar gekeken wordt of daar mogelijk andere oplossingen, creatieve oplossingen voor te verzinnen zijn. Dus je zegt, ik ben het hier niet mee eens, maar ben ik dan ook tegen draagvlak?
1: Ja.
2: En ik ben heel benieuwd hoe dat straks uit de data die jullie ermee verzamelen komt. En ja, ook een beetje van, hoe representatief is dat? Ik kom vanaf elk apparaat in mijn huis de enquête meerdere keren invullen.
0: Heb je dat ook gedaan?
2: Je test dat wel. Zit er nog iets van een check-up, een soort van unieke code die ik één keer kan gebruiken? Nee, dat zit er niet op. Dus iedereen kan het helemaal rondsturen naar al zijn politieke vrienden in heel Nederland. Om de peiling een bepaalde kant op te sturen.
1: Daar wil ik wel iets over zeggen hoor. Want daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. Kijk, wij staan daar als raadsleden met onze eigen device. Staan wij ook 10 keer die enquête in te vullen voor de mensen met wie we aan het spreken zijn. Hè? Dus we hebben inderdaad nagedacht over een unieke code die we kunnen gebruiken. Zodat je maar zeker weet dat iemand het 1 keer kan invullen. Aan de andere kant zien we ook dat er mensen in. Dat we het als gemeenteraad zelf nodig hebben of als raadsleden. Dat meerdere mensen met elkaar in één huis wonen. Hè. Dus we kunnen het ook niet zeggen van je kan het maar 1 keer vanaf een IP-adres doen. Dus we hebben met de partij die de vragen en de antwoorden verzamelt, hebben we afgesproken om achteraf met elkaar een check te doen op oké. En welke Welke ingevulde enquêtes zijn nou afwijkend op basis van IP-adres? Zien we dat er met één IP-adres heel vaak achter elkaar een enquête is ingevuld? Komt dat overeen met de momenten dat we met elkaar in die stad zijn om dat samenlevingsakkoord te bespreken met de burgers, et cetera? Ik denk wel goed om te zeggen dat dit is geen wetenschappelijk onderzoek is wat we hier doen.
0: Nee, want
1: dat is ook niet de intentie.
0: Ik heb vroeger zelf heel veel enquêtes moeten opstellen. Ja. Toen ik onder andere inspecteur jeugdzorg was. Dan leer je als eerste, je mag maar één vraag stellen. Als je iemand om een mening vraagt. En je moet niet 4 of 5 verschillende dingen in één stuk tekst zeggen. En dan vragen, wat vind je hiervan? Ben je het ermee eens of niet mee eens? Dat herken ik wel wat Stijn zegt. Herken je dat zelf ook toen je het een beetje aan het invullen was? Of?
1: Ik heb het nog niet ingevuld.
0: Je hebt het niet ingevuld?
1: Tot vandaag.
0: Tot vandaag.
1: Vandaag is de laatste dag. Ja. Ja, nee, maar wat we expres hebben gedaan is ervoor zorgen dat over elk hoofdstuk men nog de mogelijkheid heeft om een toelichting te geven.
0: Ja, heb ik wel gezien, ja.
1: En we hebben een eerste tussentijdse rapportage gekregen. En daarin zie je ook dat veelvuldig is gedaan. En dat je daarin echt goed ook de nuance kan halen over waarom mensen nou hebben ingevuld wat ze hebben ingevuld. Dus dat is absoluut heel erg helpend.
0: Ja, en nu de grote vraag, hoe wordt die input al verwerkt? En wie doet dat? En wie zorgt er dat er een definitief stuk komt?
1: Ja. Komende week gaan wij met elkaar de analyse doen. Hè, van wat staat hier nou? Wat zegt het nou over het samenlevingsakkoord?
0: En wie zijn we?
1: We, dat zijn de 10 partijen.
0: De 10 partijen,
1: het samenlevingsakkoord nu nog is. En 8 juli komt die inderdaad. Kijk, wij gaan een reactie schrijven op al die input. Dingen die heel erg duidelijk naar voren komen.
0: Ik neem aan dat er een extern bureau is die al die gegevens wel verwerkt voor jullie. Zodat je een soort samenvatting daarvan krijgt.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En wat we op 8 juli komt het in de raad. De dingen die heel erg duidelijk zijn en klip en klaar. Waar we het met de 10 partijen over eens zijn. Die zullen we daar al in hebben verwerkt. Maar voor de rest staat het open voor amendering. Dus aan de SP en aan PRO en aan GBG, maar ook aan andere partijen die wel hebben meegedaan aan het samenlevingsakkoord. Als je nou echt dingen vindt waarvan je denkt van nou, dit moet echt anders er nog in, voel je vrij om het amenderen en om daar inderdaad met elkaar een meerderheid voor te zoeken.
0: Ja, en zou het stuk ook wat concreter worden door deze input? Want er zijn ook klachten geweest, reacties geweest van de partijen die ik net al noemde. Maar ook zelf heb ik wel eens gelezen. Denk van ja, er wordt wel heel veel gezegd en heel veel aangenomen. En sommige dingen zijn redelijk uitgewerkt, andere dingen zijn compleet vaag. Dus de lack of direction, zeg maar, de duidelijke doelen voor de komende periode. Dat wat krachtiger, wat helderder geformuleerd wordt. Heb je die verwachting?
1: Nee, die verwachting heb ik niet. Dat zal niet in het samenlevingsakkoord gebeuren. Het samenlevingsakkoord is echt een richting. Hè? Dat is nou de grote lijn van wat is ongeveer de kant die we met elkaar op willen. Wat zou je er binnen kunnen verwachten? De invulling daarvan, die gaan we zien uit een uitvoeringsagenda waar de collegeleden mee aan de gang gaan. Hè? Dus de wethouders die gaan dit omzetten naar een uitvoeringsagenda en daar zullen die concrete plannen in komen te staan.
0: Ja, maar er staat heel erg veel in zo'n uitvoeringsagenda. Hoe bepaal je nou de prioriteiten waar wethouders mee aan de gang gaan?
1: Want, nou, daarvoor zullen die wethouders toch echt de stad in moeten gaan.
0: Die moeten dat zelf weer gaan doen.
1: Die gaan het onder andere zelf doen en wij gaan het ook doen. En ik hoop dat de SP daar ook richting aan wil geven. Van wat zijn nou de urgente dingen die we met elkaar eerst moeten oppakken?
0: Ja, dus die uitvoeringsagenda. Maar de slagkracht neemt daar ook een beetje mee af. Want als je wil dat dingen snel opgelost worden, moet je er vooral niet al te lang over gaan vergaderen en al te lang input gaan verzamelen. Want je moet ook dingen doen op een gegeven moment.
1: En, je moet ook dingen doen.
0: En het is nou eenmaal zo dat in onze wereld, als je zegt van ik wil iets nu veranderen, dat het vaak niet overmorgen geregeld is.
1: Nee, dus daarom hebben we ook met elkaar gezegd, hè, we werken aan het uitbreiden van die participatie gereedschapskist. Zodat je weet bij wat voor vraagstukken, in wat voor wijken, wat voor onderwerpen je welke vorm van participatie nou het beste kan inzetten. Want het is natuurlijk ook een utopie om te denken dat je alles maar telkens teruglegt. Hè? Helemaal open. Dus je gaat daar ook richting in geven. Dat zou overeenkomstig moeten zijn met het samenlevingsakkoord. En je gaat op delen waar je heel duidelijk over bent. Van, beste inwoners, beste bedrijven, beste stakeholders. Dit zijn nog de vraagstukken die we hebben. Hier willen we graag met jullie over in gesprek. Een aantal dingen die hebben we al wel moeten besluiten met elkaar. Namelijk dit, dit en dit. Ja. Ja, dus dat je in ieder geval niet de verwachting wekt. Dat
0: daar nog dingen aan te veranderen zijn.
1: Dat heeft ook te maken met openheid en transparantie.
0: Ja, want er is natuurlijk niet zo heel lang geleden een nieuwe participatieverordening opgesteld. Hè? En daar hoorde ook een soort leidraad bij. Waar alle mogelijkheden van inspraak in vermeld staan. En hoe je ook niet alleen burgers, maar ook ondernemers en instellingen daarbij bereikt. Hè? Want een woningbouwvereniging is een instelling die van groot belang is. Wat heeft de politiek nou weer voor ons bedacht? Hè? Ja. In dit geval minder sociale woningbouw. Hoe gaat dat verder in zijn werk, denk je?
1: Nou, wat wij voornemend zijn en wat we ook echt met elkaar hebben afgesproken, is om iedere keer wel die verbinding met die stad te blijven zoeken. En die opdracht die hebben we ook meegegeven aan het college, van blijf dat doen. Dus we hebben een inspraakmiddag ook gehad met verschillende ondernemers uit de stad. We zijn met het kindercollege in gesprek geweest. We zijn ook met bijvoorbeeld de club in gesprek geweest. We zijn met de burgers hier in de stad in gesprek geweest. En dat blijven we de komende 4 jaar, en ik hoop ook langer, ook gewoon echt doen.
0: Ja, en even over het instrumentarium. Er zitten nu een paar partijen ook in het college die gezegd hebben, nou, dat referendum, dat hoeft voor ons niet.
1: Nee, dat kan. Er zijn andere partijen die hebben gezegd,
0: nou, zit hij nou wel of niet in de toolkit?
1: Hij zit altijd in de toolkit.
0: Oké. Okay. Ja. Heb jij daar nog een reactie op het hele inspraakgebeuren of het betrekken van burgers en instellingen en ondernemers?
2: Nee, er worden natuurlijk best wel grote beloftes gedaan over dat er een echte hele nieuwe bestuurscultuur heerst nu in Gouda. Dus het is wat ons betreft spannend wat jullie gaan doen. Als SP hebben we ook altijd een lange traditie van de inwoners van de stad, van de buurten opzoeken. Samen met bewoners die in een sociale huurwoning wonen, waar wat aan moet gebeuren. Waar bijvoorbeeld schimmelproblematiek is, samen optrekken om dingen te doen. Het is heel fijn dat jullie als college zelf die verbinding gaan zoeken. Maar zorg ook voor mogelijkheden dat bewoners onderwerpen op de kaart kunnen zetten. En dat is iets waar wij bijvoorbeeld als SP heel veel tegenaan zijn gelopen. Dat je op het moment dat je als bewoner iets tegenkomt wat niet op de agenda van de raad staat. Dat je er heel moeilijk tussen komt in Gouden. Dus als er zo'n participatietoolkit gaat komen, zouden wij het heel belangrijk vinden dat er ook voor de inwoners zelf het initiatief komt. En wij hebben in ons verkiezingsprogramma hebben wij zelfs gevraagd van, geef de bewoners ook mogelijkheden om slechte besluiten terug te draaien door middel van een correctief referendum.
0: Daar staat volgens mij overigens iets in die toolkit, hè? Over dat burgerinitiatief volgens mij.
1: Ja, we hebben veel aandacht besteed ook in het samenlevingsakkoord aan het ondersteunen van inwoningsinitiatieven.
0: Ja, precies. Dus in principe zit het in die toolkit, maar het moet natuurlijk wel in de praktijk worden gebracht.
1: Absoluut.
2: Ja, en ook dat in bewonersinitiatieven herken ik ook vooral van groen moet je doen, de mooie moestuin die wij in de wijk bijvoorbeeld ook hebben met een aantal bewoners. Maar maakt het ook heel expliciet dat je dan ook echt agenderingsmogelijkheden in de gemeenteraad hebt. Wat in het verleden dan toch wel een beetje een soort van kaasstolp werd waar je slecht doorheen kwam. Als buitenstaander. Dat hebben we als SP ook meegemaakt omdat we een tijdje daarbuiten waren. Zorg dat die mogelijkheden ontstaan en dat die openheid die waar jullie het over hebben, dat die ook echt voelbaar wordt voor de inwoners van Gouda.
1: Nou ja, maar ook via de politieke partijen. Dus ik vraag ook echt en ik nodig de SP ook wel echt met open armen uit van agendeer dat dan ook.
2: Ja, nou,
1: en zoek partijen die dat met jou willen doen.
2: Ja.
1: Want we hebben met elkaar gezegd, dit gaan we hoe dan ook met 13 partijen doen de komende 4 jaar. En daar zullen we elkaar voor moeten opzoeken.
0: Ja, overigens is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk wie uiteindelijk het definitieve samenwerkingsakkoord zullen ondertekenen. Hè?
1: Correct,
0: want er waren een aantal partijen, onder andere het CDA, maar misschien vergeet ik er één. Ja, 21 waarschijnlijk ook, die toch wel een voorbehoud hebben gemaakt van ik wil eerst het definitieve stuk zien voordat ik mijn handtekening daaronder zet. Hoe kijk je daarnaar? Heb je goede hoop dat goed komt?
1: Nou ja, absoluut heb ik dat. Ik denk echt dat we met elkaar een ontzettend mooi proces hebben gehad. En waarin er voor iedereen alle ruimte is geweest om input te leveren. Iedereen heeft iets moeten laten gaan. En iedereen heeft iets gewonnen. En er ligt denk ik een mooi gebalanceerd akkoord. Waarin ik echt hoop dat we met zoveel mogelijk partijen straks mee aan de slag gaan.
0: Ja, we gaan even naar muziek luisteren. Paris Paloma. Ik kende de artiesten niet, maar vertel er eens wat over.
1: Ja, Paris Paloma is een hedendaagse artieste. En zij komt volgende week ook op Rock Werchter, waar ik 4 dagen ga vertoeven. Maar het leuke is dat ik haar heb leren kennen van mijn dochter. Mijn dochter is een grote fan van haar. Zij is nu 12. En wat ik heel leuk vind is dat we nu in de fase komen samen dat ik dingen van haar ga leren. Dat zij mij gaat zeggen van hey, deze moet je luisteren en die moet je luisteren. En dat ik eigenlijk zie dat mijn...
0: Ik heb dat met een kleindochter van me.
1: Ja, dat is ontzettend leuk. Mijn playlist die wordt echt wel beïnvloed door wat Sanne mij allemaal aanraakt.
0: We gaan naar luisteren. Ja.

0: Ja, waar we het nog niet echt uitgebreid over gehad hebben, is het nieuwe college. Want afgelopen woensdag heeft het oude college afscheid genomen. Thierry, ook nog ereburger geworden.
1: Ja, en Michiel. Ja.
0: Ja, niet onterecht, denk ik. Want die heeft ongelooflijk veel betekend voor de onderwijs- en cultuursector de afgelopen 8 jaar. Maar wel, er zit één bekend gezicht in. Dat is Anna van Popering. Die heeft nu een iets andere portefeuille gekregen. Volgens mij ook huisvesting. Hele mooie portefeuille, denk ik. Harold Hooglander, daar kom ik zo even op. Ronald van Kuil van de VVD. Jeanne-Marie Koppers namens GOPO. En Evert hebben het al een beetje over gehad en over zijn portefeuille. Het is afscheid genomen van oude wethouders. De kandidaat-wethouders hebben zich gepresenteerd. Moesten ook een verhaaltje houden. En werden daar vervolgens ook op bevraagd. Wat is jou nog iets opgevallen bij die bevraging, zeg maar, van al die wethouders? Iets specifieks?
1: Nee, nou weet je, wij hebben natuurlijk geen, wij hebben geen vragen gesteld. Ik denk dat wij in de afgelopen periode zeer intensief ook zijn opgetrokken met de kandidaat-wethouders. Dus wij voelen ons daar niet toe genoodzaakt. Ik vind het altijd een mooie traditie dat we dat doen. Dat de wethouders de kans krijgen om zich voor te stellen en dat er een vragenronde is. Dus,
0: ja. De SP heeft wel een aantal vragen gesteld. Alleen ik heb ze niet actueel in mijn hoofd. Misschien kan jij nog herinneren waar ze over gegaan zijn.
2: Nou ja, in de brede zin was er iets heel ingewikkelds bij het bevragen van de wethouders. Dat we voor een aantal van de wethouders, eigenlijk de meeste wethouders vooraf niet wisten wat hun portefeuille zou worden.
0: Ja, dat is lastig.
2: Je wil uiteindelijk weten van past de persoon die hier zit. Heeft hij bepaalde affiniteit met. Heeft de woonwethouder iets met woningen. En heeft een beetje beeld van wat sociale woningbouw inhoudt. Dat zouden wij heel fijn vinden. Dus dat was heel lastig om voor te bereiden. Dus daar zijn we kritisch op geweest. En wat ik ook al eerder in de uitzending aanstipte. Wij zijn ook al vanaf het begin heel kritisch geweest over hoe dit proces is gelopen. Er was al heel snel, wij noemen dat dan misschien op een wat botte manier de achterkamertjes. Buiten het reguliere proces om was er al afgesproken wie er wethouders gingen worden. En in een aantal van de vragen die onze fractievoorzitter Robert Brandt heeft gesteld, hebben we daar ook op proberen te reflecteren. Van hoe kijk je daar nou op terug? Vind je dit een zuivere gang van zaken? En dat hoorden we toch in een aantal van de beantwoordingen van de wethouders vooral ontweken worden. Dan wordt er gesproken over, het is een natuurlijk proces wat er heeft plaatsgevonden bij het verdelen van de portefeuilles. En dat is van Bobbeldijk bijvoorbeeld, zei in zijn beantwoording op onze vragen. En we horen terug mevrouw Kopper zegt dat de portefeuille die ze heeft, die is haar gegund. In de beantwoording. En dat schuurt. Je probeert zo'n traject volgens ons zuiver te houden. En daar in ieder geval, als daar dingen niet helemaal goed gegaan zijn, zeker in die open bestuurscultuur die je voorstelt, dat je daar met elkaar op kunt reflecteren.
1: Ik begrijp niet wat je er nou niet zuiver aan vindt. Het is altijd zo dat de portefeuilleverdeling eigenlijk pas bekend wordt na het constituerend beraad. En de constituerend beraad kan pas plaatsvinden op het moment dat de wethouders zijn beëdigd.
0: Wanneer heeft dat plaatsgevonden trouwens?
1: Diezelfde avond nog, na de raadsvergadering.
0: Okay.
2: Ja, ik zit niet zo heel lang in de politiek. Ik begreep dat het de vorige keer bij de coalitie wel van tevoren bekendgemaakt was wat de portefeuilles zouden worden.
1: Ja, dat is omdat we toen in de gekke situatie zaten.

0: rijmt met het raadsbrede werken, samenlevingsbrede werken, wat jullie voorstellen. Hè? Dat er een klein groepje al onderling dingen bepaald heeft, terwijl je nog aan de stad vraagt van hoe vind je dat het moet gaan. En je zegt, we willen hier alle partijen bij betrekken. En je doet de voordracht met een heel klein clubje.
1: Ze hebben de voordracht met zeven partijen gedaan.
0: Met een kleine club. Je doet de voordracht niet met alle partijen in de raad. Je gaat met zeven partijen van de 13 ga je daarmee aan de slag. Dus dat rijmt niet met elkaar.
1: En daar kunnen we ons gevoel
0: niet op reflecteren. In ieder geval in de korte bevragingstijd.
2: Laten we dit wel zeggen, let's agree to disagree over dit onderwerp. Er is wel gestemd over de wethouders. Ja. De meeste hebben 26, 27 stemmen voor gekregen. En gemiddeld
0: 6-7 stemmen tegen.
2: 6 tegen.
0: Onderdeel van de SP.
2: Een enkele keer 7 geloof ik. De SP heeft ook tegengestemd?
0: Ja.
2: Tegen alle wethouders? Of?
0: We hebben bij een van de wethouders. We zullen ook nog wel openheid over geven. Over waar wij voor gestemd hebben.
2: Ja. En de anderen zijn waarschijnlijk, maar dat is een aanname, van pro geweest. Maar het is geheime stemming.
0: Met 100%
2: zekerheid kunnen we dat niet zeggen. En dan kunnen we ook. Het is een aanname. Maar even over het college gesproken. Wat wel natuurlijk verschrikkelijk uniek is, is dat de SGP met. Harold Hooglander, nu voor het eerst in 104 jaar dat ze politiek actief zijn in Gouda en wethouder hebben. Dat is een unieke situatie.
1: Dat is het ook.
2: En als ik kijk naar het feit dat deze partij geen vrouwen op de kandidatenlijst heeft staan. Dat jij ook nog eens een keer betrokken bent geweest bij het regenbooginitiatief. Daar ben je voorzitter van geweest. Kan ik me voorstellen dat toch een klein beetje schuurt. We hadden het woord schuren net al even genoemd. Of heb je daar geen moeite mee?
1: Nee, ik heb er geen moeite mee. En ja, het schuurt soms. He, dus het is denk ik allebei. Als je kijkt naar waar. Als je onze partijprogramma's naast elkaar legt, dan zul je op lokaal niveau zien dat wij veel meer overeenstemmingen met elkaar hebben dan dat we verschillen hebben. Mm-hmm. En die verschillen die zijn soms. Die gaan echt over overtuigingen. He, waar wij als D66. Echt het liefst vooraan lopen in de prides en regenboogbeleid helemaal op van ons prioriteitenlijstje zetten. Zal het voor de SGP anders zijn. Maar wij zeggen ook, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Je kunt ook op manieren, op onderwerpen echt van elkaar verschillen, maar nog steeds zoeken naar wat je samen bindt. En we hebben met elkaar afspraken gemaakt over dat. Wat voor een vorm van uitsluiting, wat voor een vorm van discriminatie. Iedereen dient daar gelijk in te worden behandeld.
2: Ja, Harold heeft nadrukkelijk gezegd dat de grondwet zijn uitgangspunt is.
1: Ja.
2: Op zich snap ik dat wel. Maar aan de andere kant, na 150 jaar vrouwenemancipatie nog steeds geen vrouwen op de lijst. Laten we hopen dat dat volgende keer anders is bij de SGP. Ik heb Harold daar een keer over gesproken. We hebben hem eerder te gast gehad en toen heeft hij nadrukkelijk gezegd van ja, ik sluit helemaal niet uit dat over 4 jaar wel vrouwen op de raad staan. Maar het is in de partij is het ons toch best wel moeilijk om dat bij de oude garde erdoor te krijgen. Dus wat dat betreft heb ik goede hoop.
1: Ik ook.
0: Laten we ook daarop blijven aanspreken dat niet iets is wat normaal is of zou moeten zijn in de Nederlandse politiek. Dat je tegen 50% van de Nederlandse bevolking zegt van jullie mogen niet op onze kieslijst. Jullie mogen ons niet politiek vertegenwoordigen.
1: Dat is niet het geval binnen Gouda.
0: Want er mogen in Gouda vrouwen op de kieslijst bij de SGP?
1: Er mogen in Gouda vrouwen op de kieslijst bij de SGP. Alleen ze zijn er niet.
2: Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen. Maar
0: bij de SGP altijd allerlei bezwaren over wat het hoofdbestuur vindt.
1: Het is een ingewikkeld thema.
0: Dat ze daar niet in meegaan en dat ze dat dus ook volgens mij actief
1: Het is een ingewikkeld thema.
0: Maar daar mogen ze blijven aanspreken. Hoeven we niet zomaar onder het tapijt te schuiven dat we met een partij te maken hebben die op deze manier eigenlijk mensen discrimineert.
2: Ook een mooie afsluiting dat we daar aandacht voor blijven hebben. Maar vooralsnog hebben we redelijk vertrouwen denk ik in het nieuwe college. En interessant experiment dat hier de komende jaren. Ik hoop dat ze het beter doen dan Jette landelijk. Want er is nu weer een prachtige voorstel op de CO2-reductie. En ik ben benieuwd of dat het in de Eerste en Tweede Kamer gaat halen.
1: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk een andere uitgangspositie. Hè, want
2: gemeente,
1: wij hebben 10 partijen die met elkaar dat samenlevingsakkoord hebben ondertekend. Dus dat geeft in ieder geval veel meer basis en richting en vertrouwen.
2: Ik wens jullie heel veel succes met jullie werk. In de komende periode. Ja, en we gaan nog even met het Dropkick Murphys. Mooie band, hè?
0: Ja, heel erg mooi. Dankjewel.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen en wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het programma waar we kennis maken met inspirerende stadsgenoten en waarin we op ontdekkingstocht gaan naar onze mooie stad. Het is vandaag 27 juni, de zomer is begonnen en we zitten gelijk midden in de hittegolf. Tijd dus om een lekkere ijskoffie of ijstee te maken, heel rustig wakker te worden in de relatieve ochtendkoelte en te luisteren naar mooie gesprekken en fijne muziek. Manon Juliger en ik, Mirjam Voets, zijn vandaag de presentatoren. En natuurlijk is Arjan er ook weer voor de techniek. Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Let's go!

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaat het een beetje?
1: Ja, het is warm, hè?
0: Nou, hè? Ja, ook in de studio vind ik het best wel warm. Dus ja. Goed, we zitten lekker te zweten hier met z'n allen.
1: Lekker te dampen.
0: Ja. Wie zijn er allemaal te gast vandaag, Manon?
1: Ja, wij hebben een hele muzikale uitzending vandaag. We gaan het namelijk hebben over het Gouda Jazz Festival. Daar beginnen we zo mee. Daan Lavie is bij ons te gast. En dan gaan we, hij gaat ons vertellen hoe de eerste dag is gegaan. Het is gisteren namelijk begonnen. En wat is vandaag nog allemaal te wachten staat op dat festival hier in Gouda. Ja. Daarna in gesprek met Jan-Willem Hes-Huzius en Fred de Groot. Zij zijn organisatoren van de Houtman Plantsoenconcerten.
0: Ja, dus evenementen weer deze zomer.
1: Allemaal muzikale evenementen. En tenslotte gaan we bellen en dat doen we met Annemarie Goudswaard. Met haar gaan we het niet over muziek hebben.
0: Nee.
1: Maar wel over het stadhuis. Want zij is namelijk betrokken of projectleider van de renovatie van het stadhuis. En wij krijgen straks weer een update van haar. Ze is al eerder te gast geweest. Om te horen of het een beetje volgens schema loopt en hoe lang we nog moeten wachten.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd wanneer die stijgers weer worden afgebroken.
0: Nou, ik ook. Dat gaan we als eerst aan haar vragen.
1: Dat gaan we aan haar vragen, ja, zeker.
0: Nou goed, gezien het weer. We kunnen natuurlijk niet echt over wat anders hebben bijna deze dagen. Maar ik dacht, laten we dan maar met een tropisch nummertje starten.
1: Laten we dat doen.
0: Met Wham! Club Tropicana.
1: Leuk.

0: Ja, gisteravond was de start van het Gouda Jazz Festival met een jazzdiner in de Gouwe Kerk. En vandaag bruist de hele stad van de jazzmuziek. 25 bands op 10 podia, zowel binnen als buiten. Ja, je kunt vandaag niet meer door de binnenstad zonder de sfeer te proeven van het Gouda Jazz Festival. In de studio hebben we Daan Lavies en hij is een van de organisatoren van het festival. En hij kan ons alles vertellen over wat er allemaal te doen is.
1: Ja, welkom Daan. Fijn dat je er op deze drukke, warme zaterdag toch even hebt kunnen aanschuiven. En om er meteen met de deur in huis te vallen, hoe was de aftrap gisteren?
2: Ja, warm, zou ik toch ook eerlijk zeggen. Maar het was echt fantastisch. Ja? Nee, we zaten in de Gouwe Kerk.
1: Ja.
2: En we hebben daar een fantastisch programma gehad. Met begin met een zangeres met een kwartet. Om even rustig in de stemming te komen. En daarna ging het echt helemaal los met Sven Hammond, misschien wel bekend.
0: Ja.
2: En Peter Beets, een fantastische pianist. Dus dan heb je twee van de meest fantastische toetsenisten van Nederland bij elkaar. En dat zweept elkaar op. Het was een hele ontspannen sfeer. Dus bijvoorbeeld Michael Varenkamp, bekende trompetist hier ook in de regio. Die zit dan in de zaal en die gaat dan even een nummertje meedoen.
0: Oh, die doet gewoon los uit de pols.
2: Dus
0: even
2: gebeuren, precies, dus er gebeuren dingen die je niet in een schouwburg ziet. Dat is gewoon een hele ontspannen, mooie jazzsfeer. En dat is voor mij ook echt waar het om gaat op zo'n festival.
1: Ja, leuk. En was dit nu het eerste keer dat jullie ook de avond daarvoor...
2: Vorig jaar was er ook een openingsavond. Dat was in samenwerking met de Schouwburg.
1: Oh,
2: en zo
1: ja.
2: zijn we eigenlijk ook een beetje met elkaar aan het ontdekken hoe we dat willen doen.
1: Ja.
2: Dus we hebben nog geen vast recept gevonden. We zijn gewoon aan het kijken hoe kunnen we de hele stad warm maken voor het festival. En welke verbindingen kunnen we leggen.
1: Ja, want het festival is natuurlijk eigenlijk al heel oud.
2: Ja.
1: Maar je bent een tijd gestopt en 2 jaar geleden of vorig jaar weer voor het eerst weer opgestart. Ze waren jullie zelf ook vroeger mensen die nu in de organisatie zitten ook toen betrokken? Of
2: ik niet. Het Randstad Jazz Festival is echt een begrip geweest.
1: Ja.
2: Als je kijkt hoe groot dat was, dan was... Nou, ik heb dat zelf niet meegemaakt, maar dat moet echt 3 dagen geweest zijn dat hier bijna niet de stad in kon.
1: Ja, dat klopt.
2: En daarna is het veel kleiner geworden en op een gegeven moment is het helemaal gestopt. Vorig jaar is het weer nieuw leven ingeblazen. En je merkt ook als je er nu mee aan de gang gaat dat heel veel mensen dat sentiment nog hebben van, oh ja, Jesus, nee, dat was altijd fantastisch. En,
1: ja.
2: hè, dus dat is heel belangrijk voor ons om nu de goede energie te krijgen.
0: Maar wat
2: goede...
0: is de reden dat het toen was gestopt?
2: Nou, daar ben ik niet helemaal bij geweest en daar weet ik niet alle details van, maar ik kan me voorstellen, het is niet makkelijk om het elk jaar ook weer financieel rond te krijgen, hè? Want het is een gratis festival. En als je alleen al kijkt wat de podia opbouw kost en wat artiesten kosten, en dan hebben we nog alle dingen daaromheen, dat is een enorm bedrag. Dus het is zeker niet vanzelfsprekend dat het lukt. Maar we hebben nu gewoon weer het gevoel dat gaat lukken. En het is voor de 2e keer nu gelukt. En daar zijn we heel trots op.
1: Maar hoe doen jullie dat dan financieel? Want heb je dat met sponsoren of subsidie? Of,
2: nou, sponsoren, commerciële partijen zijn eigenlijk voor ons het belangrijkst.
1: Okay.
2: En dan moet ik de Goudse verzekeringen met stip op 1 noemen. Maar ook allerlei iets kleinere, maar ook nog steeds hele substantiële sponsoren. Zoals een BMW dealer en Swagelok en allerlei partijen hier uit de regio die echt graag zien dat dit slaagt.
1: Ja.
0: En hebben jullie dan ook een samenwerking met North Sea Jazz Festival? Want dat is natuurlijk ook in de regio, is eigenlijk helemaal niet ver hier vandaan. Dat is onwijs groot. En het lijkt alsof jullie logo's ook een klein beetje op elkaar lijken.
2: Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk nogal meevallen dat die logo's lijken.
0: Okay.
2: Dit is ontworpen door, die wil ik ook heel even noemen, Boerma Reclame. Dat komt van de Kleiweg. Die doen al onze promotie en die hebben ook de social media gedaan. Dus dat ziet er echt fantastisch uit.
0: Ja.
2: We werken niet samen met North Sea in die zin. Vergeleken met North Sea zijn we ook wel heel erg klein.
0: Dat snap ik, maar er is natuurlijk wel in dezelfde periode. Een beetje North Sea over 2 weken, geloof ik.
2: Ja. Nou, er zijn best wel wat. Ja. Eigenlijk het festival waar we het meest mee samenwerken is het Breda Jazz Festival.
0: Okay.
2: Dat is een festival wat eigenlijk in dezelfde tijd groot geworden is, maar eigenlijk al de jaren door is gegaan.
1: Ja.
2: Het is ook voor mij persoonlijk eigenlijk de inspiratie. Ik ben als kind altijd daar naartoe genomen geweest. En ik vond het altijd helemaal fantastisch. Gewoon hoe die hele stad opleefde. En die muziek. Dus daar ben ik helemaal mee opgegroeid. En ik ga nog steeds. Ik heb nu zelf kinderen. Die neem ik ook vanaf het eerste jaar zijn ze al meegegaan.
0: Oh,
2: we zijn er altijd 3 of 4 dagen.
0: Ja?
2: Ja, dat is eigenlijk de inspiratie.
0: Speel je zelf ook muziek?
2: Nee, ik speel zelf niet. En dat is eigenlijk een beetje lui van mij. Maar ja, ik geniet dan heel erg. En dit voelt dan een beetje als een soort goedmaker. Om er toch ook een beetje in te zetten voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Oké, want vorig jaar was je ook bij de initiatiefnemers van...
2: Vorig jaar heb ik eigenlijk een kleine rol gespeeld met de kinderactiviteiten. Die doen we dit jaar weer.
1: Oh, okay.
2: En we zijn eigenlijk met een nieuw bestuur dit jaar van start gegaan. En we hebben best wel, durf ik te zeggen, hele drukke maanden gehad. En ja, best wel roerige maanden gehad om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar we zijn elke keer weer verbaasd over het enthousiasme. Als je met een idee komt, kunnen we met jullie samenwerken? Kunnen we het zo doen? Kunnen we het zo doen? De inspiratie die we van iedereen uit de stad krijgen.
1: Ja.
2: Dat is ontzettend tof geweest de afgelopen maanden. En dat is ook waarom het gelukt is.
1: Ja, en dan om even, wat gaan we vandaag allemaal verwachten? Kunnen we allemaal verwachten?
2: Precies, ja, het is 2 dagen, maar de nadruk ligt echt op de zaterdag. Dus ik heb het programma hier bij me. En als je dat dan ziet, we hadden gisteren inderdaad de openingsavond en een paar cafés die wat doen. Maar vandaag hebben we gewoon echt de hele dag muziek. En ook binnen en buiten. Dus ik zou ook zeggen aan luisteraars die gaan naar het programma, download dat eventjes. Dat
0: staat
2: op de website van het Gouden Jazz Festival staat programma. Dan kan je het als PDF downloaden met aan de ene kant het programma, aan de andere kant de kaart. Dan heb je het volledige overzicht.
0: En dan weet je ook waar je naartoe moet.
2: En dan kan je ook voor jezelf even kijken, wil ik naar buiten, wil ik naar binnen? Want er zijn ook dingen weer in de Gouden Kerk bijvoorbeeld. We beginnen straks om 11 uur heel bijzonder ook met een optreden met Iraanse muziek.
0: Oh?
2: Ja, dat is echt een crossover met traditionele Iraanse muziek en een hele bekende pianist Rembrandt Freris, die daar ook een soort jazzy interpretatie bij maakt. Maar een Iraanse zangeres die is speciaal uit Duitsland gekomen voor dit concert. Dat is, moet ik zeggen, hetgene wat het meest ver afstaat van traditionele jazz.
1: Ja.
2: Maar voor de rest hebben we soul, funk-achtige muziek. We hebben denk ik de beste 2 trompetisten van Nederland.
0: Erik Vloeimans, zag ik op het programma. Wel, heb je echt een grote naam.
2: Dat is echt wel, ja, ik denk de grootste, de beste.
0: Hoe heb je dat voor elkaar weten te krijgen?
2: Ja, daar moet je wel voor betalen inderdaad.
0: Maar, okay, maar dat doe je dan met de sport.
2: We hebben ook een hele goede programmeur. En dat is tevens ook een artiest die vandaag optreedt. Dus Michal Varenkamp. Die brengt ook nog een ode aan 100 jaar Miles Davis. In mei was het de 100ste geboortedag van de... Miles Davis hebben we net gehad. En hij vertolkt die muziek op fantastische manier. En dat is achter de Gouden Kerk. Achter de Sint-Jan.
1: Ja.
2: Dus dat is een heel mooi stuk zo onder de platanen in de schaduw. Dus ik hoop dat het daar gewoon ook goed uit te houden is. En dat mensen daar ook gewoon gaan genieten.
1: Ja.
0: Hij is die tweede goede trompetist.
2: Ja, precies. Ja, dat zijn eigenlijk in mijn beleving de 2 beste trompetisten van Nederland. Die spelen hier vandaag.
0: Okay.
2: We hebben gisteren de 2 beste toetsenisten gehad. En vandaag de 2 beste trompetisten. Dat durf ik wel te zeggen. En dan zou ik nog graag 1 iemand even... Nou, Dutch Swing College Band is voor veel mensen bekend. Dat is echt, nou ja, Die Hard Dixie muziek.
0: Lekker, daar kun je een beetje op dansen.
2: Precies, dus een beetje dansen, maar dat is ook top. En Paulus Schaefer, dat is een gitarist uit de Sinti-gemeenschap in Oost-Brabant, komt hij vandaan. En die speelt Django Reinhardt-achtige muziek. Oh. Ik weet niet of dat jullie wat zegt.
1: Maar wel. Ja.
2: Ja, dus Gypsy Jazz, bekend van het Rosenberg-trio. Hè? Ja, dat is ook allemaal dezelfde traditie die teruggaat tot Django Reinhardt, is de grote godfather van die muziek.
1: Ja.
2: Dat is geweldig om dat mee te maken. Dus als ik iemand een tip nog mag geven, waar moet ik even bij zijn? Dat is ook gewoon wereldklasse. Hij reist vandaag vanuit het Django Reinhardt Festival in Fontainebleau. Daar heeft hij gisteren gespeeld. Zit nu in de auto en speelt hier in Gouda straks. En dat is gewoon echt wereldklasse.
0: Oké, dus dat zijn echt grote namen. Heb je ook nog een soort lekkere big band?
2: De Dutch Swing College Band is een big band.
0: En
2: Erik Vloeiman speelt met Licks and Brains. Dat is een soort modernere big band. Dat gaat wel meer popachtig, meer dromerige sferen zitten daarin. Dat hebben we ook. Ja, en ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen van we hebben ook nog gouds.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk om.
2: Dus we hebben
0: natuurlijk ook
2: de Funky Bastards heeft een goudse component.
1: Okay.
2: Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Jacob Smit is trompetist.
1: Okay.
2: Die geeft ook muzieklessen hier bij de Garenspinnerij. Maar we hebben ook Nina Jip-Simone, zangeres. Echt een opkomende jonge zangeres. Die staat op de markt vanavond.
0: Nina Jip-Simone. Dus even tussen Nina Simone gezet.
2: Exact. En Paul van der Veen. Ik keek op zijn website. Ja, die speelt gisteren toen ik hem belde om nog even door te nemen of alles doorging. Toen stond hij met het Metropoolorkest te repeteren. En die heeft op zijn website weliswaar staan iets met Amsterdam. Maar die woont gewoon in Gouda.
0: Oh.
2: Dus die hebben we hier ook gewoon. Hè? Dus we hebben heel veel, soms een beetje verborgen
0: bijna
2: onbekend gouds talent.
0: Ja.
2: En echt niet alleen maar in de amateursfeer. Totaal niet.
0: Nee, het zijn echt goede mensen.
2: Juist. Ja. En die willen we hier ook gewoon een podium geven.
0: Ja. En wat is nou jouw rol vandaag?
2: Ja, ik ben met eigenlijk een heel compact bestuur hebben we dit in elkaar gezet. Het was echt heel hands-on. Dus mijn rol is dat ik straks als we hier klaar zijn heel snel naar de Garenspinnerij ga. Daar is het kinderprogramma.
1: Oh.
2: Kinderen gaan knutselen. En een muziekworkshop doen. Dus we gaan even kijken dat dat goed opstart. En die maken dan een kleine parade hier door de stad.
1: Oh, wat leuk.
2: En die eindigen bij het podium achter de Waag. En daar staat al een hele goede Dixieland band, of nou ja, een looporkest eigenlijk, echt in een nieuwe Leans traditie, de Ono Jazz Band uit Berg op Zoom. Die staan daar klaar. En dan gaan ze even samen een klein concertje geven. En dan hebben die kinderen even een podium. Dus ja, ik hoop.
0: En hoe laat is dat?
2: Dat begint om 11 uur. Oh. En ik hoop echt daar. Eigenlijk roep ik bij deze iedereen op die nog heel snel op de fiets kan springen. Kom er naartoe. Kijk of er nog even een plekje is bij de workshops. Er zijn vast ook een paar afmeldingen geweest. Dus dat gaat vast werken. Zeker ook bij de muziekworkshops voor kinderen. Gratis toegankelijk. En dan lopen we in een vrolijke parade de stad door. En dan eindigen we bij het podium achter de wagen.
1: Leuk. Hey, we moeten het denk ik ook even hebben over het weer. Want jullie hebben echt gisteren ook top overleg gehad of het überhaupt wel door kon gaan.
2: Zeker. Ja, gisteren wel. Het advies was geloof ik om je rustig te houden gisteren. Maar dat is mij in ieder geval niet gelukt.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Ik ben de hele tijd op en neer gefietst naar het stadhuis voor meerdere overleggen. En ik wil sowieso iedereen bedanken die met ons mee heeft gedacht. Ook vanuit de festivalorganisatie van Grand Canyon die bij ons mee helpt. En we hebben goed met elkaar gedacht wat is verantwoord en wat is niet verantwoord.
1: Ja.
2: En we hebben hier gezegd, ik heb alle artiesten gisteren gebeld om te kijken, ben je er oké mee om te gaan? Vraag ook binnen je eigen groep wat gaat en niet.
1: Ja.
2: Nou, we hebben ook één club die zou komen waar echt 70ers en 80ers van plan waren door de stad te lopen met een sousafoon op hun rug. Ja, dat moeten we gewoon niet doen.
1: Nee.
2: Maar voor de rest hebben we gedacht dat het verantwoord is en hebben extra maatregelen genomen. Er zijn 900 flesjes water voor de artiesten. Er zijn nog flesjes water die worden uitgedeeld door de Goudse. We hebben extra schaduwplekken gecreëerd. Nou, we adviseren natuurlijk iedereen goed zelf te raden te gaan wat verstandig is. Ja. Voldoende te drinken, in te smeren, hoedje mee.
1: Ja.
2: Ja, en we hebben binnen- en buitenlocaties. Dus verplaats jezelf naar een plek waar het prettig is.
0: Jij zei wel van, het is dit weer is wel een beetje jammer. Want je verwacht wel dat er daardoor ietsje minder mensen toch...
2: Ja, dat verwacht ik wel. En ook, het is ook één van de poten. Gelukkig niet alles, maar een deel hangt ook af van horeca natuurlijk. Hè? Dus horecaomzet zal vandaag ook echt niet zijn dan als we lekker 25 graden hadden gehad. Dat moeten we... Ja, en dat is het risico. Vorig jaar was het regen.
1: Ja.
2: Was ook niet ideaal.
0: Ook jammer.
2: En nu hebben we dit. Laten we ervan uitgaan dat we volgend jaar gewoon 25 graden en een lekker zonnetje hebben.
0: Ik denk dat drie keer wel beter is dan regen hoor. Ja. Want het regen blijft echt iedereen. Ja.
1: Maar dat kost jullie natuurlijk ontzettend veel extra werk zo. Als klein compact bestuur.
2: Ja.
1: Om even dit allemaal nog te regelen.
2: Nou, eigenlijk formeel zijn we met z'n drieën. En we hebben nog wel een programmeur, Micha Varenkamp. Die echt de artiesten benaderd heeft voor onze planning. En we hebben vrijwilligers, laat ik die hier ook even noemen. Dus we hebben een hele groep vrijwilligers die ook nu bezig zijn fietsen weg te halen bij de podia.
0: Dat zag ik toen ik hierheen fietste.
2: Ja, zeker.
0: Shirtjes aan en die zijn daar fietsen aan het weghalen.
2: Absoluut. Ja, en die hebben vandaag allerlei taken. Dus ontvangen van de artiesten. Het begeleiden van de bands, stage management noemen we dat. Hè? Dus de tijd in de gaten houden, drankjes halen voor de artiesten. Gisteren hebben de mensen gestaan bij de deur om alles te controleren, ook voor de openingsavond. Dus ja, zonder die vrijwilligers, en die hebben ook eigenlijk pas heel kort geleden allemaal bij elkaar gekregen, was het ook allemaal absoluut niet gelukt. Dus ook heel veel dank daarvoor.
1: Ja, en dat zijn allemaal mensen uit Gouda die gewoon van jazz houden en die denken, ik vind het fijn en belangrijk.
2: Ja, je vindt bijna allemaal uit Gouda, maar ook nog, ik weet dat er ook iemand uit Zoetermeer komt. En er komt iemand uit Vlaardingen gisteravond gereden. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Hoeveel zijn jullie in totaal?
2: Ik denk dat we een vrijwilligersgroep van 20 ongeveer hebben op dit moment. Maar dat kan de komende jaren, ik denk zowel het bestuur als onze vrijwilligersgroep kan echt nog wel wat groeien. Ik weet dat als we het op deze manier blijven doen, krijg ik het thuis ook niet nog heel veel jaren verkocht.
0: Nee,
2: het moet allemaal.
0: Want jij doet dit ook naast je
2: Zeker. Dit doe ik ook naast mijn werk en een gezin, dat klopt. En dat is best wel heftig geweest de afgelopen maanden.
0: Dat geloof ik.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen.
0: Nou, je maakt ons in ieder geval ontzettend enthousiast wat er nu opgebouwd wordt in de stad ook. Ik heb al verschillende dingen gezien.
1: Ja.
0: De vrijwilligers zijn bezig, dus het kan alleen maar goed komen.
2: Het is gewoon echt...
0: Het programma is mooi.
2: Echt een topprogramma. Dus ik zou zeggen... Kijk, wat jammer hiervan is, heel veel mensen zeggen, wie komt er? Komen de grote namen? Dan zeg je, wie ken je? Ja, Hans Dulfer.
0: Ja.
2: En dan, misschien ken die Dulfer. En dan zijn wie nog meer? Ja, dan houdt het op. Dus ja, dan kan je geen festival op programmeren. Hè? Dus dat is het probleem een beetje met jazz. Maar dan zou ik zeggen, laat je verrassen. Daar doen we het ook voor, dat mensen iets tegenkomen wat ze niet kennen.
1: Ja.
2: Ik kan jullie beloven, er staat echt topkwaliteit. En als je het ene podium niet leuk vindt, dan loop je gewoon even iets verder.
1: Ja.
2: Hè, dus ik zou echt iedereen uitnodigen. Als je gezond van lijf leden bent, kom naar buiten. Maak een rondje. En laat je verrassen.
0: Laat je verrassen. Nou,
1: petje op, zonnebril op.
0: Zonnebril op, een flesje mee en ga ervoor. Daan, dank je wel voor dit gesprek. Heel leuk. Fijn dat je op deze drukke dag even tijd wilde maken om dit nog even te doen. Daar zijn we heel blij mee. Het programma is dus te vinden op goudajazzfestival.nl.
2: Zeker.
0: Kan je het gewoon even zien. Ook een plattegrondje. En wij gaan nog even luisteren naar een echt jazznummer dat Daan voor ons heeft klaargezet.
1: Yes, I want a boogie.

0: Ja, een mooi nummertje. Kun je vanavond ook live luisteren naar Marlon Pichel was dit. De Houtmanplantsoenconcerten zijn al jaren een begrip. En een serie gratis openluchtconcerten in het Houtmanplantsoen. Die de stad in de zomermaanden laten bruisen. En dit jaar worden de concerten voor de 31ste keer georganiseerd door Stichting Evenementen Gouda. En te gast is Jan-Willem Heshuzius. Hij gaat ons vertellen waarom de concerten zo uniek zijn. En hoe het programma voor 2026 eruit ziet.
1: Ja, welkom Jan-Willem. We hebben ook een geïnteresseerde toehoorder. Joke, die heb je meegenomen. Je bent voorzitter van de stichting.
2: Dat zeggen ze, ja.
1: Dat zeggen ze, oké. Okay. Ik heb even een out-of-the-box vraag. Maar als jullie nou met je ogen dicht denken aan die Houtmanplantsoenconcerten. Wat is dan het eerste dat je voelt of denkt?
2: Dat het swingt. Dat we heerlijk kunnen dansen. En dat we mensen blij maken.
1: Oké. Okay. Dat zijn hele mooie woorden.
0: Ja,
1: vind je niet meer?
0: Zeker, heel mooi.
1: Even voor het is een begrip, de Houtmanplantsoenconcerten. Maar toch, je bent net nieuw in Gouda. Je kent het niet. Wat is het?
2: Dat is als je daar komt, dan is het A. Dat is voor Nederlanders heel belangrijk. Vrij entree.
0: Ja.
2: B. Het is de bedoeling als je komt dat je mooi weer meeneemt. En dat je enorm verrast wordt door de kwaliteit die wij proberen te brengen aan bands, aan muziek. En dat je enthousiast gemaakt wordt en elke keer komt.
0: Ja.
2: Het is in de zomer 10 zondagen.
1: Het zijn veel.
0: Ja, 10 keer. En het is dus in het Houtmansfantsoen. Wat op zich logisch is als daar in de naam zit. En dan hebben jullie zo'n mooi. En hoe heet het ook officieel weer? Ik ben even vergeten hoe dat heet. Waar de mensen op zitten.
2: De carousel.
0: De carousel, ja. Dus die kent iedereen denk ik wel. Daar zijn de concerten dan.
2: Ja, ja. Die huren wij overigens van de gemeente. Ja, dat weet men niet.
0: Nee.
2: Maar die wordt keurig gehuurd van de gemeente.
0: Oh.
2: Daar krijgen we een rekening voor. En die is al netjes betaald.
0: Kijk, dat is fijn. Maar ik wist niet dat ik dacht dat het gewoon publiek was.
1: Ja. Hey, en Joke, Fred, je hebt Joke mee. Jan-Willem, je hebt Joke meegenomen. Je zou Fred meenemen, want dat is een programmeur, maar die voelt zich niet zo lekker. Wat is jouw rol bij de Houtmanplantsoenconcerten?
3: Ik ben vrijwilliger en ik ga in de pauze rond met het bakje. Want het is weliswaar vrij entree. Maar het kost natuurlijk mega veel om het te organiseren. Dus we halen wel geld op met een leuk bakje. En dan kunnen mensen wat ingooien. Dat hopen we dan ook altijd. Het is niet verplicht, maar wel gewenst, zeg ik altijd. En er zit ook een QR-code op. Dus als je geen contant geld bij je hebt, is geen excuus. Kan je gewoon met je telefoon de QR-code
1: heel slim,
3: scannen.
1: Heel handig. Ja.
3: En dan lekker toch betalen. En dat vinden we heel fijn, want we hebben dat geld hard nodig.
0: Ja. Hey, en het is voor de 31ste keer dat het nu wordt georganiseerd. Hoe is het ooit begonnen? Hoe is het idee ontstaan eigenlijk? Weet je dat? Ja,
2: het ontstaan is, ik ben de naam van de eerste, van de oprichter, ben ik eventjes kwijt. Maar,
1: Was dat Wil Kraaienveld?
2: Sorry?
1: Wil Kraaienveld?
2: Je hebt gelijk.
1: Dat.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Ja.
2: En het is ontstaan uit een behoefte om de mensen in de zomer die niet op vakantie zouden kunnen, gewoon wat vermaak te bieden.
0: Ah, okay.
2: Nou, en ik zou je vertellen, dat is goed gelukt.
0: Ja,
2: ja.
0: Leuk.
1: Want er komt veel publiek op af.
2: Wij hebben tussen de 800 en de 1200 mensen per zondag. En dat zijn veel mensen.
0: Ja.
2: We hebben ook de vrienden van het Houtmansplantsoen. Die betalen 20 euro per persoon. En daar krijgen ze 10 keer, als ze 10 keer komen, een stoel voor.
1: Oh, ah. Dan kun je dus ook lekker zitten.
2: Dan kun je lekker zitten.
0: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk 2 uur, kan een hele jaar als je dan moet staan. Dat kan lang zijn.
0: Ja, maar mag je ook zelf een stoel meenemen?
2: Je mag natuurlijk je eigen stoel meenemen.
0: Ja.
2: En we hebben stoelen over, die kun je ook huren.
0: Oh, ja.
2: Ja, voor 2 euro pp of per stoel.
0: Ja.
2: Nou, dat is nog te overzien,
0: ja,
2: lijkt mij.
0: Ja. En zo kom je ook een beetje financieel rond.
2: Nou, we hebben natuurlijk een x-aantal belangrijke sponsoren.
0: Ja.
2: Ja, waarvan het contact met de gemeente Gouda voortreffelijk is.
0: Oké. Okay.
2: En dat is tevens onze grootste sponsor.
1: Ja. Zij geven subsidie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel belangrijk bij dit soort evenementen natuurlijk.
3: En mensen nemen niet alleen een stoel mee, maar nemen ook een kleedje mee. Hele familie zie je daar op een kleedje zitten met een drankje erbij. Er is ook een cateraar, dan kun je drankjes kopen. Ik vind alles heerlijk. Dus je hoeft geen dorst te lijden. Neem vooral zondag veel water mee, zou ik zeggen.
1: Het is tussen 2 en 5 of zo, is het?
3: 2 en 4.
1: 2 en 4, oké. Okay.
3: Ja, dus
1: en heb je dan 1 act meestal? 1 artiest of meerdere?
2: Nee, dat is 1 groep. Mm-hmm. En die hebben uiteraard een pauze. Ja, in die 2 uur. En af en toe duurt het tot 4:30. Want als ze erg goed zijn, dat zijn ze. Daar staat onze programmeur voor. Dan geven ze ook wat toegiften.
1: Oh,
2: ja, dus dan... Dat is bij ons dus ook het geval. Die kreet hebben we gewoon overgenomen van het jongere publiek. Ja, we want more.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. En... heb je ook nog dat je dan ook bijzondere reacties krijgt van bezoekers? Of wat krijgen jullie terug?
2: Ja, ja, zeker. Wij worden soms aangeschoten van wanneer begint het nou?
0: Oh, ja.
2: We hebben er zo'n zin in.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: En welke groepen komen er? Heb je al een flyer? Nou, die flyers die zijn er.
0: Ja.
2: Die liggen klaar. En iedereen kan dan zien wat het volgende concert inhoudt.
1: Die liggen klaar. Ja, jullie hebben ze meegenomen naar de studio. Ja. Maar het is natuurlijk... jullie delen ze ook uit of zo in de show?
2: Nou, we delen ze uit in de buurt. Want je moet de buurt, onze buurtgenoten van het Houtmansplantsoen, die moeten op de hoogte zijn van wat ze te wachten staat. Ja, het aantal decibel, dat wordt altijd beperkt. Dat kunnen we regelen. Maar om voor de wat oudere mensen is er op, en dat is toch wel een verrassing, 16 augustus, een van de tributebands van de Beatles.
1: Oh, nou. Maar dat is ook leuk voor jongeren.
0: Dat zeggen.
1: Dat is voor iedereen leuk.
2: Ja. Ja. Zeker.
1: Dat vinden we allemaal leuk.
2: Ja.
3: Nee, maar er zijn sowieso heel veel programma-onderdelen die voor jongeren ook leuk zijn. En wat... Ik ben altijd heel benieuwd wie ik weer zie daar. Want er zijn altijd heel veel vaste bezoekers.
0: Ja.
3: En wie... wie komt na de winter weer terug? Wie kan weer terugkomen? Misschien een beetje minder bewegelijk, met mobiel. Maar ik ben echt heel benieuwd wie we dit keer allemaal
1: dan,
3: weer
1: dan,
3: gaan
1: dan
3: zien.
1: Dan heb je het over bezoekers.
3: Bezoekers, of, ja. Ja.
1: En dan die artiesten. Want jullie noemen net al onze programmeur, die is heel goed. Waar letten jullie op wie je programmeert en wie er komt?
2: Wij letten op het feit dat er voor ieder wat wils is. Ja, het moet niet zo zijn dat we een band... Ik noem een voorbeeld. Ik ben zelf een fan van Boogie Woogie.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat vind ik geweldig.
0: Yeah.
2: Maar om nou 2 uur lang Boogie Woogie aan te moeten horen... dat kan voor een heleboel mensen een opgave zijn.
1: Yeah.
2: Dus... onze
1: week.
2: Programmeur is Fred de Groot, die is dermate ervaren dat hij zegt, Willem, dat kun je wel willen, maar ik doe dat op mijn manier.
1: Ja. Maar zit er een soort boogie of een jazz component aan?
2: Jazeker, dat zit er ook bij. Ja, natuurlijk.
1: Maar ook klassiek?
2: Ja. Louis Swing Orchestra. Ja. Nou, dat swingt de pan uit.
1: Ja, ik zie ook Latin staan.
2: Ja.
1: Moderne country. Dus het is echt voor alles
2: en wat denk je van niet Rowenaise, maar Douwenaise.
1: Ah, ja.
2: Op 19 juli, de tribute band van...
1: Leuk.
2: Nou,
0: leuk.
2: Ja. Hey, dat zijn van die mooie programma's, onderdelen. En Fred die plant dat perfect.
0: Ja, en morgen is de eerste.
2: Morgen is de eerste.
0: En dan wat staat er dan op het programma? Wat kunnen mensen morgen
2: De One and Only met Peter Luce. Er komen zelfs mensen uit Haren om naar die band te luisteren.
0: Oh, echt?
1: Wat voor muziek is het?
2: Ja, ja. Wat zeg je?
1: Wat voor genre is het?
2: Uiteraard populair. Maar het is een flinke portie theater met plezier op het podium. En want stilstaan, dat is geen optie.
1: Nee, oké. Okay. Dus er wordt gedanst.
2: Ja.
1: Joke,
3: enorm veel gedanst. Ja. Ik verheug me daar ontzettend op. Het is heerlijk om te swingen. En ik zie elk jaar mijn nichtje die zich al helemaal uitdost voor die. En meer mensen hoor, die dus echt jaren. Weet je nog? Van die petticoat.
1: Ja, weet je dat? Dat ja. Dik, ja. Oh ja.
3: Leuk. Ja. Heerlijk. En, ja, echt heerlijk.
1: Het publiek is dus ook echt gemengd. Dus niet alleen de ouderen, maar ook kinderen, gezinnen, jongeren.
3: Ja.
2: Dat wel. Alleen ons publiek is over het algemeen 30 jaar en ouder. En de mensen die op het gras komen, die worden, en dat zijn hele gezinnen, die worden verrast door leuke muziek. En die vinden dat ook leuk. En dan heb je kans dat ze daar een paar keer weer komen. Want wij willen graag een beetje verjongen.
0: Ja, en hebben jullie ook nog dat je denkt van nou, we hebben ook echt wel nieuwe vrijwilligers nodig. Of dat mensen zich ook kunnen aanmelden eventueel.
2: Ja, dat is het punt. Wij krijgen, omdat we, ik zeg het eerlijk, bekend zijn in Gouda en wijde omstreken, krijgen we ontzettend veel bands die zich aanmelden.
1: Oké, dus we moeten echt keuzes maken.
2: En we moeten echt keuzes maken. En daar is nogmaals Fred een meester in.
1: Fred, ja.
3: Maar hebben we nog vrijwilligers nodig?
0: Ja.
2: Ook vrijwilligers.
1: Ja, dat is een goede. Dat wil Joke weten. Want Joke is natuurlijk vrijwilliger.
0: Ja.
1: Die wil weten, krijg ik nog collega's?
3: Krijg ik nog collega's erbij.
0: Heb je ze nodig, Joke?
1: Joke, wat vind je zelf?
3: Ik ben natuurlijk elke zondag dan aanwezig met die bakjes. En daar hebben we op zich genoeg mensen voor. Maar ik weet niet of het nog achter de schermen nodig is. Want er moet gewoon heel veel werk achter de schermen ook gebeuren. Weet je, het helemaal bijhouden van alle vrienden van. Dus het bestuur doet heel veel. Ik weet niet of de website moet bijgehouden worden. Ja. En daar heb ik geen zicht op of dat nog nodig is.
2: Ja,
3: en jij wel?
2: Ik heb daar wel zicht op. En het is altijd fijn om vrijwilligers te krijgen.
0: Ja.
2: Ja? Maar die moeten dan wel kunnen worden ingezet op bepaalde specifieke delen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, en we hebben een jonge vrouw die de website doet. En we hebben mensen die zorgen dat zo'n folder voor elkaar komt.
0: Ja, dat is altijd veel werk.
2: Maar goed, er zijn ook mensen die nodig zijn om stoelen klaar te zetten. Ja, wij beginnen morgen om 12 uur.
3: Overmorgen.
2: En we zijn om 5 uur klaar.
0: Ja. Dan wordt het hopelijk zondag ietsjes minder warm. Hè?
2: Het is morgen. Wij zijn blij verrast dat het morgen een graad of 26 wordt. Met een zonnetje.
1: Ja.
2: Eigenlijk kan het niet mooier.
0: Nee, precies. Zeker.
1: Het wordt een mooie dag, denken wij.
0: Ja,
1: en wij hebben er heel veel zin. We zien een prachtig programma. Dat, gaan we foto's maken. Gaan we ook op de socials zetten. Ik geef jullie onwijs bedanken. Het was een leuk gesprek. Weer over muziek. Hè?
0: Ja.
1: Houtman Plantsoenconcerten. Jan-Willem, Joke. De eerste editie van 2026 vindt dus plaats morgen. Tussen 2 en 4. In het Houtman Plantsoen. Ja, kan eigenlijk niet missen. Ga er gewoon naartoe.
0: En de website kan je kijken. Voor
2: En nog één ding.
1: Ja.
2: Kom echt op tijd.
1: Kom op tijd.
2: Want het wordt morgen weer druk.
0: Ja.
2: 1:30 heb je een stoel. Kun je zitten. En kom op tijd.
1: Ja. Want anders dan kan je niet meer kijken.
0: Dan moet je staan.
1: Ja. Goeie oproep. Iedereen is van harte welkom, maar kom op tijd. En check de website, zou jij zeggen.
0: We gaan naar muziek, hè?
1: We gaan nog even naar muziek.
0: Volgens mij hebben we een leuk nummertje.
1: Ja, we gaan naar een leuk nummer luisteren. Ja.
0: En dat heb je uitgezocht.
1: Ja, 2 weken geleden trouwde mijn zusje. En ze hadden daar zulke leuke muziek voor uitgekozen. Allemaal van die... Ja, we hadden vroeger... side note, maar we hadden vroeger zo'n film die we altijd keken. The Parent Trap. Dat was met Lindsay Lohan. En daar zaten allemaal leuke Beatles nummertjes in. De Beatles dus, vandaar. Dit is geen Beatle nummer, maar wel een gouden ouwe. Die draaide zij ook. En dat heet This Will Be An Everlasting Love van Natalie Cole.
0: Ja, leuk.

0: Ja, Gouds nieuws. Heb je nog een nieuwtje, Manon?
1: Wat ik zo leuk vond, dat las ik deze week. En ik hoorde ook van iemand die toevallig nu tegenover me zit dat het echt klopte. dat Cinema Gouda de deuren opende gratis voor bezoekers van 65 jaar of ouder. Zodat ze wat verkoeling konden krijgen tegen de hitte deze week. Ja. Oftewel, mensen van 65 jaar of ouder konden gratis naar de bioscoop.
0: Ja.
1: Allemaal leuke films. En wat zag jij nou gisteren? Jij ging naar de bios.
0: Ja, en ja, even voor de, ik ben dus niet 65. Ja. Ik heb gewoon een kaartje gekocht gisteren. Maar de hele zaal zat vol.
1: Ja.
0: Ja, dus het was inderdaad lekker cool.
1: Ja?
0: Het was een hele mooie film. En,
1: welke film was je naartoe geweest?
0: Los Domingos.
1: Oké. Okay,
0: echt prachtig. Ik ken het ook niet, maar het was echt
1: mooi film. Films. Aanrader. In die hitte tijden is het dus goed om naar de bios te gaan.
0: Zeker.
1: Ja?
0: Het was heel druk.
1: Het is toch echt wel heel aardig of goed van zo'n cinema dat ze dat dan...
0: Ja, super tof.
1: Yes. Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan naar het... Naar de renovatie van het stadhuis.
0: Ja,
1: dan gaan we spreken. Want dat gaan wij doen, zoals wij dat altijd doen, met Annemarie Goudswaard. Anderhalf jaar geleden was zij ook bij ons in de studio. Ze was in de uitzending om te vertellen wat er allemaal ging gebeuren bij de renovatie van het stadhuis. Intussen is er weer een hoop gebeurd. Als inwoners kijken we natuurlijk al een tijdje naar die stijgers op de markt. En wij zijn benieuwd hoe het gaat en of alles een beetje op schema loopt. Of het allemaal binnen budget blijft. Annemarie die is op Texel, begrepen wij. En zij is nu aan de telefoon om ons een update te geven.
0: Ja, welkom Annemarie.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen, ja, lekker op Texel.
2: Ja, zeker. Iets koeler hier.
0: Ja, dat dus dacht
2: dat
0: zei ik ook
2: aangenaam.
0: Al. Ja, ja. Ja, lekker.
2: En tegelijkertijd, ik vroeg net ook al aan de geluidsman, hoor je de mail op de achtergrond? Nou, die horen jullie wellicht wel, maar ik hoop dat ik ook te verstaan ben.
1: Ja, maar dat doet helemaal goed aan het sfeertje. Dat horen we graag.
0: Ja.
2: Heel fijn.
0: Om maar gelijk mijn nieuwsgierigheid te stillen, tot wanneer staan de stijgers er nog, denk je?
2: De stijgers, ja, die zijn gefaseerd aangebracht. Want jullie zien nu als je op de markt staat dat het stadhuis helemaal in de stijgers staat. Hè? Dat is voor een hele korte periode, hopen wij, zo kort mogelijk. En dat heeft te maken met de werkzaamheden natuurlijk aan de gevel. We zijn de gevel aan het schoonmaken, maar ook aan het restaureren. Dus het natuursteen, vooral aan de voorkant, er zitten scheuren in. En die worden één voor één eruit gehaald, die blokken. En die
1: Eén
2: worden...
1: voor één? Oh.
2: Ja. Ja, dat is echt een hele klus. Je moet je voorstellen dat die natuursteen die zit vast met staal als een soort verankering in de gevel. En dat staal is gaan roesten. En staal kan 7 keer de grootte worden van datgene wat het is. Hè. Dus stel dat je 1 centimeter staal hebt, kan het uitzetten tot 7 centimeter.
1: Zo.
2: Dus je kan je wel voorstellen, dat is bij ons uiteraard niet het geval, maar als staal uitzet dat die natuursteen ook gaat werken en dus ook kan gaan scheuren. Nou, dat is gebeurd bij het stadhuis. En daar zijn we mee bezig. En in principe gaat dat gelukkig allemaal heel goed, maar die stijgers zijn dus wel even nodig om die werkzaamheden te kunnen doen.
1: En tot hoe lang dan nog?
0: Ja, tot hoe lang?
2: Ja, dus de kant van als je voor het stadhuis staat links, die hopen we echt wel voor de zomervakantie of net daarna na de bouwvak weg te kunnen halen.
0: Oh, wauw.
2: Ja, en ik had al een poosje geleden contact even met dat mensen over hoe zit dat nou precies rondom Sinterklaas intocht, hoe ziet het stadhuis er dan uit? Wij verwachten dat op dat moment gewoon ook die andere kant dan alweer vrij is gegeven.
1: Oh. Maar gaat het bij Kaarsdicht, begreep ik, gaat verplaatst worden?
2: Ja, in ieder geval de kerstboom komt waarschijnlijk aan een andere kant te staan.
1: En dat heeft wel met de verbouwing te maken? Of?
2: Ja, dat heeft met de verbouwing te maken. Omdat wij het bouwvak wat we nu gebruiken voor de werkzaamheden, dat is nu op de ster. Hè? Dus daar staat de kerstboom normaal gesproken. En daar zijn we nog niet klaar dit jaar. Dus dat zal dan dit jaar verplaatst worden.
1: Maar dat klinkt heel vlot. Dan zitten we volgend jaar zomer gewoon weer met een mooi stadhuis.
2: Ja, dat is... volgend jaar zomer hopen we te gaan openen. Hè? Dus dan is de stijger helemaal weg. En het bouwvak wordt dan ook opgeruimd. En dan hopen we natuurlijk helemaal te kunnen genieten van het nieuwe plan. En van datgene waar we nu aan werken.
0: Ja. Hey, want kun je ons even heel kort... Want wij zien natuurlijk... En stijgers en een houten muur en zo. Wat is er allemaal al gebeurd? Want je zei inderdaad, het wordt aan de buitenkant gerenoveerd. Maar wat wordt er dan allemaal nog meer gedaan?
2: Ja, dus nog heel even kort. Jij noemde het al in de intro. We hebben anderhalf jaar geleden ongeveer met elkaar gesproken. Hè? En sindsdien is er heel veel gebeurd. Dit proces loopt al zo'n 5 jaar. En toen zijn we gestart om het, met het maken van een plan om het stadhuis een plek te maken voor alle Gouwenaars. Dat was echt de doelstelling, om te zorgen dat de deuren echt open konden staan en dat men elkaar ook echt kon ontmoeten in het gebouw. Dat we de huwelijken ook weer kunnen laten doorgaan en geïnspireerd raken ook over de geschiedenis en toekomst van Gouda. Dat is het plan waar we ooit mee zijn gestart. En sindsdien zijn er heel veel stappen gezet. Dus we hebben nagedacht over hoe zorgen we nou voor dat het gebouw publiek ook echt gebruikt kan gaan worden. Want ik had ook gehoord bijvoorbeeld van jongeren in werksessies van, nou, ik durf die deur eigenlijk niet eens open te doen.
1: Ja, omdat het er zo statig uitziet. Dus het moet wat toegankelijker worden.
2: Ja, ja, hoe zorg je nou voor dat mensen binnenkomen?
1: Ja.
2: Maar ook wat is nodig voor het onderhoud? Dus dat we ook echt het stadhuis kunnen blijven gebruiken. Dus dat het ook qua onderhoud en bouwtechnisch goed in staat is.
0: Ja, want ik zag dat je ook al met het dak bezig was. Want ik zie nog een fotootje. Ja, er worden allemaal nieuwe dingen op een dak ook gelegd bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, dus nog heel even om tot het dak te komen. We hebben dus anderhalf jaar hebben we gewerkt aan een definitief ontwerp voor dit plan. En toen hebben we het aanbesteed. Nou, dat was best wel heel erg spannend, want het is best een complex werk. En ook nog op het stukje Gouda waar alles samenkomt, hè, op de markt waar heel veel gebeurt.
1: Daar
2: wil je goed over nadenken. En je wil ook zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld evenementen op de markt, maar ook veiligheid.
1: Tuurlijk.
2: En zorgen dat je zo effectief mogelijk werkt. Ja. Daar zijn we heel blij mee, want we hebben uiteindelijk Nico de Bond als aannemer. En met hen zijn we ook hebben goed nagedacht over die werkvolgorde. En wat we hebben gedaan afgelopen jaar, wat je misschien niet allemaal van buiten ziet, maar wat binnen wel gebeurt, is dat we vorig jaar augustus, toen zijn we gestart met de werkzaamheden. Ja. Toen zijn we eigenlijk begonnen met zoveel als mogelijk strippen. En dat betekent de constructie vrijleggen om te kijken van oké, wat is nog nodig aan testen, aan onderzoeken. Zodat we zo snel mogelijk de sloop ook konden starten. En dat hebben we dus nu allemaal afgerond. Dus we zijn nu vooral bezig met het leuke deel van het werk, vind ik zelf.
1: En dat
2: namelijk
1: is?
2: Het restaureren.
1: Okay.
2: Het restaureren van de constructie. Hè. Dus echt kijken van oké, hoe zit dat nou precies in elkaar, dat natuursteen? Hoe werkt dat nou precies met de houtconstructie? En hoe
1: maar moet ik het dan zo voor me zien dat het van binnen nu gewoon helemaal is kaal is en dat jullie het gewoon weer aan het opbouwen zijn?
2: Ja. Ja, dus je weet niet wat je ziet als je nu binnenkomt. En we willen ook met bijvoorbeeld Open Monumentendag echt zorgen dat er een route uit wordt gezet door het stadhuis. Dat iedereen die wil dat even kan zien.
0: Dat
2: is heel erg speciaal om te zien. Ja.
1: Dat is in april toch?
0: Dus, nee, september.
2: Dat is in september.
1: Okay, dus dan kan je het gestripte stadhuis zien. Ja.
2: Ja, dan zijn we ook wel echt wel bezig met opbouwen. Maar dat geeft ook wel hoop. Hè? Want wat je nu ziet als je binnenkomt, is met name datgene wat in de jaren 50 is gedaan voor de restauratie van de vorige eeuw.
1: Ja.
2: En er is heel veel bouwtechnisch ook gedaan. Dus je ziet heel veel beton ook en staal. En dat was toen ook echt nodig, omdat stadhuis in zo'n danige staat was dat het ook aan het doorzakken was. Hè. Dus we zijn ook heel erg blij mee dat dat toen is gedaan. Maar dat geeft wel een heel ander beeld dan dat wij gewend zijn. Hè, dus
1: doen jullie ook wat nu aan verduurzaming?
2: Ja, dat is ook onderdeel van het plan. Dus dat is best een hele puzzel, want het is een rijksmonument. Dus je wil daar heel zorgvuldig mee omgaan. Ja, we gaan naar een gasloze situatie voor de toekomst. En we hebben ongeveer 50-60% van CO2-reductie voor degene die begrijpen wat dat precies inhoudt. Ja.
1: Dus dat is echt wel forse slag die er gemaakt wordt.
2: Ja, verduurzaming. En wat ook een belangrijk deel is van het plan waar we nu mee bezig zijn, is het toegankelijk maken van het gebouw voor mensen met een beperking.
1: Oh,
2: dus er komt een lift in. En we hebben goed nagedacht over de routing bijvoorbeeld. Hoe kun je naar binnen? Wat wordt de ingang voor deze bezoekers?
1: Gaan jullie dan ook nog wat doen? Dus dat voor mensen met een beperking. Dat is heel fijn dat er dan een lift is. Maar je zei net ook voor de jongeren die eigenlijk niet naar binnen durven. Wat gebeurt daarvoor zodat je mensen een beetje lokt?
2: Nou, meerdere dingen. Allereerst natuurlijk bouwtechnisch hebben we gekeken hoe maak je die entreegebieden nou zo dat je niet zo'n grote drempel letterlijk en figuurlijk voelt om het gebouw ook echt in te gaan. Nou, daar worden ingrepen dus bij de entreegebieden, dus aan de

0: in het stadhuis.
1: Dat je daar ook dingen organiseert of zo die juist voor de jongeren zijn.
0: Ja, precies.
2: Annemarie, we hebben niet superveel tijd. Dus ik dacht, ik wil nog heel graag een ander onderwerp aansnijden bij jou. Want jij hebt ook verteld dat jullie ook een leslokaal hebben op de bouwplaats. En ik ben heel benieuwd wat dat dan is en wat daar gebeurt.
0: Snap ik. Ik vertelde al iets over het ambacht. En de restauratie is echt vakmanschap. Hè? Je maakt iets met je handen wat best wel heel specialistisch werk is. En we merken in de bouw dat steeds minder mensen opgeleid worden tot echt dit restauratievakmanschap. En dat is iets wat ik heel jammer vind. En ook ontzettend leuk is om te laten zien dat het kan en dat het er is. En bij de aanbesteding hebben wij daarom een onderdeel van daarvan nagedacht over, oké, hoe krijgen we nou Goudse leerlingen op de bouwplaats, zodat ze in ieder geval kunnen meemaken wat het is, maar misschien ook wel iets kunnen proberen, kunnen leren en daarmee zelf ook wellicht het vak kiezen.
2: Ja.
0: Dus we hebben een leslokaal. Een van de keten die je ziet staan is een leslokaal.
2: Leuk.
0: En daar is gewoon een werkbank. Ik zal daar ook nog wel een keer een fotootje van delen. En elke vrijdagmiddag kan er een klas komen op de bouw. En dan krijgen de leerlingen onder andere een rondleiding. En ook krijgen ze de opgave om iets te maken wat te maken heeft met de bouw.
1: Wat leuk.
0: En het is ontzettend leuk. En ook gewoon een hele grote droom van mijzelf ook om dat te kunnen doen.
2: Ja, en ik zag ook nog een heel mooie foto dat kinderen hun naam mogen schrijven op een van de...
0: Ja.
2: Hoe is dat?
0: De leitjes
2: die op het dak worden gelegd. Kan je dat nog iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Want wij merken ook dat het mooi is dat die leerlingen ook een rol spelen in het verhaal vertellen over het gebouw en over de restauratie naar hun familie bijvoorbeeld. Hè? Of later, als ze een rondje over de markt lopen, dat die verhalen blijven leven. En een deel van het dak wordt vervangen met die leitjes die jullie zagen. En de leerlingen mogen, als ze dat willen, op de achterkant van de lei hun naam schrijven. En die leggen wij dan nu, want we zijn er nu mee bezig, op het dak van het stadhuis.
2: Ja.
0: Nou, hoe gaaf is dat? Dat je kunt zeggen van, mijn naam ligt op het dak van
1: dat
0: het stadhuis.
1: Dat is wel heel tof. Als je dat als kind kunt zeggen.
2: Dat is dan over 150 jaar.
1: Dan ben jij vereeuwigd op het stadhuis. Hoe mooi is dat? Ja. Hey, Annemarie, blijft het ook allemaal een beetje binnen budget?
2: En binnen de tijd?
0: We hebben wel heel afgelopen maanden heel hard gewerkt voor de asbestsanering. Er zat veel meer asbest in het stadhuis dan we hadden gehoopt. Dus planningtechnisch vroeg dat wel heel veel van ons om dat te kunnen doen. En ook om andere processen gewoon parallel te kunnen laten lopen. Maar naar verwachting kunnen we nog steeds gewoon open in de zomer van 2027. Dus dat is heel goed nieuws.
2: Ja.
0: En ook de tegenvallers, dus de risico's die wij hadden begroot in onze risicoreservering, vallen daar gelukkig binnen.
1: Oh, dat is mooi.
0: Maar dat betekent niet dat het ook wel... Dus op de grote lijnen zijn we ontzettend blij en gaat het heel goed. Maar ik heb echt ook wel dagen dat ik
1: in stress zit.
0: Puzzelen in mijn hoofd.
1: Ja. Dat snap ik. Jouw werk zal ontzettend uitdagend zijn. Annemarie, hartstikke bedankt voor deze update van de renovatie. Dat vinden we weer leuk om te horen. Wij hebben, we zijn vol verrijkt, denk ik. Vol verwachting klopt ons hart, denk ik ook wel straks. Ja. Dat we in de winter alweer wat kunnen gaan zien. Maar straks in de zomer ook echt naar binnen kunnen. Ik zou zeggen, wij gaan jou gewoon nog een keer spreken vlak voordat het allemaal open gaat, zodat we weten wat we daar kunnen gaan zien. Hartstikke
0: heel
1: bedankt.
0: Leuk, heel graag.
2: Super, graag
1: plezier
2: gedaan.
1: Veel plezier nog. Dankjewel. Lekker genieten van de koelte. Mirjam, wat doen wij? Zullen wij gaan we nog een muziekje luisteren of een minuutje? Of, wat zeg jij?
2: Ja, dat is wel leuk, toch?
1: We doen nog heel even kort, heel kort. We kijken onze geluidsregels aan. Doen we Do You Believe in Magic?
2: Zeker.

0: Nou, dat was een kort, maar wel een leuke...
1: Ja, we horen op de achtergrond.
0: Ik believe in music. Bedankt weer voor het luisteren naar Weekend Gouda. En we hebben vandaag kennis gemaakt met Gouda als muzikale stad. Waar de jazz rijkelijk klinkt. En de Houtmanplantsoenconcert weer van start gaan. En nou ja, we hebben even een update gegeven van de verbouwing.
1: Ja.
0: Dat is ook heel erg fijn.
1: Van het stadhuis. Presentatie vandaag was in handen van Mirjam Voets en mij, Manon Juliger. En techniek door Arjan Doelman. De onvolprezen Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-I-N-T. Dan kun je ons terugluisteren en terugkijken. De filmpjes staan er ook op. Want via de website kun je eigenlijk alle informatie over ons vinden. En wij zouden zeggen, ga snel kijken. Ga luisteren. En ga dat doen.
0: Ja.
1: En kijken.
0: En fijn weekend. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: De laatste
1: uitzending van het seizoen.
0: Yes.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
2: In Amsterdam.
1: In Amsterdam?
2: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
1: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie. Wat voor gezin kwam je?
2: Ik heb een oudere broer en een jonger broertje. Een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was, wat je toen nog noemde, een huisvrouw. Maar was redelijk zelfstandig in die tijd, ook al als ik nu terugdenk. Dus je had wel wat bijbaantjes en voor de rest zorgde ze voor ons.
1: En waar ben je opgegroeid?
2: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond, in Oost. We wonen aan de Ringvaart, dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken, naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad. Als je uit Amsterdam komt, Haagnezen. Dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Er was een nieuwbouwwijk en ja, toen kon je nog een huis kopen.
1: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekkere vodden. Dus
1: dat betekent dat je je lagere school gedaan hebt in Amsterdam. En middelbare school in?
2: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even de Zolang terug.
1: Ja.
2: In Waddinxveen heb ik eerst de MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, wegwaterbouw. En daarna in Utrecht, HTS, wegwaterbouw gedaan.
1: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die QG-studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
2: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een banketbakker, Kervo voor de kennis, mocht ik meehelpen. Woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
1: Oh,
2: dus door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd bij elkaar, denk ik, 20 jaar in de techniek gewerkt.
1: Ja, en wat voor soort techniek was dat en wat voor soort bedrijven waren dat?
2: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn drive vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haags ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die komt toen regelmatig op televisie omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen, 2 lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieursbureau in Amsterdam.
1: Toch is het toch een beetje
2: terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, het was op een gegeven moment 1,5 uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je krijgt kinderen. En toen was het als ik het een beetje zat.
1: Want ben je op een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
2: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
1: Okay.
2: Daar komt mijn vrouw vandaan. Dus,
1: ja. Wat ik me afvroeg, woon je nou boven de winkel? Of,
2: Nee, ik ben er vaak genoeg. Ja. Ik woon er nog niet. We wonen net aan de andere kant op de Kruglaan. Dus dat is heerlijk.
1: Okay, dan heb ik 25 jaar gewoond op de Kruglaan.
2: Oh, dus, leuk.
1: Op een gegeven moment was je dus. Het was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw. Ja. En heel veel verschillende banen eigenlijk gehad. En verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, dit is het toch niet.
2: Nee, nou, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden. Veel tijd kwijt met, reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik konden niet zo goed met elkaar overweg.
1: Nee.
2: Ik ben redelijk zelfstandig, ik wil mijn eigen weg gaan. En nou, dat vonden zij niet zo prettig.
1: Dat hoor je overigens vaker hoor.
2: Ja.
1: Dat, de Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
2: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nou, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik dacht, oh, dat is ook wel heel erg leuk.
1: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
2: Een banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, ja. Het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hanse steden. En na een uur zei iedereen van zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaren, leuk. En toen denk ik, ja, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn
1: verbazing. Daar was je nog niet ver gevorderd mee?
2: Nou, in die zin dat vlak voordat ze weggingen, had ik tegen hem gezegd. Was een man, volgens mij was hij dik in de 70. Als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest, bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachte zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw s'avonds, joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
1: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Nee. Er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier, een half jaar. En dat mocht ik doen omdat ik ervaring had bij die banketbakker. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25, was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt in de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel natuurlijk. Ik merkte het aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem. Maar ook in Rotterdam en België.
1: België? Ja. Waar in België?
2: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort. Maar ik ken hem nog steeds. Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht. Opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
1: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
2: Nou, ik ben in juni 2006, noemde ze geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar.
1: 20 jaar, jubileum,
2: ja.
1: Zeg maar.
2: Ja, dan moet ik nog iets over nagedenken wat we gaan doen. Maar ik heb nog even.
1: Ja, ik heb nog even de tijd. En had je van begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In de stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
2: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje naïef, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
1: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
2: Ja, nou weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van ik wil mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die voor met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van, nou, dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. Je hebt over stagiaires. Zijn dan vaak mensen die een opleiding volgen ook?
2: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. Maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld, maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze dat in de praktijk kunnen leren.
1: Ja.
2: En ik vind het leuk om het vak over te brengen.
1: Dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product, maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
2: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
1: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat, even kijken, op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen af en toe mensen binnenwaaien. En zoals met hele drukke dagen, daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar. Ja.
1: En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
2: Ja, ja zeker.
1: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem en misschien wat andere mensen weer bij jou inspiratie op?
2: Ja, nee, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met patisserie. Een van mijn oud-stagiaires en werknemsters, die geeft nu les in Gouda. Het Goudse Waarde, een banketbakkersopleiding. Dus ja, ze gaan alle kanten op. Maar ze komen ook regelmatig nog even langs om bij te praten. Dus dat is leuk.
1: Nou, we gaan het straks uitgebreid over chocola hebben. Maar we gaan het nu eerst even over Pink Floyd hebben.
2: Oké. Okay.
1: Want je hebt 3 nummers doorgegeven. Een daarvan is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
2: Ja, dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
1: Nee hoor, dat is heel normaal. Bij Gouwstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus in onze wereld is dat heel normaal.
2: Ja, ja, ja. Ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen en daar heb ik bij Battersea Power Station, dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum van de LP van Animals, weet je, met die 2 schoorstenen.
1: Ja.
2: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
1: Want heb je een voorkeur voor LP's?
2: Ja. Ja, weer.
1: Ja. Je doet mee aan de hype, zeg maar.
2: Nou ja, ja, ik heb ze altijd wel nog gedraaid, maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is schimmelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is nu allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
1: Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
2: Echt waar?
1: Ja, ik ben van 52. Dus
2: Okay, ja.
1: Net in die generatie opgegroeid.
2: Ja, dus, ja, dat is helemaal leuk. Ja.
1: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja, ja, daar heb ik heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter, die meezingt en harpen speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: Voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops en dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade, zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in healthwinkels. Want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en het is voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken. Omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt. Of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, het is een wondermiddel als je het zo leest. Hoor.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan ze ja, kijken ze me aan. Ja, ja, het ja, zal wel. Ja. Maar ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: Ja, alles met maat en dat geldt ja, ook voor chocola. Maar het is ook een verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nip, stukjes cacaoboon door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de, door de druk ontstaat warmte. Dus cacaoboter smelt. En er blijft een koek achter, die wordt gemalen. Dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En voor cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker. Ja. Witte chocola gemaakt.
0: Dus het is nog steeds wel een duidelijke rol met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen witte chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat de chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruiken, en dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, als je een product maakt, dan zijn de eerste kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. Waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dat is nou, op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola. Uit allemaal verschillende landen. Die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat ze gebruiken. De vruchten, meestal is bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Ja, weet je, kan dat als consument bestellen, zag ik. Maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel, wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben zeg maar bij de oude fabriek in de Hermitage, dat is tussen Lyon en Marseille in, hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double Fermentation Dark Chocolate Itakuya. Dan denk ik, mijn god, wat is dat?
1: Ja, nou, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de pum was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola, uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als ze met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar je mee aan de gang gaat, een stukje chocola erbij combineren. En ik heb de rare eigenschap dat ik smaakcombinaties in mijn hoofd al min of meer proef. Anders ben je heel lang bezig met uitzoeken welke chocola het beste past.
0: Dan wordt het een trial and error methode.
1: Ja, we hebben ooit een keer een whiskyclub binnengehaald. Die hadden een eigen flessen meegenomen. En hebben alle chocola op de werkbank gezet. En ze mochten dan zelf uitzoeken. Alleen ze vroegen constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
0: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden.
1: Ja.
0: En wat zijn je favorieten als je nou die product die van Valrhona kijkt. Ik zag dus een enorm aanbekeurde Guana, extra Amur, Equatoriaal Noir en ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar zeg maar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt, dat zijn toch wel de vijf toppers die zij leveren?
1: Ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit Ivoorkust en die heet Ivoir. Dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. En ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij. Zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
0: het lijkt wel wijn zoals het nu.
1: Ja, daarom moet ik me een beetje inhouden.
0: Maar waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
1: Ja, naar Zuid-Amerika is de basis. Zeg maar het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al. Maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maken een soort bitter kruidige drank ervan. Die stampen de cacaobonen, zeg maar. Dat is zeg maar de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk alle landen rond de evenaar. Ik zeg altijd 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar. Die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
0: Dus ook een andere, in Azië komt het voor.
1: Ja hoor, Indonesië, noem maar op. Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
0: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je alleen wijn in bepaalde streken. En nu zie je overal wijn. Kan het? Kan in theorie in Europa? Heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes. Maar misschien is het te warm. Misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
1: Nee. Het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet. Want het betekent dat het klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Nee, het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus ze groeien eigenlijk alleen in onderstakken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
0: Nooit geweten.
1: Nee, maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten, maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
0: Ja, want mensen willen graag de natuur manipuleren, maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
1: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond er niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
0: Ja.
1: Dus de zeg maar de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
0: En dus een slaven ging mee terug?
1: Ja. Het is niet anders.
0: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
1: Ja,
0: in ieder geval.
1: Ja.
0: Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest. En het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
1: Nee, we hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat als ik denk ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, nou, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Dan zeggen klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk gebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt, aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Die vroeg of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoendingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen aan smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint.
0: Ja, maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. En dat is een soort evergreens, de bestsellers, of dingen die horen er gewoon in. Die moet je gewoon standaard aanbieden.
1: Ja, nou, het eerste wat met de binnenschiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd met een...
0: Ik ken ze, ja.
1: Ja, het klinkt arrogant, maar ik wou bijna zeggen welke gouden na niet. Nee. Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen met trouwerijen, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling, we noemen het ook wel eens passievolle kussen. Die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig. Dat.
0: Ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een Goudse haringparty is. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
1: Dat klopt. Zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekralen en lamsoren hebben we bonbons gemaakt. En dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat, van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Eigenlijk is het tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
0: Whisky hebben we het erover gehad. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van nou, ik heb een drank die eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
1: Even denken hoor. We hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt. Met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
0: Dat zit nu in jouw assortiment.
1: Ja, maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas. Bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinaire toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in 2 hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. En dat is een leuke combinatie.
0: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van, wat is dat? Nyangbo?
1: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee, dus zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
0: Ja, en dan heb je ook een bon met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
1: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris. En het blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden. Maar yuzu. En die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi.
0: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar. Of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe ja. Vervangen iets door iets anders?
1: Ja, ja, dat ligt me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis. En ik heb weer iets ontdekt. En denk, nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rabarber gaan doen.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Ja, nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. Een mandarijn. Ja, dat ligt me net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we even kijken welke eruit gaat.
0: Ja, want die hebben een beperkte ruimte, ja. Zoals je net al zei.
1: Ja.
0: Ja. Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival. Jazzbonbons.
1: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek voor bij ons bij de winkel. Dat is een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
0: leuk. Is dat in de winkel of voor de deur?
1: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19, hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
0: enorm voordeel in dit geval.
1: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskwam, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
0: Nou, ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocolade. De kunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
1: Nee.
0: Wat heb je ze al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
1: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was wel heel erg gaaf. Hij heeft hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
0: dat is weer wel.
1: Ja, wel foto's van gemaakt. Ja,
0: het is vergankelijke kunst, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben. Joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo's chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dat is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor de afscheid van een...
0: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
1: Nee, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik dacht, joh, dat gaat niet werken. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
0: Niet letterlijk, hoop ik.
1: Nee. Figuurlijk. Om een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een kriem. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben.
0: Geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus dat moet een behoorlijk prijskaartje aanhangen.
1: Ja, nou, volgens mijn accountant en zeker volgens mijn vrouw kan ik niet rekenen. Ik denk dat zeker die hele grote opdrachten commercieel niet interessant zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Gewoon een uitdaging.
1: Ja, in feite betalen ze eigenlijk alleen de chocola. En ik vind het veel te leuk om te doen. En het is ook wel, als je ermee bezig bent, staat in de winkel. Mensen zien het en dat brengt ze weer op ideeën van, oh, binnenkort is er iemand jarig of hebben we een bedrijfsfeestje.
0: Want je sluit natuurlijk ook aan bij alle feestdagen, zeg maar. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag. Ik vroeg me af, Vaderdag. Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
1: Nee, dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel Kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
0: Ja, en Kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijk daarvoor.
1: Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een gek huis. Je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ook allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
0: En ze hebben ook opdrachten. Zijn dat vaak bedrijven?
1: Ja.
0: Dat,
1: doen? Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt. Waardoor alles stil ligt. Voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken, die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze hem wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Dus het is er iets in van. Het is tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al. In de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor jou?
1: Nee, zeker niet. Nou, Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school. Een schoolfeest op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein. Werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. En toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij zeg maar van het hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die geboren. Lijst versies van My Way, die iedereen heeft volgens mij wel een keer gezongen.
0: Herman Brood.

0: Ja, Herman Brood, een bijzonder muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar met een geheel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je een miljoen schilderijen neerzet en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
1: Ja, zeker, ja, ja.
0: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
1: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid, maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd, en dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
0: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ik begrijp dat er weer twee komen in het najaar.
1: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mijzelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Wanningsveen hebben we een workshop gegeven.
0: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10, 12 mensen. Dat,
0: ja, op de website staan nu twee datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, ja, ja. Ik geef ze door aan degene die dat erop zet.
0: Maar het is duidelijk dat ieder ander die wil een feestje organiseren. En denk ik, ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Maar dat doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
1: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook wel eens op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, hooguit één keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocolade te praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bonbons maken op twee verschillende manieren. Dat is heel erg leuk. Maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen, schoonmaken, ben je wel echt een behoorlijke tijd bezig.
0: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
1: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
0: Nou, ik vind dat toch wel een opmerking die even zo terloops maakt. Eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik inmiddels 1,5 jaar geleden, zei van, joh, heb je wat geregeld? Toen was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67. En ik vind het nog steeds leuk. Ik kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet vanuit een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er ook dit gaat lukken op termijn. Maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
0: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
1: Ja, alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is financiering.
0: Je moet wel geld hebben om het kunnen overnemen, uiteraard.
1: Ja,
0: zelfsprekend. Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En er werd ook nog even en passant gezegd dat een hele beroemde chocolatier in België is. Pierre Marbolini.
1: Marcolini. Ja.
0: Marcolini, heb ik het verkeerd opgeschreven. Marbolini. Marcolini. Ja. Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
1: In het begin heb ik, niet helemaal in het begin, maar heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon. Of praline, zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon, een hele leuke vent. Die heeft inmiddels zijn eigen plantage en komt veel op televisie als deskundige. Maar weet je, het is een redelijk klein wereldje van de, zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland, heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Varona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Varona werken en op een bepaalde manier. Daar komen we regelmatig bij elkaar en het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal en wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
0: Is België het topland als het om chocola gaat?
1: Ja, die discussie.
0: Is een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
1: Ja, ja, ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken. Want,
0: zeker niet.
1: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België, maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet ijver uit wie nou de eerste was.
0: Ja, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische pariën is uitgevonden dan Neuhaus.
1: Ja, dan, ja. Nee, dan ben je overal vanaf.
0: Ja, overal vanaf.
1: Ja, nee, en dan, nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde. Dat,
0: ja, one trick pony gebleven. Ja. Zeg maar. Ja, ja. Maar als het om jouw assortiment gaat, heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog eens een keer wil proberen bij dat zeg maar aanpassen van je assortiment?
1: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
0: En heb je ooit de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
1: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk je, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
0: eigenlijk je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ik ben redelijk. Ik zeg altijd, efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
0: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
1: Nou, dat zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. Dus, nee. En wij vragen ook constant, lezen nou, snap je alles, mis je iets? En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
0: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen
1: zijn? Ja, ja, ja. Zoiets, een receptenboek waar alles in klopt. Ja, nee,
0: maar alles is maar voor je opvolger.
1: Ja, ja. Als je dan zegt ambitie, moet er nog uitkomen.
0: Maar even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
1: Ja, ja, ja. Toen ik het terugzag, het lijstje, dacht ik, oh. Nou, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel
0: over. Australië, volgens mij. Early morning. Eens kijken hoe.

0: Ja, zo aan de tekst horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Hij heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel, dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: En je grootouders, heb je die gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot met zijn bestelhouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: De opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur.
1: Nee, er staan wat bestelhouders op de foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deden het niet zo goed. Maar de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een of andere manier... Heel toevallig, ja. Het kan geen toeval zijn.
1: Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was, zeg maar, met inrichting doen en zo, dat mijn moeder zei van, oh leuk, vroeger liep ik bij mijn vader in bij de chocola en nu bij jou, denk ik. Dat is waar ook, helemaal niet over nagedacht.
0: Nee. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Als je je zaak verkoopt, wat ga je dan doen? Ja, dan val je toch wel in een gat.
1: Ik heb nu het idee dat ik tijd tekort kom. Ik heb heel veel interesses. Ik heb geen lijstje wat ik nog allemaal
0: wil. Specifieke hobby's?
1: Ik heb een oude BM uit 1957, 60 kwadraat, die ik helemaal aan het opknappen ben. Het is helemaal hout, dus dat is best wel veel werk. Wat ik net in het begin zei, van ik vind het heerlijk om met hout en mijn handen te werken.
0: Een oude BM is een boot?
1: Ja, een zeilboot, sorry.
0: Ja, want dat is een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
1: Ja, het is een houten zeilboot. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
0: Ja, want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook nog niet doen, denk ik.
1: Nee, het gaat mij om het maken.
0: Het gaat jou maken. Als je gerestaureerd gaat, ga je gewoon verkopen.
1: Ja, of die jongens gaan ermee zeilen, ik weet het niet.
0: Peter, heel fijn dat je hier was. Heel veel succes met de voortzetting van je zaak of het overdragen van je zaak aan een ander.
1: Ja.
0: En fijne dag verder.
1: Ja, dankjewel.
0: En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Halleluja.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter... Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer gaat het op, Erwin?

0: Het is 1985. Het Schengen-akkoord wordt getekend. Dit legt de basis voor het vrije verkeer van personen en goederen in Europa. En uit je radio de zomerse klanken natuurlijk van splitsing met geef me wind en zeilen. De tekst gaat over een man die geen behoefte heeft aan drukke zonvakanties in het buitenland. Hij kiest voor de rust van de Nederlandse Noordzee, maar niet vandaag hoor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 27 juni 2026. Het is vandaag code rood, maar we gaan het toch proberen. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. Met vanmiddag weer het allerlekkerste op je radio. Tot en met 2 uur alleen veel zomerse plaatjes en natuurlijk ook heel veel zomerse rubriekjes. Zoals het weekendweerbericht en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het is zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

1987 is het en in dat jaar verscheen de film La Bamba. Dat was een film die ging over het leven van niemand minder dan Ritchie Valens. En in dat kader werd de muziek van Ritchie Valens opnieuw opgenomen door niemand minder dan Los Lobos. En dat leidde tot deze gigantische hit La Bamba. En weet je dat La Bamba in Mexico een officiële bruiloftsdans is? Dus als je naar een feestje gaat daar, dan dansen ze gewoon de La Bamba, weet je wel. Het is tijd voor de lunch.

0: Geen honger, ik heb alleen maar dorst. En Bartje die heeft datzelfde gevoel, hè?
1: Ik weet niet, verbrande bol!
0: Ja. Vandaag denk ik met warmte terug aan mijn lieve en bijzondere oom Eddy, die 7 jaar geleden veel te vroeg is overleden. Heel van het leven had een grote liefde voor Griekenland en genoot volop van de muziek van niemand minder dan Demis Roussos. Eddy, deze is speciaal voor jou.

over iemand die er eigenlijk gewoon nog had moeten zijn. Niemand minder dan Demis Roussos en My Friend the Wind. Een plaatje uit 1973. Ja, zulke oude plaatjes hoor je ook gewoon op zaterdagmiddag, hè? Zo af en toe ook tijd voor hele nieuwe plaatjes. En eigenlijk alles wat deze man aanraakt verandert in goud. Hij zou mij

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouden Stad Radio.
6: Gouden Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
7: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
6: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
7: Luister Gouden Stad Radio.

0: Ja, als dit teuntje over je hoofd zit, dan gaat het er niet meer uit. Het was een van de grote zomerrits uit het jaar 2010. Een van de zomerrits in de omgeving van Frankrijk. Zas en Jeveux. En dit liedje begint met een leuke tekst. Namelijk met het statement dat luxe kleding of dure auto's, die zijn helemaal niet van belang. Het gaat om liefde en geluk en vreugde. Dat zijn toch de belangrijkste dingen in het leven. Daarvoor de allernieuwste single van Bruno Mars met All My Soul. Je vindt het plaatje toch op het album The Romantic. Het is een beetje een combinatie van jaren 70 en 80 muziek met opzwepende blazers. En het liedje gaat natuurlijk, hoe kan het ook anders, over diepe, onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Code rood, maar niet op je radio, want hier in de radiostudio is het plus 30 en we houden het hoofd toch al een klein beetje cool. We doen ons best met het draaien van zomerse plaatjes, hè? Zo dadelijk natuurlijk het enige en het meest betrouwbare weekend weerbericht. En nou, ik heb goed nieuws voor je, denk ik. Ontvang de tweede rubriek kopje thee met de DJ. En we gaan ook nog een langzaamaan rondje doen op de kermis. Niemand die het hoofd ook cool houdt is niemand minder dan Bart van Leeuwen. En daar zitten we helemaal klaar voor met een zomerse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Soms wil ik de rust opzoeken, ver weg van alle drukte, in mijn eigen paradijsje. Veel mensen denken dat zo'n plek onvindbaar is, maar geloof me, zo ver weg is het niet. Niet voor mij tenminste. Vooral niet als de wind goed genoeg staat om het zeildoek de juiste kant op te blazen. Dan ben ik er zo, op de plek waar ik rust en stilte vind. Ik noem het mijn eigen nooit-gedachtland. Een plek waar je je niet hoeft uit te sloven om er gelukkig te worden. Gewoon een onschuldige plek waar je jezelf kunt zijn. Dus, weet je wat, ga met me mee. Als ik de zeilen hijs en op weg ga naar die stille plek. En als ik dan eenzaam op het water dobber, dan komt er bij mij inspiratie boven. Als ik over de oneindige watervlakte staar, dan komen de woorden voor een mooi lied als vanzelf naar boven borrelen. Geloof je me niet? Ga dan maar met me mee. Dan kun je het zelf zien. Hijs het zeil voor me en ga met me aan boord. We varen naar een plek waar we alleen maar van konden dromen. Het enige dat we nodig hebben is een beetje wind die het schip naar de goede kant blaast. Op weg naar de ultieme vrijheid. En als we daar dan zijn en we hebben daarvan genoten, dan moeten we wel weer terug naar huis, naar de werkelijkheid. Die reis is heel wat zwaarder, maar ik weet, ik hoef de boot maar om te keren en ik vaar weer richting paradijs. Zolang ik het roer maar de goede kant op stuur. Dus ga met me mee, hijs de zeilen en laat je meedeinen op zee, op weg naar ons eigen paradijs.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie zomersaflevering van De Platen en zijn verhaal. Het plaatje komt in 1981. Natuurlijk heb je de stem herkend van Christopher Cross met Sailing. We gaan vandaag helemaal niets doen. We blijven gewoon lekker binnen. Misschien wel een beetje de airco aan. En ook de radio natuurlijk, hè, want het is wel de moeite waard. We bouwen gewoon lekker een feestje bij de airco. We kennen deze nog wel van zijn allergrootste zomerrit. Laat de zon in je hart. Hij komt uit Brabant. Een leuke man, maakt mooie muziek. Ik heb het over die nieuwe René Schuurmans. Al win ik 10

Het is duidelijk waar het leven om draait. De nieuwe single van René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen. Tijd voor het meest besproken onderwerp van dit moment, het weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 75%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 21 graden. En let op, maximaal wordt het vanavond nog 35 graden. Er is wind en die waait uit het oosten, windkracht 2. En na vannacht kans op onweersbuien, dus doe voorzichtig.

Nou, de oproep die is overduidelijk. Run to the Sunshine, een plaatje uit 1974 van niemand minder dan Leo Unger. Dat is gewoon een man uit Nederland. Hij was niet alleen zanger, maar ook nog gitarist. En hij woonde in de omgeving van Arnhem. Hij leeft nog steeds, hij is inmiddels 85 jaar. En wie weet luistert hij ook naar deze radioshow. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Daarvoor in het kader van de Soul Show Classic muziek van Herbert Melvin en de Blue Notes. En de vraag, where are all my friends? Ik denk op het strand of misschien wel bij het zwembad zo'n beetje. Lekker met je verkoeling zoeken. Mocht je dit hebben ingezakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanmiddag in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag, maar dan tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk schenken we een lekker koel drankje in. Maar eerst pakken we even de paraplu. En dan gaan we toch even eens een gezellig

0: 1980, ja, daar hebben we het over. Dat waren de Nederlandse Surfers. De groep kwam uit Haarlem met Girls on the Beach. Het was de opvolger van Windsurfing, maar dit plaatje dat haalde niet te verder de tipperaden. Maar het was wel een leuk plaatje. En ook bekende namen, want onder andere Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, die zat er destijds in. En ook Yvan Groeneveld, die we kennen als Spooky van het duo Spooky and Sue. Zij gaat niet naar het strand, maar wel bij ons gewoon zijn, hè?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: favoriete DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 2:15 geweest. Het is warm, dus we houden het hoofd koel met een lekker gekoeld drankje. Tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Soms is één stem genoeg om een nummer onvergetelijk te maken. Dit lied begint als een Franse klassieker. Door een artieste die bekend staat om haar opvallende uitstraling en krachtige persoonlijkheid. Met een vleugje elegantie, mysterie en disco weet ze van deze tijdloze melodie iets bijzonders te maken. Grace Jones en La Vie en Rose.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

Niemand minder dan Grace Jones natuurlijk met Lavion Roos. En dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het is zomer op je radio, dat is wel goed te horen. Hoor die zeemeeuwers eventjes. Tijd voor een zomerrit uit 2006. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.

En dit is toch wel de lekkere zomerrits om naar te luisteren als het binnen een beetje koel en donker is. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas met de zomerrit 2006. En over zomerrits gesproken, dit was er ook eentje in 2016.

trots over de muziek van Joe Vanotti met Libra Anima. Het programma zit erop. Ik dank je natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Heel veel sterkte met de hitte, houd hoofd koel. En graag tot volgende week maar weer. Hè. Hoi!

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen.

0: Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knoop het Hoflied staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk op de N14 bij Leidschendam. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen

0: wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Rijswijk Plaspoort-Polder 4 kilometer file met 20 minuten vertragingen zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Robert Baltus met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie.

0: Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp een kleine 10 minuten oponthoud. En de N434 Zoetewaarde-Wassenaar, dat is de Corbido-tunnel, die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerzand.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging in onze regio, wel een wegafsluiting. De N434 Zoeterwoude-Wassenaar die is in beide richtingen dicht. Er zijn technische problemen.

0: problemen bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen. Wanneer gaat het op, Erwin?

0: is 1985. Het Schengen-akkoord wordt getekend. Dit legt de basis voor het vrije verkeer van personen en goederen in Europa. En uit je radio, de zomerse klanken natuurlijk van splitsing met geef me wind en zeilen. De tekst gaat over een man die geen behoefte heeft aan drukke zonvakanties in het buitenland. Hij kiest voor de rust van de Nederlandse Noordzee, maar niet vandaag hoor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 27 juni 2026. Het is vandaag code rood, maar we gaan het toch proberen. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag weer het allerlekkerste op je radio. Tot en met 2 uur alleen veel zomerse plaatjes en natuurlijk ook heel veel zomerse rubriekjes. Zoals het weekendweerbericht en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het is zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

1987 is het en in dat jaar verscheen de film La Bamba. Dat was een film die ging over het leven van niemand minder dan Ritchie Valens. En in dat kader werd de muziek van Ritchie Valens opnieuw opgenomen door niemand minder dan Los Lobos. En dat leidde tot deze gigantische hit La Bamba. En weet je dat La Bamba in Mexico een officiële bruiloftsdans is? Dus als je naar een feestje gaat daar, dan dansen ze gewoon de La Bamba, weet je wel. Het is tijd voor de lunch, dames en heren.

zijn ontzettend verteerbaar. Maar ik moet zeggen, ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Ik heb alleen maar mijn dorst. En Bartje die heeft datzelfde gevoel, hè? Vandaag denk ik met warmte terug aan mijn lieve en bijzondere oom Eddie, die 7 jaar geleden veel te vroeg is overleden. Hij hield van het leven, had een grote liefde voor Griekenland en genoot volop van de muziek van niemand minder dan Demis Roussos. Eddie, deze is speciaal voor jou.

over iemand die er eigenlijk gewoon nog had moeten zijn. Niemand minder dan Demis Roussos en My Friend the Wind. Een plaatje uit 1973. Ja, zulke oude plaatjes hoor je ook gewoon op zaterdagmiddag, hè? Af en toe ook tijd voor hele nieuwe plaatjes. En eigenlijk alles wat deze man aanraakt verandert in goud.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
7: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
6: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
7: Luister Gouwe Stad Radio.

Als dit teuntje over je hoofd zit, dan gaat het er niet meer uit. Het was een van de grote zomerrits uit het jaar 2010. Een van de zomerrits in de omgeving van Frankrijk. Zas en Jeveux. En dit liedje begint met een leuke tekst. Namelijk met het statement dat luxe kleding of dure auto's, die zijn helemaal niet van belang. Het gaat om liefde en geluk en vreugde. Dat zijn de belangrijkste dingen in het leven. Daarvoor de allernieuwste single van Bruno Mars met All My Soul. Je vindt het plaatje toch op het album The Romantic. Het is een beetje een combinatie van jaren 70 en 80 muziek met opzwepende blazers. En het liedje gaat natuurlijk, hoe kan het ook anders, over diepe, onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Code rood, maar niet op je radio, want hier in de radiostudio is het plus 30 en we houden het hoofd toch al een klein beetje cool. We doen ons best met het draaien van zomerse plaatjes, hè? Zo dadelijk natuurlijk het enige en het meest betrouwbare weekend weerbericht. En nou, ik heb goed nieuws voor je, denk ik.

0: Marcel Koehout. Het is niemand minder dan Bart van Leeuwen. En daar zitten we helemaal klaar voor met een zomerse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Soms wil ik de rust opzoeken. Ver weg van alle drukte. In mijn eigen paradijsje. Veel mensen denken dat zo'n plek onvindbaar is, maar geloof me, zo ver weg is het niet. Niet voor mij tenminste. Vooral niet als de wind goed genoeg staat om het zeildoek de juiste kant op te blazen. Dan ben ik er zo, op de plek waar ik rust en stilte vind. Ik noem het mijn eigen nooit-gedachtland. Een plek waar je je niet hoeft uit te sloven om er gelukkig te worden. Gewoon een onschuldige plek waar je jezelf kunt zijn. Dus, weet je wat, ga met me mee. Als ik de zeilen hijs en op weg ga naar die stille plek. En als ik dan eenzaam op het water dobber, dan komt er bij mij inspiratie boven. Als ik over de oneindige watervlakte staar, dan komen de woorden voor een mooi lied als vanzelf naar boven borrelen. Geloof je me niet? Ga dan maar met me mee. Dan kun je het zelf zien. Hijs het zeil voor me en ga met me aan boord. We varen naar een plek waar we alleen maar van konden dromen. Het enige dat we nodig hebben is een beetje wind die het schip naar de goede kant blaast. Op weg naar de ultieme vrijheid. En als we daar dan zijn en we hebben daarvan genoten, dan moeten we wel weer terug naar huis, naar de werkelijkheid. Die reis is heel wat zwaarder, maar ik weet, ik hoef de boot maar om te keren en ik vaar weer richting paradijs. Zolang ik het roer maar de goede kant op stuur. Dus ga met me mee, hijs de zeilen en laat je meedeinen op zee, op weg naar ons eigen paradijs.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie zomersaflevering van De Platen en zijn verhaal. Plaatje komt in 1981. Natuurlijk heb je de stem herkend van Christopher Cross met Sailing. We gaan vandaag helemaal niets doen. We blijven gewoon lekker binnen. Misschien wel een beetje de airco aan. En ook de radio natuurlijk, hè? Want het is wel de moeite waard. We bouwen gewoon lekker een feestje bij de airco. We kennen deze nog wel van zijn allergrootste zomerrit. Laat de zon in je hart. Hij komt uit Brabant. Een leuke man, maakt mooie muziek. Ik heb het over die nieuwe René Schuurmans. Alweer

duidelijk waar het leven om draait. De nieuwe single van René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen. Tijd voor het meest besproken onderwerp van dit moment, het weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 75%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 21 graden. En let op, maximaal wordt het vanavond nog 35 graden. Er is wind en die waait uit het oosten, windkracht 2. En na vannacht kans op onweersbuien, dus doe voorzichtig.

Nou, de oproep die is overduidelijk. Run to the Sunshine, het plaatje uit 1974 van niemand minder dan Leo Unger. Dat is gewoon een man uit Nederland. Maar was niet alleen zanger, maar ook nog gitarist. En hij woonde in de omgeving van Arnhem. Hij leeft nog steeds, hij is inmiddels 85 jaar. En wie weet luistert hij ook naar deze radioshow. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Daarvoor in het kader van de Soul Show Classic muziek van Herbert Melvin en de Blue Notes. En de vraag, where are all my friends? Ik denk op het strand of misschien wel bij het zwembad zo'n beetje. Een beetje met je verkoeling zoeken. Mocht je dit hebben ingezakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanmiddag in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag met dan tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk schenken we een lekker koel drankje in.

0: De Nederlandse Service. De groep kwam uit Haarlem met Girls on the Beach. Het was de opvolger van Windsurfing, maar dit plaatje dat haalde niet te verder de tipparade. Maar het was wel een leuk plaatje. En ook bekende namen, want onder andere Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, die zat er destijds in. En ook Ivan Groeneveld, die we kennen als Spooky van het duo Spooky and Sue. Zij gaat niet naar het strand, maar wel bij ons gewoon zijn, hè?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Het is warm, dus we houden het hoofd koel met een lekker gekoeld drankje. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Soms is één stem genoeg om een nummer onvergetelijk te maken. Dit lied begint als een Franse klassieker. Door een artieste die bekend staat om haar opvallende uitstraling en krachtige persoonlijkheid. Met een vleugje elegantie, mysterie en disco weet ze van deze tijdloze melodie iets bijzonders te maken. Grace Jones en La Vie en Rose.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

nog binnen dan Grace Jones natuurlijk met La Vie en Rose. En dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het is zomer op je radio, dat is wel goed te horen. Hoor die zeemeeuwers eventjes. Tijd voor een zomerrit uit 2006. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.

En dit zijn toch wel de lekkere zomerrits om naar te luisteren als het binnen een beetje koel en donker is. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas met de zomerrit 2006. En over zomerrits gesproken, dit was

over de muziek van Giovanotti met Libra Anima. Het programma zit erop. Ik dank je natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Heel veel sterkte met de hitte, houd hoofd koel. En graag tot volgende week maar weer. Hè. Hoi.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online. DJ Dylan op Radio Gemiva.
2: Bent u ook zo heet?

0: Een hele goede morgen, beste luisteraars van Radio Gemiva. We zijn weer live met tot het klokje 3 uur vanmiddag. Als je een verzoek wil aanvragen, dan kan en mag dat via 071 580 6547. Of natuurlijk ook via onze Radio Gemiva app mag je ook een verzoekje of iets indienen. En we hebben iets nieuws. We hebben tegenwoordig ook WhatsApp, waar je of een verzoekje kan indienen, of een leuke mopje, of een grapje, of iets. Dus doe dat vooral lekker, zou ik zeggen. En luister ook vooral lekker mee naar radiogemiva.nl. Je hoort nu tussen 10 uur en 11 uur Dizzy Dylan. Tussen 11 uur en 12 uur hebben we een uurtje non-stop. Van 12 tot 1 gaat de lunchbox weer van start met DJ Dylan en DJ Marijka. Van 1 uur tot 2 uur hebben we een uurtje non-stop. En van 2 tot 3 hebben we maar liefst 3 mensen hier in de studio zitten. En dat zijn onze coach Lucia, DJ Marijka en DJ Dylan. Wij sluiten vandaag het uur de dag en zo weer af voor vandaag. Ja, dus ik zou zeggen, luister lekker mee. We gaan verder met de speciale nieuwe van deze week. En dat is Kinderen voor Kinderen, als een vis in het water.
1: De speciale nieuwe! Op Radio Gemiva.

0: bent u ook zoiets?
1: Ja, dat was als ik weer zie van Akka en Munnik op Radio Gemiva. We gaan verder met FIFA Hollandia van Walter Kroes en Cloud met Ecute Mol.

0: Oh la la.
1: Hello, baby.
2: Kom, die. Kom, die dan, hè.
3: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show. Keizersoße.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

0: Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon de trouw te beluisteren op Goudstad Radio. 106.2 op de FM in Gouda. En verder buiten over de hele wereld te verstaan. Via het wereldwijde internet. Ga daarvoor naar goudstad.nl. En dan vind je alle informatie die je nodig hebt. Waar je dit programma en hoe je dit programma allemaal terug kunt luisteren. Ik ging los met Primus. Jerry was a race car driver. Dat was hem. En die draait nu ineens Wyoming's Big Brown Beaver. Dat was de grote hit daar een beetje. Maar deze vond ik leuker eerlijk gezegd uit die tijd. Waarom? Ja, Primus heeft ineens een nieuwe plaat uit. Ik had hem niet meer aanzien komen. Maar het is wel heel leuk. Dus over een half uurtje zo ongeveer ga je die horen. En ik vond het wel eens een keer leuk om Primus weer eens van stal te halen, eerlijk gezegd. Dus vandaar. Het is de enige band volgens mij die ooit op één dag op twee festivals in Nederland gespeeld heeft. Ze stonden toen Pinkpop, daar heb ik ze toen gezien. En die middag stonden ze dan op Dynamo Open Air. Dat had je in Eindhoven volgens mij. Een beetje harde muziekfestival was dat. En dat was tof. Door met een iets anders. Nieuwe band die ik voor de rest nog niet zo goed kende, maar die ik een tijdje geleden vond in de playlist gezet heb. En hij is nu aan de beurt. Dizzy Panda, zo heet de band. Dit is These Ruins.
1: I just wonder one care. In my sons.
2: Like a speaker.

Rain, blackout night.

0: Jam Street.
1: Ja. These Ruins, sorry, van Dizzy Panda. Een pittig nummertje, ik wil stellen. Dat geldt ook wel een beetje voor de volgende, denk ik. A Perfect Circle. We hebben ook in de jaren 90 prachtige dingen uitgebracht. Helemaal stuk gedraaid. En dat is, ja, dat is een beetje bij elkaar raapsel van mensen van Tool en nog een paar dingen. Maar ik vind het erg tof wat ze iedere keer maken. En zo ook dit weer. Starless, dat is de nieuwe plaat van A Perfect Circle.

Prachtig, een mooi dit weer. Perfect Circle, de Starless. Schuift wel steeds meer. Schuift het een beetje richting Tool op, als ik dan eerlijk ben. Dat onderscheid wordt naar mijn gevoel iets minder. Maar misschien moet ik weer eens een keertje wat platen achter elkaar draaien. Eens even kijken of ik dat allemaal goed in mijn hoofd heb zitten. Oké, tijd voor wat lokale content kunnen we stellen. Het gezelschap Mail for Sale. Die heb ik volgens mij in het verleden al eens een paar keer demo-achtige dingen van gedraaid. Maar er is nu echt werk van uit. Jackie, zo heet het nummer van deze band. Uit Gouda dus. Mail for Sale.

Ja, mooi klein liedje kunnen we wel stellen van Mail for Sale Jackie, hoorde je. Er staan nog een stuk of 4 nummers op de streamingsdiensten. Dus als je dit mooi vindt, dan zou ik dat gewoon eens even bekijken. En als het hardwarematig uitkomt, ga het gewoon even kopen, zou ik zeggen. Goed, ja, je zal misschien denken, hij heeft niet zoveel verhaaltjes en achtergrondinfo. Maar ik heb hier last van een beetje muitende hardware. Dus mijn hele voorbereiding, die toch al niet heel bedennerend was vanwege drukte, valt een beetje in het water. Dus het zijn korte dingetjes en gewoon lekker veel muziek. Daar gaat het allemaal toch om. Niet waar. Oké, CQ Wrestling. Band waar ik weinig van weet. Maar alleen dat ik hem een tijdje geleden gevonden heb en dat ik hem in playlist gezet heb voor vandaag. En dat ik het tof vind. Ja, en onverwacht komt het dan toch ook weer een soort van in de actualiteit. Want die mafkees, die oranje mafkees uit Amerika, die heeft gisteren voor zijn verjaardag een of andere wrestling gebeuren, free fight-achtig gebeuren laten organiseren op het grasveld voor het Witte Huis. Ik geloof dat je van 1,5 miljoen bij mocht zijn. Het is ook een mooi verdienmodel ook, hoor, dat Verenigde Staten president zijn. Goed, CQ Wrestling dus. Dus Heath. Health. Sorry.

Health Plus, zo heet het album, of de track die je hoorde van CQ Wrestling. Het kan mij liggen, maar bij mij in mijn hoofd klinkt het allemaal een beetje raar hoe het klinkt. Maar mijn stem in ieder geval. Maar goed, laten we het daar niet van laten houden. De muziek klinkt goed volgens mij. Black Boys, Black Box Revelation, een band in België. En die is lekker bezig. Dit is nieuw werk, dit is Stronger.

Ja, klinkt een beetje raar, maar wel lekker. Black Boys Revelation dus. Stronger hoorde je uit België. Heerlijk. Goed, door met een band die ik een paar weken geleden voor het eerst draaide en die ik een beetje volg. En dat is ook weer leuk werk vanuit. Mouth. Ulcers, ja, denk ik dat je moet zeggen. Geen idee wat het betekent eerlijk gezegd, maar het klinkt fijn. Luister naar Space.

Mouth Ulcers, zo heet het dus. Space hoorde je. Ja, vorige week draaide ik een nummer van Tramhouse, een nieuw nummer van Tramhouse, Plovdiv. En ik meldde daarbij dat ik het net gevonden had en geen idee had wat, waar de titel voor stond. Nou, ik kreeg een mailtje van oplettende luisteraar Jan. Die wist mij te melden dat het in een stad in Bulgarije is. Dus nou, dan weten we dat ook bij deze. Mocht je opmerkingen, aanmerkingen op dit programma hebben, dan kun je altijd even kijken op de Goudstad website. Ga naar Indie 2000. Op de dinsdagavondprogrammering vind je dat. En als je daar een mailtje naartoe stuurt, dan komt dat uiteindelijk een keer bij mij terecht. Dus dat is goed. Plovdiv dus. Stad in Bulgarije. Dit is Tramhouse.

Wat een fijne plaat weer van Tramhouse uit Rotterdam. Hè, komen ze vandaan. Plovdiv hoorde je. Een nieuwe plaat is van alweer 2 weken oud, hè, van Tramhouse. Oké, goed. Primus, daar begon ik deze uitzending mee. Een oudje, vond ik leuk. En de aanleiding was dat er iets nieuws uit is. Ik heb hem zelf eerlijk gezegd nog niet goed gehoord, want hij is nog maar net uit. Ik vond hem gisteren. En terwijl ik de playlist aan het opzetten was. En laten we maar eens naar gaan luisteren met z'n allen. The Old Grizz, zo heet het ding. Dit is Primus.

Ja, de gebruikelijke waanzin van Primus, maar wel weer op een geniale manier uitgevoerd. Die Old Chris, hoor je dus Primus, nieuw werk van deze band. En het blijft een heel bijzondere band in het hele popgebeuren. Goed, Woden Boys, band die ik al thuis langs heb bestaan, omdat ik het een onwijs leuke band vind. En dat blijven ze blijven toffe dingen uitbrengen. Volgens mij heb ik ze vorige week ook al gedraaid, maar dat maakt helemaal niet uit, want dat vind ik leuk. Blindsided, zo heet de nieuwe plaat van deze band, Woden Boys.

is bijna een beetje Oasis-achtig, maar dan beter stiekem. Bodemboers worden die blindsided. Mag niet te hard zeggen, misschien voor sommige mensen. Big Special, band uit volgens mij Londen, hier van Engeland. En ik kan ze nooit zo goed plaatsen of het nou een soort van Engelse hip-hop is of spoken word met harde muziek erachter. Ik weet het niet helemaal. Maar ze brengen iedere keer toch alweer hele bijzondere dingen uit. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Oh Joy heet dat. Nou, vind ik een tof titel. En daarvan ga je luisteren naar Plaintiff Native. Dit is Big Special.

0: aggressive native sings into a smoking gun.
1: Nou, dan doen je stembanden, jongen. Sneeuwkobbeltjes krijgen er allemaal van. Big special hoor je. En dat schrijven we al met hoofdletters. Plaintiff native. En dat schrijven ze ook al met hoofdletters. Dus ik vind het wel weer tof. Oh Joy, zo heet de plaat waar het vanaf komt. Heerlijk. Goed, de Haunted Youth. Graag zien de gasten in dit programma. Ik draai ze heel veel, omdat ik het gewoon tof vind. Ze hebben een hele plaat uit Boys Cry 2. Het ding is alweer een poosje uit. Ik heb er gewoon eens een ander nummer van afgehaald. I Hear Voices. Dit is de Haunted Youth.

En zo sterft allemaal nog langzaam uit. The Haunted Youth hoorde je. I Hear Voices. Boys Cry Too, zo heet het album. Goed, als je de volgende band DYGL leuk vindt, een band uit Japan, uit Tokio, dan komt dat goed uit. Want morgen spelen zij in Rotown. Vanaf 8:30 kun je daar naar binnen en dan staat gewoon voor een leuke avond. Tot het nieuws dus. De Nada, dit is DYGL.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, wellicht een enigszins ongebruikelijk begin van Indie 2000, maar ik vond hem wel de moeite waard. Sonny Rollins hoorde je, Duke of Iron, van het album Dancing in the Dark. En de reden is, is niet leuk. De goede man is ons ontvallen, alweer een week of twee geleden. Maar vorige week kwam het er niet van. En deze week, ik moest hem toch eventjes draaien. Ik heb me helemaal verloren gezocht naar deze plaat. Want het was natuurlijk de intro, de leader van Cake op de Week, van Verkoot en de Bee. En ik heb een halve jazzverzameling aangelegd voordat ik gevonden had wat ik nodig had. Uiteindelijk een klein briefje naar de VPRO was voldoende. En die wisten mij precies te vertellen wat ik in de platenzaak op moest lepelen. Waardoor ik plaat in mijn bezit heb. Dus daarom Sonny Rollins, dus Duke of Iron. Terwijl ik dit zat scherp te zetten, viel het NOS pushbericht bij mij kwam binnen dat Wim T. Schippers is overleden. Alweer een paar dagen geleden. 83 jaar is hij geworden. Ja, ook een VPRO-icoon kunnen we wel stellen die niet meer is. Ernie natuurlijk, hè, van Sesamstraat. Ik ga geen Pluizig en Blauw of zo draaien. Of iets anders uit Sesamstraat. Dat vind ik een beetje niet helemaal kies. Maar misschien dat ik nog wel iets weet te vinden. En anders besteed ik er volgende week een beetje aandacht aan. Want de goede man heeft natuurlijk ook behoorlijk legendarische radio gemaakt in de jaren 80. Met zijn Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Goed, verlopen we even door met nieuwe muziek. All Them Witches heb ik uitgezocht voor jullie. Dit is Turn On The Lights.

Ja, House of Mirrors, zo heet het album van All Them Witches. Je hoorde Turn on the Light. Goed, door met een mevrouw die ik al een poosje draai. De plaat is alweer een maand of twee, drie oud. Maar ik vind het toch wel bijzonder wat ze maakt. Het hele album is ook meer dan de moeite waard. Het album Solstice, de Zonnewende, die is aanstaande zondag weer, als ik me niet vergis. Ja, dat weet ik wel zeker. Om redenen. Mooi toepasselijk. Dus dat hij er ineens in staat. Solstice, dus zo heet het album. Little by Little, dat ga je horen. Dit is A.A. Williams.

Ja, één puntje, Williams dus, Little by Little. Ik vind het zo'n prachtige plaat. Gaat het luisteren naar het album Solstice. Dat doet aanstaande zondag. Dan kun je er gewoon live aan aanschouwen. De Zonnewenden dus. Door met een band, Midriff. Ik ken er niet zo heel erg van. Maar dit vond ik wel een prettig plaatje wat ik hoorde. Dus laten we maar eens draaien. Not Far Gone.

0: glad we're both happy now, but I wish to be with you again somehow.
1: Ja, met Drift dus. Wat stond hij nou zo gauw? ik ben een beetje door elkaar aan het draaien allemaal. Not Far Gone, zo heette die. Het album heet Silhouette, waar dit vandaan komt. Heerlijk. Lekker pak herrie. De volgende is een heel oude. We gaan even flink gas terugnemen. En we gaan er even zitten. Het is Sting, behelsterd. En die heeft ooit een plaat gemaakt, The Dance Alone. En de reden dat ik die draai is dat ik vandaag hoorde dat Tati Almeida is overleden op je 95-jarige leeftijd. En nu zei hij na mij op eerste gehoor even niet zoveel. Maar dat komt ook omdat het best wel lang geleden is allemaal. Zij was een van de belangrijkste voortrekkers van de Dwaze Moeders. Voor degenen die dat niet weten, dat waren moeders van kinderen die in Argentinië zomaar verdwenen en nooit meer een spoor van teruggezien hebben. Die gingen iedere week of iedere dag protesteren op een plein bij een fontein. En dat heeft de naam de Dwaze Moeders gekregen. Sting heeft een plaat gemaakt. Dat gaat niet per se over deze, maar iets vergelijkbaars vond plaats in Chili. Daar was een meneer Pinochet. Dat was ook geen fijne jongen. En daar gebeurde ongeveer dezelfde dingen. En daar heeft hij ooit een plaat van gemaakt. Die mensen die dansten een bepaalde dans. En dat inspireerde hem tot dit. They Dance Alone. Dit is Sting.

Ja, klein eeuwtoon aan Tati Almeida, 95 jaar oud. Ja, voortrekker, voorstrekster. Een van de dwaze moeders, laten we het daarop houden. Een van de vele, veel te velen. En ja, dit ging dan weliswaar over wat er in Chili gebeurde. Maar dat is exact hetzelfde als wat er in Argentinië in die tijd gebeurde. Laat het een blijvende herinnering zijn aan waar tirannie toe kan leiden. En tirannie slaat eerder toe voordat je er eigen hebt. En als het er eenmaal is, dan raak je het niet zo makkelijk meer kwijt. Dus laten we alsjeblieft zorgen, jongens, dat dat niet meer gebeurt. Maar goed, wat weet ik ervan? Jack White, terug naar de orde van de dag. Jack White heeft een nieuwe plaat uit. Dit is Dollar Bill.

Ja, Jack White, dus Dollar Bill, zijn nieuwe werk, hoorde je. Goed, Personal Trainer, het Amsterdamse gezelschap Personal Trainer, die heeft nieuwe plaat uit. Zijn een paar nieuwe dingen uit. Deze vond ik leuk, Punch Drunk Love. Ze gaan een beetje naar iets andere kant op als wat we van ze gewend zijn, maar het is wel even fijn om naar te luisteren. Luister dus naar Personal Trainer. Dit is Punch Drunk Love.

Personal trainer dus. Punch Drunk Love. Beetje jazzy, beetje laid back. Lekker voor deze warme tijd van het jaar, denk ik. Zomaar. Zal niet voor niks aan ze hem nu uitgebracht hebben. Dat geldt allemaal niet voor de volgende band. Heads End, zo heet de band. Ook wederom volledig in kapitalen. Lekkere bak met takkenherrie. Dit is Doo Doo.

Gewoon lekker recht toe recht aan. Rock'n'roll, Heads End, hoor je. Doe. Huurt, band die ik graag draai. Graag gezien de gast in dit programma. Curious eigenlijk meer. Volgens mij uit de UK, weet ik niet helemaal zeker meer. Nobody's coming to save you. Dit is Curious.

Gurry is dus Nobody's Coming to Save You. Heerlijk. Goed, vorige week draaide ik Triggerfinger, plaat die ze een paar maanden geleden dropte, met het idee, met het verhaal dat ik het raar vond dat er ondertussen niks nieuws was. En wat schetst mijn grote verbazing? Vandaag is er, vaak meer gisteren, is er een nieuwe track uitgekomen van deze Belgische band. Heerlijk. Through the Beam is het. Dit is nieuw werk dus van Triggerfinger.

Nieuw werk dus van Triggerfinger, onze Vlaamse vrienden. Through the Beam hoorde je. Ik ben benieuwd hoe dat hele album gaat klinken. Het is wat makker, maar goed, de heren komen ook enigszins op leeftijd, zullen we zeggen. Zo af en toe dan ben ik een beetje aan het zoeken naar nieuwe muziek. En dan kom ik er wel tegen dat ik denk van ja, leuk. En ik zet het erin. Nou, een van die dingen, dat was de volgende plaat. Supernova Syndicate, zo noemt de band zichzelf. Geen idee waarom en hoe dat zo gekomen is. Maar ik vond het een grappig plaatje. Wake Me.

Supernova Syndicate, zo heet de band. Wake Me, dat zo heette de track, maar dat had je waarschijnlijk al een beetje geraden. Goed, de volgende band heeft behoorlijk gegrasduind in de vroege jaren 80 alternatieve beetje muziek. Aan de geluidskwaliteit effectjes te horen. Het gezelschap heette Ultra Saturated en ze worden geholpen door een serf. Dream Gaze from a Cabin in the Alps. Zo heet het, zo zeggen ze er zelf van. Dus nou, laten we maar eens gaan luisteren. Dit is Puma, dit is Ultra Saturated.

vroege jaren 80, New Wave wil zijn sound terug, zullen we maar zeggen. Ultra Saturated samen met Serf, je hoorde Puma. En dat bracht ons bij de laatste plaat alweer zo'n beetje van deze Indie 2000. Wat grotere naam ondertussen. Chloe Slater volg ik al een poosje een beetje. Het begint echt wel serieus nu potten te breken, dus dat gaat lekker. Tot het nieuws hoor je Southern Youth van Chloe Slater. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: instoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd.

0: Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie

0: houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan en ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer.

17 Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.